0: via olie transporteren zonder schepen door de Straat van Hormuz te sturen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het is bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is er kans op mist. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker!

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Grote verbazing bij raadsleden in Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen op 3 oktober. Gisteren liet de organisator weten niet uit te komen met de gemeente, waarop hij een streep zette door het evenement. Erg jammer, vindt Jan Kenter van de VCP.
5: Zo zit er zonde wel. Ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. Als ik zelf bij wijze van spreken weer schoon inga, dan ga ik eventueel lopen op met de fiets, maar ga niet met de auto weer schoon in. Want het is gewoon gigadruk.
4: Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben het college om opheldering gevraagd. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361 in Groningen. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg geschept door een automobilist. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de politie en ProRail hebben gisteren 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De meeste bekeuringen waren voor het negeren van het rode licht nadat er een trein was langsgereden. Andere boetes waren onder meer voor het vasthouden van een mobiele telefoon en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Meer nieuws straks om 6:30.
6: Radio Noord. De ochtendploeg.
7: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de herfst is nu echt begonnen om 2:05 vannacht. En ook in de herfst. Luister

0: Vandaag is van Nick Kershaw, The Riddle. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Woensdag vandaag, 23 september. Met in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries ook. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De herfst is begonnen vannacht, zei ik al, even na 2 uur. Het is nu echt officieel herfst. Het mooie is, het weer past zich gelijk aan vandaag. Bewolkte dag, waar een spatje regen uit kan vallen. Met een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 of 19 graden. Maar morgen schijnt de zon dan weer. Denken wij zo. Maar om 6:45 gaan we het vragen aan Arma. Het is een spannende dag natuurlijk vandaag. Vanavond laat, 11:00, dat is nog in de middag in Montreal in Canada, maken ze daar bekend of we dat WK wielrennen gaan krijgen in Groningen en Drenthe.
2: Ja.
0: In 2032.
2: Gisteren zijn de plannen gepresenteerd, hè, door de Gronings-Drentse delegatie aan de UCI, de Internationale Wielerunie. Nou, ben benieuwd.
0: Ik ben ook heel benieuwd.
2: Morgen... We hebben een sterke tegenstrever, hè? Met India.
0: Iemand met een rammelende geldbundel.
2: Ja, zeker. Een land dat nog een beetje onontgonnen is op wielergebied.
0: Nog nooit is in Azië.
2: Een hele grote WK. Markt. Hè?
0: Ja, precies. Dus dat is natuurlijk commercieel reet interessant voor de Internationale Wielrennenunie.
2: Ja.
0: Maar we hoorden gisteren ook al dat er misschien ook nog wel eens een soort scenario uit zou kunnen komen dat het dan niet 2032 wordt, maar misschien wel een jaar of 2 jaar later. Dat ze dat dan zeggen van, nou, jullie hadden zo'n goede...
2: Ja.
0: Maar goed, dat is ook maar speculeren.
2: Dat precies, ja. Maar ben benieuwd.
0: Je hoort het morgen vroeg sowieso hier in de ochtendploeg. En als je niet kunt wachten, dan moet je wakker blijven tot 11:00. En onze app en site in de gaten houden. Maar dan gaan we dat ongetwijfeld heel snel daar melden. Gaat Groningen het WK binnenhalen in 2032 samen met Drenthe overigens? Hè? Of niet? We horen het later vandaag. Het is 23 september. Vandaag in 1983 werd er in Leek een bijzondere fabriek geopend. Meldde toen ook het Polygoonjournaal.
3: Een nieuw Nederlands speelgoed is bezig in snel tempo Nederland en de wereld te veroveren.
4: Ik verklaar officieel Clickets BV in volle operatie.
3: Zo stelde de commissaris van de Koningin in Groningen, de heer Vonhoff, deze dagen in Leek een gloednieuwe fabriek in gebruik. Waar de magnetische ronde bouwstenen bij tientallen miljoenen gemaakt zullen worden. De man die de basis legde voor deze ontwikkeling is de 36-jarige Sebastian Vos, die, werkend met magneetjes, de ingeving kreeg om ze in kunststof balletjes te verpakken.
0: Ja, 1983 op deze dag, de opening van de Clickets-fabriek in Leek. Ik had ze voor ook, die Clickets, die balletjes. Die
2: zijn, oh ja?
0: Ja, daar kon je heel leuk mee spelen. Er werden ook miljoenen verkocht, maar ergens ging het toch mis en eindigde dat hele Clickets-verhaal geboren in Leek in een financieel debacle. Wat toch best jammer was, maar het was een leuk speelgoed.
1: Ja, het werd door anderen gekopieerd, hè?
0: Ja.
1: Geloof ik, wat ik gelezen heb.
0: Ja, gebeurde toen al. Ja. En vandaag in 1974 introduceerde de BBC de allereerste teletextdienst ter wereld. Ik gebruik dat nog steeds overigens, maar wel in de appvorm voor de voetbaluitslag. Dat is nog steeds handig. Vandaag in 1974. Voor het eerst. Teletext op televisie, maar dan wel gewoon natuurlijk eerst in het Engels.

0: grootste sterren van de wereld. Hè? Deze Taylor Swift en Opal Eyes.
1: Dit is
2: de vroege vogel.
0: Vandaag is dat trucker Willem Elzen. Willem, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin.
0: We weten van jou dat je altijd bij dag en dauw onderweg bent. Je hebt al wat kilometers achter de rug, neem ik aan.
3: Dat klopt.
0: Ja. Hoe laat ben je weer begonnen vandaag?
3: Half twee.
0: Half twee. Oh, half twee, jongen.
3: Ja, ben ik vertrokken, hè. Dat,
0: ja.
3: Het wekkertje die ging om 10:15, want je moest vanaf Stadsnaal komen vannacht. Dus dat,
0: En hoe laat ben je dan op bed gegaan gisteravond?
3: 6:40.
0: Oh, maar ga je dan, als je dan vanmiddag thuis komt, nog even slapen? Want anders heb je heel weinig slapen op de netmaal.
3: Ik kom niet thuis. Ik kom nog niet heel thuis als zaterdag.
0: Ja, oké. Okay. Maar in de vrachtwagen?
3: Ja, maar goed, als de wagen straks leeg is, dan zeg ik wel een half uurtje aan de kant. Dat nee, de hoogjes dicht en dan...
0: Dat lukt jou ook wel?
3: Dan zijn we er wel weer.
0: Ja, dat lukt jou ook wel, met de oogjes dicht. Ja,
3: Edwin, dat als de kus ruikt, dan slaap ik. Ja. Dan word ik heel wakker, dan naar de wekker gaan.
0: Ah, dat is wel jaloersmakend voor velen, denk ik, hoor.
3: Ja, nee, dat klopt.
0: Ja. Waar ben je nu op dit moment?
3: Ik sta nu op Waterhuizen. Ik heb even aan de kant gezet. Dat is even prettig met het telefoontje.
0: Ja, en dan waar moet je zo meteen dan lossen of juist spul ophalen?
3: Ik ga nu naar Haren. Daar moet ik twee adresjes lossen en dan ga ik door naar Groningen.
0: En hoe is het? Want jij zit natuurlijk altijd op de weg. Wij zien de brandstofprijzen gigantisch stijgen momenteel. Daar hebben jullie als sector natuurlijk ook last van.
3: Dus wij hebben 50 vrachtwagens zo'n beetje. Ik denk dat mijn werkgever elke week onder die €100 aftikt aan diesel.
0: Zo. Oh, je rijdt ook diesel ook nog?
3: Ja. De meeste zijn nog diesel. We hebben wel 3 elektrische wagens. Maar ja, zeg, in ons pand is ook allemaal voorzien van zonnepanelen. Dus wij laden daar zelf ook. Want als je onderweg moet laden, dan is ook elektrisch rijden een dure hobby.
0: Ja, maar goed, er zijn maar 3 op de zoveel vrachtwagens dus.
3: Alles dat kan gewoon niet. Dat is capaciteit niet voor.
0: Maar heb je dan nog tips meegekregen van de baas die zei van nou dit hem voorzichtig, daar hem voorzichtig om de diesel te sparen?
3: Wij proberen gewoon zo efficiënt mogelijk te rijden en ook zo zuinig mogelijk te rijden. We hebben ook hele slimme planningprogramma's. Die zorgen wel voor dat alles zo efficiënt mogelijk gaat. Zoals vorige week stond midden in de nacht, er was een ongeluk gebeurd. Een vrachtwagen die was gekanteld. Daar heb ik 2 uur achter gestaan voordat ik weer door kon. Dan zit je met een volle vracht met handel. Je klanten staan te wachten, je hebt ook Marco Blui heb je erbij zitten. En dan is de, dan is de schijn aan de regel, zeg maar. Dan is de volop, gas erop en pak met die hap.
0: Ja, dan kun je klanten niet laten staan natuurlijk, inderdaad. Nee. Nou, dan gaan we dat nu ook niet doen. Dus je mag de motor weer starten en lekker verder rijden. Dan wens ik je een hele mooie dag vandaag, Willem.
3: En gelijks.
0: Tot volgende keer.
3: En tot de volgende keer. Oké, mooi. Fijne uitzending.
0: Joe, mooi.
3: Hoi.
2: De vroege vogel.
4: Hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff.

0: niks aan. Verliefd worden toch. UB40 can't help falling in love with you. De ochtendploeg van Noord met straks het Groningse nieuws. Nu eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij het blussen van een brand in het Gelderse Dinxperlo gisteravond is PFAS in het rioolwater terechtgekomen, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. Bij een afvalverwerker stond een berg hout en snoeiafval in brand. Het bluswater kwam uit een verontreinigde recreatieplas en is grotendeels afgevoerd via het riool. Omdat de waterzuivering het vervuilde water niet accepteert, moet het uit het riool worden gepompt. Gebeurt deze nacht. Het vervuilde water wordt tijdelijk ergens anders opgeslagen. De Verenigde Staten hebben opnieuw gepleit voor een einde aan het internationaal strafhof, het ICC. In zijn speech bij de VN-jaarvergadering in New York riep president Donald Trump alle lidstaten van het ICC op om eruit te stappen.
1: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution.
0: Het in Den Haag gevestigde strafhof kan individuen vervolgen die worden verdacht van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven. Amerika is net als onder meer Rusland, China, India, Israël en Iran geen lid van het ICC en levert geen Amerikaanse burgers of militairen uit. Amerikanen kunnen wel vervolgd worden voor misdaad in een van de 125 landen die wel zijn aangesloten bij het hof. En de hackersgroep Shiny Hunter zegt ingebroken te hebben in de systemen van de FBI en daarbij gegevens van personeel buitgemaakt te hebben. De claim staat op een website van de organisatie op het dark web. De groep plaatste onder meer een screenshot online van de vacaturepagina van de FBI, waarop te zien zou zijn dat de groep daar zelf tekst aan had toegevoegd. Shiny Hunters deelde ook wat gegevens die buitgemaakt zijn. De groep claimt informatie te hebben over vrijwel alle FBI-medewerkers en mensen die daar gesolliciteerd hebben. Shiny Hunter zegt dat de vermeende hack een reactie is op een waarschuwing die de FBI uitdeed. Daarbij werd aangeraden om Shiny Hunters geen los geld te betalen. De groep is in Nederland vooral bekend van een hack bij Odido die ruim 6 miljoen klanten trof. Het Groningse nieuws komt eraan zometeen met Rob de Vries. Wat zit erin, Rob?
2: Ja, dan hoor je hoe partijen in de gemeenteraad van Oldambt reageren op het afblazen van de Duitse dagen in Winschoten op 3 oktober.

0: op je radio. En this is the last time. Het is 6:30 geworden. Hier is het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361, de Winsumerweg. Het slachtoffer werd op de fietsoverstekplaats bij de Tjardaweg in Groningen geschept door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren wordt onderzocht door de politie. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen en ook werden zichtschermen geplaatst. Vanwege de hulpverlening werd de weg afgesloten. Er heerst grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. Eergisteren liet de organisator weten en niet uit te komen met de gemeente. Daarop besloot hij de Duitse dag van 3 oktober af te schaffen, net als 7 andere evenementen die hij organiseert. Erg jammer vindt Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
2: Ja, als ik dan ook de reacties lees, bij wijze van spreken op de social media, dan is dat gewoon ontzettend jammer dat er op deze manier gaat gebeuren. Ja, en dat is verschrikkelijk zonde. Wel, ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. En ik bedoel, als ik zelf bij wijze van spreken Winschoon inga, dan ga ik eventueel lopen toch met de fiets, maar ga niet met de auto Winschoon in. Want het is gewoon giga druk.
1: Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben het college vragen gesteld over de kwestie. De politie en ProRail hebben gisteren in de ochtendspits 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De controleurs stonden bij de overgangen aan de Friese Straatweg, Pijzenweg en het Hoendiep. De meeste bekeuringen, 24 stuks, waren voor het negeren van het rood licht nadat er een trein was langsgereden. Andere boetes waren onder meer voor het vasthouden van een mobiele telefoon en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder van ProRail gaat het om relatief veel bekeuringen. Het is de week tegen pesten en daarom is er onder andere in het onderwijs extra aandacht voor pestgedrag. Op bijna alle scholen in de gemeente Stadskanaal staat dit thema deze week centraal. De leerlingen krijgen een workshop van theatergezelschap De Steeg uit Groningen, waarin pestsituaties worden nagebootst. Nora Blunt speelt daarin een pester en dat levert bijzondere reacties op.
3: Ik merk wel dat ze allemaal heel actief worden om mee te denken hoe je dan de pester tegen kan gaan. En ik merk dan ook wel dat als ik dan in die peststoel zit, dat dan kinderen tegen mij zeggen van ja, jij stinkt. En dan gaan ze echt erop terug. En dan is het ook wel leuk om dan te zien dat ze echt iets doen.
1: Op een spelende manier Gronings leren, dat doen de kinderen op OBS Driespan in Harkstede. Door opdrachten op te lossen en samen te werken kunnen ze een grote schatkist met gouden munten openen. Het initiatief voor het spel komt onder andere van bijzonder hoogleraar Neder-Saxisch Martijn Wieling.
4: Centraal in de puzzel staat dat ze wat leren over het Gronings en dat ze ook wat leren over taalverandering, dus hoe het Gronings is ontstaan. En we hopen daarmee ook dat ze wat enthousiaster worden over de taal en denken, hey, dat is iets waar ik meer over wil leren. Je ziet dat er in deze generatie spreekt bijna niemand meer Gronings. Dus het is heel goed als ze wat interesse voor de taal krijgen, zodat ze dan ook aan hun opa en oma vragen van, kun je wat Gronings met mij praten?
1: Het doel is om elke basisschool in de provincie een keer langs te gaan met het spel. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Was gisteren ons lopend vuur, straks de reacties daarop. En Harma is er natuurlijk om 6:45 met het weer. En we gaan het nog even hebben over de terugkeer van de Hives.
6: Hoi, Edwin, hoi.

0: Helder Barts en Who's Johnny?
1: Lopend vuur.
0: We zijn het al even na zes. Een spannende dag vandaag, want vanavond om 11 uur weten we of de wereldkampioenschappen wielrennen in 2032 in Groningen en Drenthe georganiseerd gaan worden, of dat het toch naar India gaat. Dus een delegatie vanuit Groningen, Drenthe, die kant op. Die hebben gisteren nog een presentatie gehouden. En nu is het afwachten. Afwachten tot 17 uur, 5 uur vanmiddag Canadese tijd. 11 uur vanavond in Nederland. En dan wordt het bekendgemaakt. Nou ja, wat vinden we daarvan? Er is geld beschikbaar gesteld vanuit Nijbegun. 20 miljoen, daar kwam wel kritiek op vanuit de politiek. Vanuit Nijbegun en een ander deel van de politiek werd gesteld. Nee, het is goed besteed geld. Want Groningen en Drenthe kunnen zich goed in de etalage zetten. Ook goed voor het zelfbewustzijn van deze regio. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Is ons lopend vuur geweest gisteren. We kregen veel reacties binnen, zeg. Hè?
2: Ja, en niet iedereen staat er om te springen. Onno bijvoorbeeld. Het geld van Nijbegun is niet bedoeld om sportevenementen te betalen. Maar voor de mensen in de provincie zelf. Laat de bedrijven bijvoorbeeld maar sponsor worden. Die hebben er dan ook zelf baat bij. Maar niet uit het potje van Nijbegun. Marjolein die zegt, gun India deze onzinnigheid en besteed het geld nuttiger. En ook Harke zegt, het is te zot voor woorden om zoveel geld uit te geven voor een eenmalig evenement. Steek dat geld bijvoorbeeld in Kardingen. Dat is blijvend, daar hebben we ook langer nog iets aan. En ook Barbara Bosman, die ziet het niet zo zitten. Ze zegt, persoonlijk vind ik het geld van Nijbegun, dat moet besteed worden aan doelen waar alle Groningers van profiteren. En dan bijvoorbeeld dingen die bijdragen aan de leefomgeving. Maar niet een sportevenement als dit. En Karen Manselt zegt, het is doodzonde om zoveel geld uit te geven wat eigenlijk bestemd is voor de inwoners van Groningen. Als je dat gaat spenderen aan een wielerevenement. Met 20 miljoen kun je heel mooie dingen doen in de provincie voor alle inwoners. Niet alleen voor de wielerliefhebbers.
0: Ja, in de reacties niet heel positief. In de stemverhouding ietsje anders. Het organiseren van de WK wielrennen is goed voor Groningen. Ook een merendeel niet voor. Maar toch 39% zegt eens tegen deze stelling in het volgende uur. Ochtendploeg opnieuw een lopend vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.

0: Arma, Agda de Munnik en het regen, zonnestralen. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, niet veel zon toch vandaag?
1: Nee, een beetje wat wisselbewolkt. En het blijft ook niet altijd al droog overdag. Maar het mooiste wat in vanochtend vannacht. Of vanochtend, ik kom vannacht, is het alweer droog. En de komende dag, ja, nou, dan zucht het wel weer schieren. De ene dag geeft het wat meer zon als de andere. Het is zo gauw als droog. Soms een weer wat legere temperatuur. Het heeft ook te maken met de windrichting. En op dit moment, ja, het is wat bewolkt in de stad. Oranjebuurt, dikke 12 graden. 18 graden was gisteren de maximum temperatuur. En de barometerstand doet zo'n 24 millibar. Visvliet, 18,5 groot gisteren. Op dit moment bewolkt, een dikke 12 graden en een zwakke zuidoostenwind. En in Roodschaal, gisteren 3,5 uur de zon. Ik had hier in Opbrouck echt nog ook weer een beetje meer. Gistermiddag om een uur op draai brak de zon door en dan ging toen dat onder was, toen scheen de zon nog. Nee, dat was inmiddels om. Maar gisteren in Heulen zit nog wel heerlijk de zon aan. En het werd hier dus gewoon 20 graden.
0: Ja, man.
1: Hè?
0: Nou, wel verschil,
1: ja,
0: hoor.
1: Het was heerlijk. En op dit moment is het bewolkt in Roodschaal met 12 kilometer zicht en 11,5 groot. Nou, vandaag een wisselbewolkte dag. Soms is er wat zon. In de wind, motig komt door het zuiden tot zuidwesten. En het wordt net 10 of 20 groot. Loten vanmiddag, dit wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken van in het noordwesten buien over. Mogelijk met onweer. Vannacht is het weer droog met opklaars en 10 tot 14 graden als minimum. En morgen is de zon blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En de temperatuur met een motige tot krachtige noordwestenwind. Sub 10, 18 graden.
0: Kunnen we jou vinden op Hives, Arma?
1: Nee, nog nooit. Ik heb me al wel aanmeld, maar ik moet nog even geduld hebben.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ik verwacht om en bij de middag dat ik erin kreeg.
0: Oh ja, door de selectiecommissie heen en dan zit je op huis.
1: Ja, de eerste 10.000 die waren al aanmelden en starten er hem op. Dus, oh ja. Nou.
0: We gaan het er zo meteen over hebben. Dankjewel.
1: Zo is het.
0: Doen we naar Stevie Wonder.

0: I Wish. Ja, gisteren hoorden we dat de Hives terugkeert. Ooit het grootste sociale netwerk van Nederland. 13 jaar keert dat dan weer terug. Het ging ten onder aan Facebook destijds. Ik heb me dus nog niet aangemeld. Ik ben daar nooit zo heel snel in.
1: Maar ik sta samen met Harma en vele anderen in de wachtrij.
0: Ja, die worden dus niet zomaar toegelaten. Maar dat heeft gewoon te maken met dat ze per dag zoveel doen of zo?
1: Ja, klopt. En we zitten als RTV Noord er al wel op. Ja. En gistermiddag, rond het middaguur, zaten we al op 16 vrienden.
0: 16 vrienden?
1: Ja, dus dat gaat heel snel. Ja. Ik denk dat het nu nog wel wat meer is. Ja. Maar we konden het helemaal in de gaten houden, ja.
0: Ik zag gisteren ook iemand, die had dat alweer op Instagram gedeeld, dat hij op Hive zat. Maar zei best saai, ik heb nog geen vrienden.
1: Ja, dat moet je even wachten op. Ja.
0: Ja. Ja. Jetse Koper ging in Winschoten de straat op om te peilen of we nog een beetje weten wat Hives eigenlijk is.
2: Weet jij wat Hives is?
3: Nee, dat weet ik echt niet.
2: Echt niet?
3: Nee.
2: Social media platform.
3: Dat weet ik niet.
4: Ja, dat weet ik, maar daar maak ik geen gebruik van.
2: Ook nooit gedaan. Ik heb Hives gehad, ja. En het komt dus terug. Gaat u het weer opnieuw gebruiken?
5: Ik zat er wel over na te denken. Gisteren zat ik bij... Op het nieuws zag ik het. Ik zag het vanmorgen.
2: Gaat u gebruik maken van Hives?
3: Sorry, I'm German.
2: Oh, you're German. Ah, brauchen Sie Hives?
3: Was ist das? Ja. Sind das diese Rauchdinger da?
2: Nein, das ist eine Social-Media-Plattform.
3: Ach nein, brauchen wir nicht.
6: Hives, nee. Vroeger,
2: ja, het komt weer terug, hè?
6: Oh, dat weet ik niet. Ik zit wel meestal op Facebook en op... Op Instagram.
7: Op mijn eerste internet volgens mij.
2: Ja?
7: Ja, toen? Ja.
2: Ja, inderdaad. Maar goed, en toen is het heel lang weg geweest. En nou komt het terug.
7: Ja, dat hoorde ik daar op het journaal, ja.
2: Gaat u een account aanmaken?
7: Dat denk ik niet.
2: Waarom niet?
7: Ik heb Instagram, maar dat vind ik meer als genoeg.
5: Ja, ik wil het wel eens even gaan bekijken, ja.
2: En gaat u dan ook een nieuw Hives-account aanmaken?
8: Ik heb mijn oude volgens mij zelfs nog.
6: Oh, dat moet ik mijn vrouw vertellen.
2: Je gaat aan mijn vrouw vertellen. Gaat u dan ook weer een account aanmaken, of niet?
6: Misschien mijn vrouw wel.
2: Wat kunt u nog herinneren van de Hives? Hè? Krabbel, wat nog meer? Wat is er allemaal?
5: Ja, het is eigenlijk net zo de Facebook in het klein, volgens mij.
8: Het is heel anders dan nu. En je had gewoon je eigen vriendengroep, meer WhatsApp-groep. Zo kun je het beste vergelijken. Dat is gewoon één op één een WhatsApp-groep met wat extra mediaspul, dat soort dingen. En je had MySpace toen de tijd ook. Dat was ook meer van hetzelfde. Dus ja, het was gewoon contact met echte vrienden. Niet met willekeurige mensen die ergens jou toevoegen. Die hebben geen idee of iets zijn of wat dan ook.
2: Mag ik uw vriend worden dan op Hives?
5: Als je mijn naam geeft, dan mag je mijn vriend wel worden.

Lefty, lekker country in de ochtend. En Boston in de ochtendploeg op Noord. Goedemorgen, fijn dat je alweer luistert. Straks, na 7 uur, gaan we het onder andere hebben over het tankgedrag. Nu de benzineprijs zo hoog is, heeft wel invloed op ons tankgedrag, blijkt uit onderzoek. En een mysterie in Marum de afgelopen dagen. Daar hingen overal gele stropdassen. Maar het is inmiddels duidelijk waar die gele stropdassen op duiden. En dat vertel ik je zo meteen na 7 uur. Na het nieuws van de NOS en deze van Prince. En die heet When Doves Cry.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
5: Grote verbazing bij raadsleden in Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen, onder andere op 3 oktober. Gisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente, waarop hij een streep zette door het evenement in Winschoten. Erg jammer, vindt Jan Kenter van de VCP.
6: Ze zitten zonde wel. Ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. Als ik zelf bij wijze van spreken Winschoten inga, dan ga ik eventueel lopen op met de fiets, maar ga niet met de auto Winschoten in, want het is gewoon giga druk.
5: Meerdere partijen in de raad hebben het college inmiddels om opheldering gevraagd. De fietser is gistermiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361 in Groningen. Het slachtoffer werd op de fietsoverstekplaats bij de Tjardaweg geschept door een automobilist. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. En de politie en ProRail hebben gisteren 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in de stad. De meeste bekeuringen waren voor het negeren van het rode licht nadat er een trein was langsgereden. Meer nieuws straks om 19:30.
7: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
8: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. Ga nu naar Koken en Bonen. In het stadshart van Appingedam.
7: Raatsveld biedt 100% garantie via het VKG-keurmerk. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl. Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
9: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
10: Radio Noord.
11: De ochtendploeg.
12: Met Edwin Paspeer.
13: Goedemorgen, even inklokken in de herfst met een groot mysterie in Marum de afgelopen dagen. Mysterie rond stropdassen. En straks hoor je

0: De Bengals in de ochtendploeg en Walk Like an Egyptian op deze 23e september. En de herfst is dan echt begonnen. Het was vannacht om 2:05 volgens de kalender dat de herfst begon. Maar deze dag brengt ook wel een beetje herfstachtig weer. Wisselend bewolkt, misschien een beetje zon. Het blijft niet helemaal droog, zegt Arma. 19 tot 20 graden later in de middag. Een grotere kans op een bui met de komende dagen. Dan wordt het toch wel weer wat zonniger, zo is de verwachting. Ja, we zitten nog steeds met die hoge benzineprijs. Die breekt eigenlijk record na record de afgelopen weken. En dat heeft effect op het gedrag bij de pomp. Er worden minder liters getankt. En die worden dan ook al vaker afgerekend bij het goedkopere tankstation. Bijvoorbeeld in het buitenland, schrijft het Financieel Dagblad vandaag. De huishoudens tanken gemiddeld zo'n 10 liter brandstof minder per maand sinds het uitbreken van de Iran-oorlog. Dat is 12% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Gek genoeg neemt het aantal files niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financiële Dagblad.
1: Maar je zou dus in die file-druk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, en volgens de FD zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Passen jullie je rijgedrag eigenlijk aan?
2: Nee. Ik reed eigenlijk ook al over het algemeen wel alleen de noodzakelijke stukjes.
0: Ja, nou, als het niet nodig is, pak de auto niet. Sowieso, maar dat deed ik eigenlijk in het dorp al. Boodschappen zo eigenlijk altijd wel op de fiets.
2: Ja,
3: goed, de weekboodschappen doe ik wel met de auto. Want dat is niet te doen op de fiets, vind ik, met 3 grote tassen.
0: We hadden dat laatst onderschat. Toen gingen wij een weekend weg met de kinderen. We hebben heel veel boodschappen gedaan. En we hebben met z'n 2 op de fiets. En we kwamen net thuis. Het past allemaal net aan alle fietstas en tas aan het sturen.
3: Ja, dat komt wel. Maar ja, goed, misschien dat mensen ook wat minder hard gaan rijden.
0: Dat zou kunnen, ja. Dat scheelt
3: dan
0: ook.
3: Dan bespaar je natuurlijk ook brandstof. Ja,
0: ja. Er was een groot mysterie in Marum de afgelopen dagen. Onze collega's van RTV Zulte zochten daar iets achter. Wat is er nou aan de hand? Er hingen overal namelijk gele stropdassen op allerlei plekken. Maar het was niet duidelijk waarom dat was. Tot het gisteren ineens duidelijk werd. Het heeft hiermee te maken. Van Snollebollekes, die heeft een gele stropdas. Ja, inderdaad.
2: En een rode jas.
0: Ja, precies. Nou, die rode jas hadden ze dan, daar was te veel moeite waarschijnlijk niet helemaal opgehangen. Maar hij komt naar Marum en wel op 28 november tijdens feest in de tent op een nieuwe locatie. Daar is toch grappig dat ze dat op deze manier dan de aandacht aan hebben besteed. En dat is dan gelukt ook, zullen we maar zeggen, toch?
3: Ja, zeker.
0: Veel mensen weten dat. Het is 23 september, het is de sterfdag van André Hazes. Vandaag in 2004, dat is dus alweer 22 jaar geleden.
3: Ja.
0: Met, en dat hebben we daarna niet vaak meer gezien, een uitvaart in een volle arena in Amsterdam. Met heel veel artiesten daarbij. Live uitgezonden op de televisie. Het was een nationale herdenking bijna. Het overlijden van André Hazes en de uitvaart.
2: Ja. Ik kan me die dag ook nog herinneren. Mijn oma die is namelijk, het is haar geboortedag deze dag. Ja. Dus we kwamen toen bij haar.
0: Ja.
2: En toen stond de televisie aan. En toen was inderdaad het bericht Hazes overleden.
0: Ja, ik werd ook nog.
2: 4.
0: Ik had een programma gemaakt, dat heette Half 2. Dat is middags van 1:30 tot 2. In de hand van een thema, muziek en zo. En dat had ik al opgenomen. Want ik nam dat vaak op, omdat ik ook 's ochtends toen vroeg werkte. En toen ben ik weer teruggegaan, omdat de Hazes overleed. Een hele Hazes special nog. Is het leuk om even iets van de Hazes op te zoeken zometeen?
2: Dat is altijd leuk.
0: Vandaag dus in 2004 het overlijden van André Hazes. En omdat Hazes de basis is, zegt men wel zometeen een plaatje Hazes hier. In de ochtendploeg op Radio Noord. Het is 12:07.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, nu het najaar is aangebroken, keert in en om Groningen de vertrouwde geur van de suikerfabriek terug. En daar hou je van, of juist helemaal niet. Die beetje zoete of wege geur is altijd te ruiken tijdens de jaarlijkse campagne van de Cozen Wheat Company in Vier Verlaten bij Hoogkerk. Hoewel het bedrijf wel de laatste jaren probeert de eventuele overlast daarvan te verminderen. Ook dit jaar proberen ze dat. We gaan kijken of dat gaat lukken. Gistermorgen hoorde je hier nog in de ochtendploeg dat er ook nu een bietenradar is. Een site waarop je dan een beetje kunt uitzoeken waar de geur te ruiken is en waar je, dat vond ik wel grappig, de ramen dicht moet houden. Dat staat er dan bij. Dat is helemaal dichtbij in de buurt.
2: Oh ja.
0: Ja, die geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, ons lopend vuur.
2: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
2: Ja. Ik heb er nooit echt last van gehad. En het voelde eerder vertrouwder dan dat ik er last van heb. Ik weet niet hoe het is als je echt die lucht vol op je huis hebt staan. Hoe dat dan is. Maar ja, ik heb ook aan een spoorlijn gewoond. En dat hoor je op een gegeven moment ook niet meer. Dus ja, ik denk dat dat ook wel went. Maar het hoort er wel een beetje bij.
0: Ja, het is ook mijn jeugd.
2: Ja.
0: Ik woonde vroeger als kind in Vinkhuizen. En dan rook je het ook echt wel goed als de wind die kant op stond. En ik vond dat het lekker. Het hoorde er een beetje bij. Maar ik ken ook mensen die het helemaal niet lekker vinden.
3: Ja, het is een beetje zo'n weeige lucht, hè?
0: Ja.
3: Zoetig natuurlijk.
0: Jij woont natuurlijk ook wel in de buurt erop.
3: Ja, zeker. Ja, ik ben opgegroeid in Selwen. Dus daar ook werd ook wel geregeld. Ja. En ik woon nu in het noordwesten van de stad. Niet in Hoogkerk trouwens. Dus daar, daar ruik je het ook wel zo af en toe.
0: Ja. En vind je het lekker of niet?
3: Nou, ik vind het op zich wel lekker. Alleen wat niet zo lekker is, dat is de geur van de vloeivelden. Ik kom wel geregeld in Hoogkerk. Omdat ik wel in die hoek van de stad woon, zeg maar. Dus ik kom er wel geregeld. En ja, die geur van die vloeivelden, dat is echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb echt te doen met de mensen die daar wonen. Die geur die ruik je het hele jaar. En sinds een aantal jaren heeft Cozen ook zo'n biovergistingsinstallatie. Waarin bietenpulp, dat spul wat overblijft na het verwerkingsproces, wordt omgezet in groen gas. Ja, en dat stinkt me toch, zeg. Dat is echt een vervelende, zurige lucht. Ja, als je dan in de tuin zit, dat is echt niet prettig. Dus ja, dat zijn echt andere geuren dan de geuren die je nu in het najaar ruikt.
0: Nou, laten we het over die geur gaan hebben dan in ons lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen.
2: Ja, we zijn benieuwd hoe we daar met elkaar over denken. 050-3188-288. Bellen of appen met jouw mening en verhaal. En je kan het natuurlijk ook kwijt op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus het lopend vuur ook terug te vinden.
0: Het is een lopend vuur met een luchtje vandaag. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 88% van de stemmen zegt eens.
1: Geef je mening en praat mee. Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op onze verjaardagskalender. Robert Doornbos, de voormalige coureur. Tegenwoordig vooral analisten bij de Formule 1 races. 45 worden. Justin de Wild is jarig. We zeggen cheerio tegen hem op zijn 3 jaar van die zomerlid. Weet je wel?
3: Oh ja.
0: 23 geworden vandaag. Julio Iglesias, 83. Ja. En Bruce Springsteen is jarig. En daarom uiteraard op de verjaardag van de Bos zijn 77ste Badlands.

0: De jarige Bruce Springsteen en Badlands. Zometeen om 19:30 het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
1: Praktijkscholen in onze provincie krijgen extra geld. Waarvoor? Hoor je zo.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Over een paar seconden is het 19:30. Je hoort het nieuws nu met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361, de Winsumerweg. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg in Groningen geschept door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht door de politie. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen en ook werden zichtschermen geplaatst. Vanwege de hulpverlening werd de weg tijdelijk afgesloten. De spanning neemt toe. In het Canadese Montreal maakt de Internationale Wielenbond, de UCI, vanavond bekend of de wereldkampioenschappen wielrennen in Groningen en Drenthe worden gehouden in 2032. De enige andere kandidaat is India. De Gronings-Drentse delegatie heeft gisteren haar plannen gepresenteerd aan de UCI. De verwachting is dat de bekendmaking door het UCI-bestuur vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd is. De noordelijke kandidatuur wordt gesteund met €20 miljoen vanuit Nijbegun. Totale kostenplaatje bedraagt €30 miljoen. Mocht het evenement naar het noorden komen, dan worden ongeveer 500.000 bezoekers verwacht. En wereldwijd zo'n 250 miljoen televisiekijkers. Meer praktijkscholen in onze provincie krijgen komend jaar geld om leerlingen te ondersteunen. Het gaat dan om leerlingen die normaal gesproken geen geld hebben voor bijvoorbeeld werkkleding tijdens een stage. Het zogeheten jeugdeducatiefonds bestond al op 2 scholen, maar vanaf dit jaar kunnen 6 extra scholen aansluiten. Een aanrader, zo vindt directeur Sander Klaassen van praktijkschool De Bolster in de stad. Zijn school maakte afgelopen jaar al gebruik van het fonds.
6: De bureaucratie vraagt vaak ook wat meer tijd, hè, zorgvuldigheid om tot wel of niet bij regelingen te komen. Nou, daar kunnen onze leerlingen gewoon niet altijd op wachten. Dus wij hebben een gelukkige pot ter beschikking dat we snel kunnen inzetten zonder heel veel regelgeving daaromheen, waardoor het toch mogelijk wordt voor leerlingen om naar school te gaan.
5: Vlak voor de Interland morgen in de Nations League tussen Nederland en Duitsland is er een minuut stilte om Bartina Koeman te herdenken, meldt de KNVB. De vrouw van voormalig international en bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De Groningse leed aan borstkanker. In een persmededeling schrijft de KNVB het passend te vinden om haar te herdenken, omdat Bartina tijdens Ronalds lange loopbaan als speler en trainer altijd aan zijn zijde stond. Vanmiddag is de uitvaart. Uit respect voor de familie Koeman is daarom ook de persconferentie van bondscoach Xavi verzet. Spelen in de wijze Gronings leren, dat is wat de leerlingen op OBS Driespan in Harkstede doen. Door de taalopdrachten op te lossen en samen te werken, kunnen de scholieren een schatkist met gouden munten openen. Deze leerling vertelt hoe het werkt.
7: We moeten kijken naar welke taal deze zin is geschreven. En dan staat er staan er 2 talen onder en er is ook een cijfer bij onder.
8: Er zijn heel veel dingen in het Gronings volgens mij. Wat vind je daarvan?
7: Leuk, want wij wonen in Groningen en we moeten ook goed Gronings leren.
8: Kun je het een beetje?
7: Wel verstaan, daar ben ik best goed in.
8: En praten?
7: Daar ben ik niet zo goed in. Zou het wel graag willen kunnen.
5: Het spel om leerlingen te enthousiasmeren voor het Gronings is ontwikkeld door onder andere de Rijksuniversiteit Groningen. Doel is om elke basisschool in de provincie een keer langs te gaan. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
9: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
11: In het stadshart van Appingedam.
12: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
13: winkelen.nl. Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. In gisteren liet de organisatie weten er niet uit te komen met de gemeente. Ik ga er zo over praten.
17: Goedemorgen.

0: Brian Ferry en Let's Stick Together. Er is de grote verbazing bij Raadsteen in Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. In gisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente. En daarom werd besloten de Duitse dag van 3 oktober, dat is al snel, af te schaffen. Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij, de VCP. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En wat dacht u toen u dat hoorde?
1: Ja, geklungel.
0: Geklungel?
1: Ja, dat was eigenlijk het eerste wat mij te binnen schoot. Zo van, als je even teruglees, de aanvraag is in april al bij wijze van spreken al gedaan. En dan krijg je ongeveer 3 weken van tevoren of 2 weken van tevoren krijg je te horen dat je nog aanvullende dingen moet invullen en zo allemaal. Ja, dat noem je dan een beetje geklungel.
0: Ja, en daar hebt u ook gelijk inmiddels, en u bent niet de enige, vraag over gesteld.
1: Nee, we hebben daar ook wat vragen over gesteld. Ik kan me voorstellen dat de gemeente zegt van bij evenementen er moet wat strenger gekeken worden naar de regels. Maar wij zijn geen Amsterdam of Rotterdam, wij zijn Oldambt. En je weet ongeveer welke organisaties iets gaan organiseren. Roep die mensen bij elkaar aan het begin van het jaar en leg je regels uit. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar niet 2 of 3 weken van tevoren dat je iets gaat organiseren.
0: Ja,
1: want dat kan er bij ons niet in.
0: Want wat betekenen die Duitse dagen voor de gemeente Oldambt?
1: Ja, voor de gemeente Oldambt is het natuurlijk een behoorlijke impuls. Ook qua verkopen. Je treft daar de hele middenstand mee. En door dit geklungel kom je natuurlijk ook weer negatief in het nieuws. Dat vind ik eigenlijk het allerergste, dat je daar weer negatief in het nieuws komt. We hebben het al met het Zuiderveenfestival, hebben we dat al, ook al gehad. Ja, dan denk ik van, trek daar lering uit. Maar dat gebeurt niet.
0: Nee. Nou is het zo dat we nog, wat zal het zijn, een kleine 2 weken hebben, dikke 2 weken, tot het 3 oktober is. Hebt u dan nog hoop dat middels uw vragen, dat er dan toch nog ergens schot in de zaak gaat komen, dat het wel door kan gaan?
1: Ik denk dat er best wel wat gesprekken zullen komen, maar wat wil je in 14 dagen nou organiseren? Maar even te spreken, de Cityclub in Oldambt of in Winschoten, ja, die zeggen ook van, wat willen wij en wat kunnen wij nog organiseren? Een straatartiest, whatever dan ook allemaal, maar niet die publiekstrekker. Dat kan niet meer in deze 14 dagen.
0: Nee. Dan gaat het niet alleen om de Duitse dagen. De organisator die organiseert jaarlijks meer evenementen. Hebt u dan de hoop dat middels die vragen die dingen, uiteindelijk, want daar heeft u ook van gezegd, dat ga ik niet meer doen, dat toch terugkeert?
1: Ja, uiteindelijk zal er nog wel iets meer van terugkeren. Dat geloof ik ook wel. Maar het is op een of andere manier komt er een soort vertrouwensbreuk van, waar kan ik nog op rekenen? Wat wil de gemeente nog met mij? Ja, dat vind ik zo stom. Ik bedoel, net ook al gezegd, wij zijn geen hele grote stad. Je kunt eigenlijk iedereen uittekenen wie wat organiseert. En dat het dan allemaal op deze manier moet, ja, ik weet het niet. Want ik bedoel, straks wordt de Sinterklaasoptocht afgeschoten. Wat weet ik veel wat, omdat je niet voldoende de regels. En dan denk ik, kom op, dit kan niet. Ik heb nog wel hoop dat er iets gaat gebeuren. Maar we hebben 3 oktober, 17 oktober, weer zo'n Duitse dag. Wat wil je nou nog doen?
0: We wachten de antwoorden van de vraag af. Dank voor dit moment.
1: Ja, oké.
0: Jan Kenta, fractievoorzitter van de Verenigde Communistische Partij Oldambt, de VCP. En straks, de week tegen pest is deze week. En daarom in het onderwijs extra aandacht voor pestgedrag. En Harma is er met het weer.

0: Miles Smith en Al Horan en Drive Safe, bijna 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: De herfst is begonnen.
1: Ja, ja. Afgelopen nacht om 2:05 was het zoiets. En ja, nou ja, wat brengt dat? Nou, in ieder geval zeker ook wel hele schiere no-summers erdoor. Een Indian Summer, een Ole Weaver Summer, dat is in vervolgende week zo'n beetje gepland. En dan vroeg ik me nog wel over of het wel al droog kan blijven. Er zit nog wel een beetje de kneep, maar aan de temperaturen zal het zeker niet liggen. En het aantal uren zon ook, nou vandaag wel. Maar vandaag dan is het toch wel weer heel veel bewolkt. Over touw is er even wat zon en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt zo'n 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken er van nu noordwestenbuien over, mogelijk met onweer. Vannacht weer droog en de opklaring zijn 10 tot 14 graden als minimum. In maand is er weer zon. Het blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel. Ja, we gaan het hebben over pesten. Dat gebeurt op elke school wel. En dankzij social media ook daarbuiten kan 24 uur per dag doorgaan. Het is de week tegen pesten vandaag deze week. Met extra aandacht daarvoor op scholen. Bijvoorbeeld op CBS De Zandtangen in Mussel. Waar kinderen een workshop kregen van theatergezelschap De Steeg uit Groningen. Verslaggever Jetse Koper ging langs en sprak met twee jonge actrices.
2: Sorry, wat? Wat doe jij bij Stinkback thuis?
3: Nee, maar dat was dus het ding. Want...
4: Nora, jij speelt de pester. Hoe is dat om te spelen?
5: Nou, het is heel erg ver van mijn eigen persoonlijkheid. Dus het is heel leuk om iets anders te kunnen spelen. Maar je merkt ook wel dat het gewoon... Het heeft ook impact als je iemand speelt die gewoon zo heftig pest.
2: Ja, een beetje braaf huiswerk zitten maken dus.
5: Ja, maar ik heb er wel al het werk laten doen.
2: Goed zo. Ja. En stinken de ouders ook zo? Je hebt hopelijk wel gedoucht, hè?
5: Ja, tuurlijk. Echt 10 keer of zo.
6: Ik speel Rosa, de gepeste.
4: En hoe is het om... gepest te worden?
6: Ja, het is niet leuk, het is niet fijn. Maar nee, ik ben vroeger ook gepest in het echt. En nou ja, nooit zo heel heftig. Maar het geeft me dan wel een idee van... ja, zo kan het ook zo heftig zijn in het echt. Bij kinderen, bij mensen, bij iedereen. Dus het is wel heftig.
4: Ja, maar het is echt heel heftig, hè? Nee, ook fysiek.
6: Ja, dat is het zeker. En dan is het daarna dat je denkt... oké, weer even een ontlading... Dat is gehad. Gelukkig is het allemaal niet echt. En doe je dit... vooral eigenlijk doen we dit om de kinderen te helpen. Dus nou ja, dat is wel mooi.
4: Ja, je doet het voor de klas, zeg maar. Wat krijg je terug van die klas? Schrikken zij een beetje van jouw acteerwerk?
5: Nou, schrikken denk ik niet. Maar ik merk wel dat ze allemaal heel actief worden om mee te denken hoe je dan de pester tegen kan gaan. En ik merk dan ook wel dat als ik dan in die peststoel zit, dat dan kinderen tegen mij zeggen van... ja, jij stinkt. En dan gaan ze echt erop terug. En dan... Ja, dat vind ik ook wel leuk. Weet je, het is ook wel leuk om dan te zien dat ze echt iets doen.
2: Een broodbakje. Zit er ook een briefje van je mami bij?
7: Veel. Is niet leuk.
2: Het is niet leuk? Nee. Dat doen we toch altijd?
4: Ja, wat merk je dat kinderen iets opsteken van deze workshop?
5: Ja, zeker. Ja, ik denk dat ze merken dat je gewoon echt een impact hebt als je terugpraat. Of als je er bent voor een ander.
4: Ja, wat hoop je de kinderen mee te geven?
6: Nou, dat door dit uit te spelen, dat je kan laten zien van... nou ja, dit doet het dus met een gepeste. En zo doet een pester dus. En dat het soms zo ver kan gaan. En dat het eigenlijk helemaal niet kan. En dat we gewoon lief tegen elkaar moeten zijn... en gewoon respect hebben voor elkaar. Dat is belangrijk.
0: Jullie Cardo Paviro en Nora Blunt. Actrices in de week tegen pesten op school in Mussel. En zometeen... de geur van Groningen, de geur van de suikerfabriek. En ons loopt het vuur.
8: Goedemorgen, Radio Noord.
9: Goedemorgen.

0: zoek het randje op. We gaan dansen op de vulkaan. Je hoorde de dijk in de ochtendploeg.
1: Lopend vuur.
0: Het najaar is aangebroken vandaag. De eerste dag van de herfst hoor je al. En dus is de vertrouwde geur van de suikerfabriek terug boven Groningen en omstreken. Dankzij die fabriek in vier verlaten bij Hoogkerk. Gisteren begon de bietencampagne. En dus kun je het weer ruiken. En wat vind je daarvan? De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, Sergej. Wat komt er allemaal binnen?
2: Ja, absoluut. En wie het vindt stinken, heeft in Groningen niets te zoeken, zegt Jan Comdeur.
0: Nou, dat zijn woorden.
2: Ja, ja. Duidelijk, Jan. Gea Piek heeft ook gereageerd. De geur van de suikerfabriek hoort hier in Groningen. Het is niet lekker, maar als je het ruikt, dan ben je wel thuis. Zo voelt het in elk geval voor haar. En Willem die heeft 32 jaar naast de fabriek en de vloeivelden gewerkt. De eerste dag rook je het. En 's morgens bij het uitstappen, maar verder. Ach, niet zo zeuren, zegt hij. Het hoort er inderdaad bij.
0: Dan zet je er dichtbij, daar ruik je het heel sterk ook.
2: Ja, ja, maar dan zal het ook wennen, blijkbaar. Richard Riepema die heeft er in ieder geval geen last van. En ook Theo die heeft gereageerd. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen.
0: En dat is ook precies de stelling in het lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. En praat met ons mee. Dat kan via 050-3188-288. Je mag ons even bellen. Je mag ons even appen. Je mag even iets inspreken. Vinden we allemaal leuk. 050-3188-288. En stem via rtvnoord.nl of via de app van Noord. Tussenstand leert ons dat 91% van de stemmen zegt eens tegen de stelling. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Ons lopend vuur komen we straks op terug. En straks na 8 ook het weerstation hier dat klaar staat. En misschien wel van jou is als je raadt waar Ronald is in Worstleiden. Nu Jan Henk de Groot. Ik heb

0: zonverlangers.
1: Opgelet,
0: het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuutje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuutje. Altijd dicht bij de bron.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
10: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
13: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
10: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
14: Het Groningse nieuws met Rob de Vries.
15: Raadsleden in de gemeente Oldambt zijn ontstemd over het niet doorgaan van de Duitse dagen in Winschoten. Eergisteren liet de organisator weten niet uit te komen met de gemeente over aanvullende eisen voor het evenement. Jan Kenter van de VCP vindt dat de gemeente wel wat te verwijten valt.
16: Je treft daar de hele middenstand mee. En door dit geklungel kom je natuurlijk ook weer negatief in het nieuws. Met het Zuiderveenfestival hebben we dat ook al gehad. Dan denk ik van, trek daar lering uit. Maar dat gebeurt niet.
15: Meerdere partijen, waaronder de VCP, hebben het college om opheldering gevraagd. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361 in Groningen, moet ik zeggen. Het slachtoffer werd op de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg geschept door een automobilist. En voorafgaand aan de Interland, morgenavond tussen Nederland en Duitsland, wordt een minuut stilte gehouden voor Martina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach en international Ronald Koeman overleed vorige week aan borstkanker. Vanmiddag is de uitvaart van de Groningse, die 65 jaar werd. Meer nieuws straks om 8:30.
1: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
2: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
2: 0683 252 162.
18: Bouw- of metaalproject?
19: Staal Digitaal.
18: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
22: Radio Noord.
23: De Ochtendploeg.
22: Met Edwin Paspeer.
24: Goedemorgen. Als een leerling thuis geldgebrek heeft, kan de school het jeugdeducatiefonds inschakelen voor geld voor spullen die nodig zijn. En het werkt. Ga er zo over praten.
25: Radio Noord.
26: Goedemorgen.

0: Zet de radio nooit uit eigenlijk, hè? Always there to please you. Incognito en Jocelyn Brown. Het is 8:08. Goed, stel je voor, je begint aan je stage in de bouw, maar je hebt simpelweg geen geld voor werkkleding, gereedschap of vervoer. Voor veel leerlingen in het praktijkonderwijs zijn dit soort ogenschijnlijk kleine kosten een drempel. Praktijkschool De Bolster in Stad deed de afgelopen 3 jaar mee aan een proef van het Jeugdeducatiefonds om dit probleem aan te pakken. Inmiddels breidt het project zich uit naar 100 extra scholen in het land, waaronder 8 in Groningen. Sander Klaas is directeur van Praktijkschool De Bolster. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat project heet Van Pro naar Prof. Wat houdt het dan precies in?
1: Nou, wat het inhoudt is dat wij, precies zoals je zegt, hè, we proberen onze kinderen die echt het beste leren door met hun handen te werken. Die bieden wij zoveel mogelijk kansengelijkheid, zodat ze mee kunnen blijven doen, ook op school en ook op hun stages. En dat betekent dat het inderdaad soms zo kan zijn dat het thuis misschien niet altijd mogelijk is om inderdaad een werkschoen te kopen. Om te zorgen dat als je bril stuk is, dat die wordt vervangen. Of zelfs als je gehoorapparaat verloren is en geen verzekering is die je dan kan helpen, of dat je ouders niet verzekerd zijn, dat wij dan zonder weinig regels zelf kunnen bepalen wat dan goed is om uit te geven, zodat onze leerlingen naar school blijven gaan, naar een stage blijven gaan en zo mee kunnen blijven doen.
0: Ja, want voordat dit project van start ging, gebeurde dat dus ook wel, dat kinderen inderdaad, leerlingen inderdaad, niet naar een stage konden omdat dit soort dingen in de weg zaten.
1: Absoluut, en dat gebeurt dus nog steeds. En daarom zijn we heel blij dat we gebruik kunnen maken van deze middelen. We gaan het eigenlijk structureel. Armoede kun je nooit hier helemaal mee oplossen. Daarvoor heb je zorgvuldige regelingen, maar die vragen vaak tijd. Daar is niet voor niks een bureaucratie die daar zorgvuldig naar kijkt van wikt en weegt om, nou ja, mensen te kunnen structureel te kunnen helpen. Maar daar zijn onze leerlingen niet bij gebaat, want dat kost gewoon heel veel tijd. En wij kunnen nu snel reageren, snel iets aanschaffen, waardoor het makkelijker wordt om mee te kunnen blijven doen met school, dan wel niet op je stage.
0: Ja, want hoeveel leerlingen hebben dat maken met de geldzorgen thuis dan bij u?
1: Nou, exacte aantallen weet ik zo niet, maar we zien gewoon wel dat we er nou bijna wekelijks wel gebruik van wordt gemaakt. En dat betekent dus dat het gewoon bijna een middel is dat we gewoon eigenlijk niet meer kunnen missen. We zien soms dat leerlingen om wat voor reden dan ook soms verzuimen, hè, dus niet op school kunnen komen. En wat het ons heel erg leert is dat om ook achter de feiten te komen waarom soms een leerling niet op school is. En dat zit hem dus vaak helemaal niet in motivatie. Soms zit dat echt bijvoorbeeld in een beperkte mogelijkheid om er überhaupt te kunnen komen. Zo'n mooi voorbeeld, mijn collega Rian, die dit al 3 jaar geleden heeft geïnitieerd, die gaf daar een mooi voorbeeld van hoe ook het aanschaffen van een fiets, wat heel kleins, heel iets kleins lijkt, enorm kan helpen om de drempel te verlagen om toch naar school te komen. Dus we zien dat leerlingen hebben het nodig om mee te kunnen blijven doen op stage en bij ons op school.
0: Ja. Nu wordt het project uitgebreid, ook extra scholen in Groningen kunnen er gebruik van maken. Moet je als school hier dan ook in investeren, tijd bijvoorbeeld?
1: Nou, wat je in ieder geval moet doen is, en dat hebben wij zo georganiseerd, dat elke leerling heeft een mentor, heeft 2 mentoren zelfs. En dat is de directe link met thuis. En die kunnen heel goed samen met de leerling uitzoeken waar zit nou eigenlijk de behoefte. En dat moet je denk ik als school gewoon heel goed organiseren. Dat je mentoren hebt die heel goed contact hebben met de leerling, heel goed contact hebben met de ouders en dan samen op zoek kunnen gaan nemen wat is er nou nodig om te zorgen dat je mee kan blijven doen op school of op stage. En als je dat goed weet, dan kan het dus ook daar de behoefte naar voren komen wat er dan soms heel kleinschalig nodig is om die drempel te verlagen om toch op school te komen of naar je stage te gaan.
0: Dank voor de uitleg. Sander Klaas is de directeur van Praktijkschool De Bolster in de stad. En zometeen is Ronald Niemeyer weer op pad. Grote vraag natuurlijk is, waar sta je?

0: Samieu en Fields. Zometeen de eerste aanwijzing van Ronald. Eerst even kijken naar de weg, Sergei.
1: Ja, we krijgen diverse meldingen over een ongeval op de N366, de weg van Veendam naar Ter Apel. Tussen Nieuw-Pekela en Gasselte-Nijveen is in elk geval de weg dicht, dus hou daar rekening mee.
0: Mocht er meer gebeuren, 050-3188-288 is natuurlijk ons nummer. Voor alle informatie over de weg, maar ook voor...
2: Hoogstijden.
0: Als je het antwoord denkt te weten waar Ronald is... dan laat je ons dat weten via dat nummer. App ons dan even je antwoord. Je kunt het weerstation winnen van de Radio Noord. Nog één andere voorwaarde, en dat is over een half uur ongeveer... als we terug gaan bellen, de telefoon opneemt en ons het antwoord geeft. Ja. Dit is aanwijzing nummer 1 van Ronald.
3: Ik ben een buurtschap in de gemeente Westerkwartier... Echt vlakbij Vrijsland.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
3: Ik ben een buurtschap in de gemeente Westerkwartier. Echt vlakbij Vrijsland.

0: Wild in de ochtendploeg. And you came.
1: Voor Stijden.
0: Ronald is op pad in de provincie. En aan jou om te ontcijferen waar hij is. Te ontcijferen aan de hand van 3 aanwijzingen die hij geeft tussen nu en zo 8:15 ongeveer. Eentje heb je al gehad. Dat was deze aanwijzing.
2: Ik ben een buurtschap in de gemeente Westerkwartier. Echt vlakbij Vrijsland.
0: Ja, nou. Ja,
3: ik denk dat ik het hele Westerkwartier wel voorbij heb zien komen in de reacties. Het meeste wordt ingestuurd, bijvoorbeeld door Henk, André, Zwaantje en Auke. Dat is De Haar.
0: De Haar. Dat is Night Goud.
3: Dat is het Night.
0: Nee, zo groom ik ook nog wel eens naar. Eens even kijken. Dit is aanwijzing nummer 2.
2: Ooit stond hier een kleine burg die lang geleden verdwenen is.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Ik geef u nog eentje de aanwijzing.
2: Ooit stond hier een kleine burg die lang geleden verdwenen is.
0: Nou, misschien weet je het nu wel en dan heb je ons 050-3188-288. En anders wacht je nog tot de derde aanwijzing. Die krijg je straks na 8:30.
4: Worstijden.
0: En om 8:30, zoals te doen gebruikelijk, het Groningse nieuws. Rob, wat zit daarin?
5: Ja, vanaf 5 oktober kun je weer met de trein naar Duitsland gaan. Maar de reis naar Bremen gaat minder lang duren dan gedacht. Hoe dat zit, vertel ik zo.

0: met Snap.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Begon jouw dag met ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè.
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
11: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Het is 8:30 precies, hier is het Groningse nieuws. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. Eergisteren liet de organisator weten en niet uit te komen met de gemeente over aanvullende eisen aan het evenement. Daarop besloot hij een streep te zetten door de Duitse dag van 3 oktober en door 7 andere evenementen die hij organiseert. Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij heeft geen goed woord over voor het handelen van de gemeente.
16: Geklongel. Dat was eigenlijk het eerste wat mij te binnen schoot. Zo van, als je even teruglees, de aanvraag is in april al bij wijze van spreken al gedaan. En dan krijg je ongeveer 3 weken van tevoren of 2 weken van tevoren krijg je te horen dat je nog aanvullende dingen moet invullen en zo allemaal. Ja, dat noem ik dan een beetje geklungel.
15: Meerdere partijen, waaronder de VCP, hebben het college om opheldering gevraagd. De spanning neemt toe. In het Canadese Montreal maakt de Internationale Wielerbond, de UCI, vanavond bekend op de wereldkampioenschappen wielrennen 2032 in Groningen en Drenthe worden gehouden. De enige andere kandidaat is India. De Gronings-Drentse delegatie heeft gisteren haar plannen gepresenteerd aan de UCI. De verwachting is dat de bekendmaking door het UCI-bestuur vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd is. Een fietser is gisteren aan het eind van de middag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de N361, de Winsumerweg. Het slachtoffer werd op de fietsenoversteekplaats bij de Tjardaweg in de stad geschept door een automobilist. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht door de politie. Onder andere de traumahelikopter werd opgeroepen en ook werden zichtschermen geplaatst. De politie en ProRail hebben gisteren in de ochtendspits 39 bekeuringen uitgeschreven bij spoorwegovergangen in stad. De controleurs stonden bij de overgangen aan de Friese Straatweg, de Pijzenweg en het Hoendiep. De meeste bekeuringen, 24 stuks, waren voor het negeren van het rode licht nadat er een trein was langsgereden. Andere boetes waren onder meer voor het vasthouden van een mobiele telefoon en het niet mee hebben van een identiteitsbewijs. Een treinreis vanuit Groningen naar Bremen gaat minder lang duren dan gedacht. In de reisplanners staat dat je er iets meer dan 3 uur en 3 kwartier over doet, maar in de praktijk wordt dat 2 uur en 3 kwartier. Om in Bremen te komen moet je overstappen in Leer, waarvoor je volgens de reisplanners 1 uur en 4 minuten de tijd hebt. Maar de trein naar Bremen vertrekt straks vanaf hetzelfde perron als waar de trein uit Groningen 4 minuten daarvoor aankomt. Volgens Arriva en Deutsche Bahn kunnen reizigers die overstap wel halen. Vanaf 5 oktober is het weer mogelijk om met de trein naar Duitsland te gaan. Het doel is dat de reistijd naar Bremen uiteindelijk wordt teruggebracht naar 2 uur en 11 minuten. En het is de week tegen pesten en daarom is er onder andere op scholen extra aandacht voor pestgedrag. CBS op de Zandtangen in Mussel kreeg gisteren bezoek van het Groningse theatergezelschap De Steeg. De leerlingen kregen van hen een workshop waarin pestsituaties worden nagebootst. Julia Cartopaviro speelt erin een gepest meisje. En zij weet hoe dat in het echt is.
0: Het is niet leuk, het is niet fijn. Maar nee, ik ben vroeger ook gepest in het echt. En nooit zo heel heftig. Maar het geeft me dan wel een idee van, ja, zo kan het ook zo heftig zijn in het echt. Bij kinderen, bij mensen, bij iedereen. Het is wel heftig.
15: Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
14: Dankjewel Rob. Waar is Ronald? Waar sta je?
17: Ooit stond hier een kleine burg die lang geleden verdwenen is.
14: Ons appnummer is 050-3188-288. En er is ook Radio Noord Verkeersinformatie, Sergej.
18: Ja, op de N366 Veendam naar Ter Apel. Dat is dicht vanwege een ongeval tussen Nieuwe Pekela en Alteveer. Hoe lang de weg nog is afgesloten is op dit moment bij ons in ieder geval niet bekend. Heb je zelf iets gezien? Laat het ons dan weten. 050-3188-288.
19: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
20: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
21: Geen caravanweer meer? Ga voor binnen- of buitenstalling naar noordercaravancentrum.nl.
20: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
22: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
23: De Ochtendploeg
24: met Edwin Pasveer.
14: Goedemorgen. Tot een pittig dagje op Provinciehuis. Daar wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over het onteigenen van grond van een boerenfamilie. En Lucas Wolde, zometeen een vooruitblik op dat debat.
25: Bonjour. Goedemorgen.

0: Ah, dat is een koe. This is not America, je hoorde David Bowie. Op het provinciehuis in Start wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over het onteigenen van grond van een boerenfamilie in Lucaswolde. Al in april gaven de Staten groen licht aan de gedeputeerd om tot onteigening van 31 hectare land over te gaan. Maar het onderwerp blijft maar terugkeren. Verslaggever Robert Pastoor volgt vandaag het debat. Goedemorgen, Robert.
1: Ja, goedemorgen, Edwin.
0: Even terug naar het begin. En waarom wil de provincie dat land in handen krijgen?
1: Nou, in het Westerkwartier in Boerakker en Lucaswolde wordt eigenlijk al meer dan 10 jaar gewerkt aan een nieuwe waterberging en daarmee ook aan het creëren van nieuwe natuur. En dat is allemaal om ervoor te zorgen dat de mensen daar in de toekomst droge voeten blijven houden. Maar daar, voor dat hele plan, daar is land voor nodig. En het land wat de provincie dan nog niet in handen heeft, dat moet de provincie dan kopen. Eigenlijk hebben ze ook al bijna alles in handen. Alleen het laatste stukje hebben ze nog niet in handen. En dat is die 31 hectare van de boerenfamilie. En na lang onderhandelen, al meer dan 10 jaar, komen ze er onderling met elkaar toch niet uit. Maar de provincie die wil dat land wel hebben. En wat een overheid dan wel eens vaker doet, is vragen aan in dit geval de Provinciale Staten van nou, zouden wij eventueel over kunnen gaan tot onteigening? Ja, dat doe je natuurlijk liever niet. Maar ja, als je iets wil hebben en het kan niet anders, dan heeft de overheid dat middel. En daarvan hebben de Provinciale Staten gezegd in april, nou, als het echt niet anders kan, provincie, dan kunt u gaan onteigenen. En daar is ook een politieke meerderheid voor. En eigenlijk is het helemaal niet zo'n groot politiek punt. Maar ja, de BBB die zit een beetje met de vingers tussen de deur.
0: Ja, want er is al een politiek besluit genomen, zei ik net al, in april. Waarom staat het dan vandaag toch weer op de agenda?
1: Nou, omdat, ik haalde de BBB al even aan, die partij heeft eigenlijk een beetje een rare zet gemaakt als je kijkt naar de idealen van die partij. Want die hebben natuurlijk voorop staan, wij gaan niet onteigenen. Wij gaan een boer niet onteigenen. En helemaal niet voor nieuwe natuur. Maar wat heeft de BBB hier gedaan? Die heeft weliswaar verdeeld, maar uiteindelijk wel in meerderheid ingestemd om over te gaan tot onteigening. Dus die partij die komt er nu eigenlijk keer op keer op terug, omdat ze de boel een beetje willen redden, want hun eigen stemgedrag dat achterhaalt zich. Ze hebben al meerdere keren een debat aangevraagd. Nou, dat is ze niet gelukt, want de partij zegt nieuwe informatie te hebben, alleen wil die informatie niet delen met de overige partijen. Waardoor de partijen zeggen, dan gaan wij jullie debat ook niet steunen. Groningen Belang heeft het iets handiger gespeeld en die heeft nu voor vandaag wel een debat weten af te dwingen. Dus we gaan het er vandaag wel over hebben en daar zal de BBB ook vast zijn inbreng gaan hebben.
0: Nou is commissaris van de Koning René Paas speciaal voor dit debat thuisgebleven. Hij zou naar Canada voor het WK wielrennen. Om het binnen te halen althans. Wat zegt het eigenlijk dat hij op laatste moment toch besloten heeft om in Groningen te blijven?
1: Nou, dat zegt eigenlijk alles, want dit is in de afgelopen maanden gewoon een enorm gevoelig onderwerp geworden. In eerste instantie natuurlijk vooral bij de BBB, maar ja, die partij is met 12 zetels de grootste, zit in de coalitie, dus dit gaat dan ook wroeten binnen de coalitie, want die overige partijen waar de BBB mee samenwerkt, die hebben hier geen moeite mee, maar die vinden wel steeds de BBB op hun pad, die hier steeds wat mee willen doen. Ja, en daarnaast wordt er hier ook rekening gehouden met protesten. De beveiliging is hier toch wel enigszins opgeschroefd rondom het provinciehuis of bij het provinciehuis. Ik sta hier nu op het Martini-Kerkhof voor de ingang van het provinciehuis. Nu is hier nog helemaal niemand te zien. Net liep een statenlid naar binnen toe. Die zei van waar is nou iedereen? Ik zie alleen maar een journalist. En dat zijn de gevaarlijkste. Nou, vind ik prima. Geen enkel probleem. Maar er wordt hier nog wel altijd rekening gehouden met mensen die de boerenfamilie, want die zullen hier vandaag ook zijn, gaan onder steunen op de publieke tribune.
0: Ja, de potentieel redelijk explosieve dag dus.
1: Ja, want dat is nog niet alles. Laten we even ademhalen. Er is ook nog een ander debat en dat gaat over windmolens in de Eemshaven. Daar moeten de 24 gaan komen. Die zal dan de energiereus Vattenfall dan neer gaan zetten. Maar in een ver verleden heeft de provincie ook tegen een

0: ander bedrijf gezegd van nou, u mag er ook twee neerzetten. Maar daar is de provincie in de tussentijd weer op teruggekomen. Maar ja, dat is dat bedrijf natuurlijk niet vergeten. En die zegt van ja, hallo, wacht eens even. Wij mochten daar ook gaan bouwen. Nu mag dat in één keer niet meer. Dus dreigen de schadeclaims te komen. En daarvan zegt de BBB ook van nou, ga nou eerst eens even in gesprek met die beide bedrijven om ervoor te zorgen dat die schadeclaim er niet gaat komen. Of in elk geval dat die kans kleiner wordt. Maar daarvan zegt de gedeputeerde, ja, dat hebben we al gedaan. We kunnen hier niet zoveel meer aan doen. We moeten nu door. Dus ja, daar is ook de BBB die daar toch wel weer een cruciale positie heeft in het hele gebeuren. En vergeet niet, ik zei het al, de BBB is een coalitiepartij. Dus die staat eigenlijk twee keer in tegen het beleid van het eigen college. Nou, dat is toch wel opmerkelijk te noemen.
1: En een spannende dag dus op provinciehuis. En jij volgt dat voor ons, Robert Pastoor. Dankjewel. En zometeen Harma met het weer. Het is herfst, hè. En de ontknoping van Worst Tijden. Radio.

0: soms gebeuren er wel eens dingen. Deze ben ik gedraaid al, Sergej, hè?
1: Dat is niet erg, mooi nummer.
0: Ja, dat is wel leuk nummer, ja. Gezegd. Ja, we net al gedraaid. Ja, dat gaan we dan ook niet doen. Rosalind en Snap, weet je wat. We gaan naar het spelletje toe, daar zit je misschien toch wel op te wachten. Want dit was aanwijzing nummer 2.
2: Ooit stond hier een kleine burg die lang geleden verdwenen is.
0: Nou, we gaan nog wat wegstrepen.
1: Ja, we kunnen heel veel plaatsen uit het Westerkwartier doorstrepen. Laten we eens een streep zetten door Trimunt. Johan Laanstra, nog even verder nadenken.
0: Nou, dat kan met deze aanwijzing erbij.
2: De noom van deze ploors verwies naar een hoog gelegen stuk balgrond.
0: 050-3-1882. Dat had ik vinden moeilijk, hoor. Ja. We doen nog één keer die aanwijzing.
2: De noom van deze ploors verwies naar een hoog gelegen stuk balgrond.
0: 050-3-188-288. Arma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Nou, het is herfst. Weer ja. Pas zich een beetje aan, maar ook niet heel erg herfstachtig,
3: nee,
0: toch?
3: Denk ik aan haast, dan denk ik aan een dikke wind. Dan denk ik aan lege temperatuur. Maar ja, 18 graden is normaal. En dat is ongeveer wat we dit als leegste hebben voor de komende dag. Het zal er met begin volgende week. En ik denk ook aan regen, een flinke millimeters. Nou, ik kom nooit verder dan een krappe 5 millimeter. Het zal er met volgende week dinsdag. Dus dat valt alleszins wat zou. Ja, en dan is er een ding. Als de bewolking een beetje aan ziet wil, dan is er ook nog nu voor wat zon. En dan hebben we eerder te denken aan een olle wievenzomer dan inderdaad aan echt haastachtig weer. Vanochtend zonbewolkte dag. Over het zou is er dus wat zon en met een motige zuid-zuidwestenkwind wat 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. En vanochtend trekt een buienlijn over vanuit het noordwesten, mogelijk met onweer. En vannacht is het weer droog met opklaars in 10 tot 14 graden als minimum. Maar een dag met de zon erbij, het blijft beperkt tot een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
0: Waar is Ronald?
2: De noom van deze ploors verwies naar een hoog gelegen stuk balgrond.
0: 050-3-188-288 zeggen, jij houdt het allemaal bij. Heb ik een Shakira al gedraaid vanochtend?
1: Nee.
0: Nee, mooi.
1: Die mag.
0: Dan komt ze nu.

0: Let's go. Staat nog steeds heel hoog in de top 40, in de top 3 zelfs. Shakira, Burna Boy en Die Die.
1: Hoogstijden.
0: Ja, wie gaan wij bellen en wie wint het weerstation van de Radio? Het was moeilijk vandaag, zeg ik er even bij, met heel veel foute oplossingen. Met dat de mensen die het goed hebben natuurlijk. En een van die personen proberen wij. Goeiedag, met Edwin van Radio Noord.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik verstond Kuipers, maar de voornaam praat ik net zelf doorheen.
2: Nico Kuipers.
0: Nico Kuipers, en waar komt weg, Nico?
2: Bedum.
0: Het Bedum. En waar is Ronald?
2: Die is de Eest.
0: De Eest, en Lustenor.
3: Ik ben in de Eest. De Eest.
0: Ja. Hij was moeilijk, maar waardoor wist jij het?
2: Oh, ik ben je zoek op internet, hè? Oh. Dus dan kom je er wel.
0: Ja, dat is waar, ja. Nou, heel goed en heel
2: de
0: slim. Om dat
2: aanwijzing aardig om te pakken, hoor. Oh, okay.
0: Nou, hartstikke goed. Dat lever je het weerstation op van Radio Noord.
2: Hartstikke mooi.
0: Ja. Zeg, in Bedum, als de wind een beetje die kant op staat, dan kun je de suikerfabriek ook ruiken, denk ik, hè?
2: Ja, soms wel. Dan ruiken we hem.
0: Ja. Klopt. Ja. En, wat vind je van die geur?
2: Ik heb dit jaar nog niet geroken, hoor.
0: Nee, dus, maar het is ook pas sinds gisteren,
2: maar
0: hè?
2: Maar dat komt nog wel, denk ik. Ja.
0: En wat vind je dan van die geur?
2: Nou, ik vind het wel prima. Hoort erbij, hè?
0: Hoort bij Groningen?
2: Ja.
0: Nou, dat is ook ons lopend vuur vandaag.
2: Ja.
0: Ik noteer ineens voor jou.
2: Ja, Oké.
0: Blijf even hangen, Nico. Dan gaan we alle gegevens even noteren.
2: Hartstikke goed.
0: Fijne dag.
2: Ja, bedankt.
0: Mooi.
4: Hoogstijden.
0: Ja, die geur van Groningen. Die geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen, zo moet ik het zeggen. Wat komt er allemaal binnen, zeg?
5: Nou, als Freek die geur ruikt, dan doet het hem denken aan zijn schooltijd op de Vinkenborg. Dan hing er vaak een dikke mist met de geur van die bieten. En dat vindt hij toch nog wel heel erg lekker om dat te ruiken. En ook bij Griet Bos, als ze dat opsnuffelt, dan krijgt ze een glimlach op haar gezicht. Dus ook mooie herinneringen daaraan. En voor Fenna is het echt de geur van de herfst heerlijk. Het hoort echt bij Groningen en het begin van de herfst.
0: Allemaal reacties die binnenkomen op 050-3188-288. Praat met ons mee over de stelling de geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. 050-3188-288. Dit is Guus Meeuwers.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
12: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
13: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
16: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
15: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
17: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
15: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
18: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries.
19: Op de N366 tussen Nieuwe-Pekela en Alteveer is een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de achterste vrachtwagen raakte bekneld in zijn cabine en is door hulpdiensten bevrijd. Over zijn toestand is niets bekend. De N366 is in beide richtingen volledig afgesloten. Bij een ongeluk op de Scheemderzwaag in Scheemda is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of iemand anders betrokken was bij het ongeval. En raadsleden in Oldambt zijn ontstemd over het niet doorgaan van de Duitse dagen in Winschoten. Eergisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente over aanvullende eisen voor het evenement. Jan Kenter van de VCP vindt dat de gemeente wel wat te verwijten valt.
20: Je treft daar de hele middenstand mee. En door dit geklungel kom je natuurlijk ook weer negatief in het nieuws. Met het Zuiderveenfestival hebben we dat ook al gehad. Dan denk ik van, trek daar lering uit. Maar dat gebeurt niet.
19: Meer nieuws straks om 9:30.
21: Winkelen in Winschoten.
22: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
21: winkeleninwinschoten.nl.
23: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
24: Bouw of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
24: Staalzagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
25: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De boorindustrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
26: Hey, waar was jij?
27: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
28: Radio Noord.
29: De Ochtendploeg.
28: Met Edwin Paspeer.
30: Goedemorgen. Op een spelende manier leren kinderen op school in Harkstede de Groninge Tol. Nou, wie ging hem kieken? En dat hoor je daarmee hier in de Ochtendploeg.
31: Goedemorgen, net

0: beetje dreigend gezongen ben, om het niet te hebben. Eurythmics en Sweet Dreams. Spelen de wijs uit Gronings leren. Dat is precies wat ze op OBS de Driespan in Harkstede deden gisteren. Opdracht oplossen, samenwerken. Uiteindelijk konden ze dan de kist met de gouden munten openen. En dat leidde dan weer tot meer begrip en kennis van de Grunnige Tol. Onder andere een idee van Martijn Wieling. Hij is bijzonder hoogleraar Neder-Saxisch aan de Rijksuniversiteit Groningen.
1: Het idee is dat de kinderen een grote schatkist van de Witte Wiem openen. Proberen te krijgen. En dat doen ze doordat ze zelf 6 kistjes hebben. Die zijn verdeeld over de klas. En in groepjes gaan ze die kistjes proberen open te maken. Zodanig dat er een grote puzzel komt die ze met de hele klas gaan oplossen. En dan hopelijk de grote kist kunnen openen.
2: Hier zien we steeds 1, 2, 3. Maar we hebben 4 dingen nodig om zo'n slot open te maken.
3: Dus... En hoe moeilijk is het?
2: Best wel.
4: Best moeilijk, ja.
2: Ja, we snappen er helemaal niks van.
1: Centraal in de puzzel staat dat ze wat leren over het Gronings. En dat ze ook wat leren over taalverandering. Dus hoe het Gronings is ontstaan. En we hopen daarmee ook dat ze wat enthousiaster worden over de taal. En denken, hey, dat is iets waar ik meer over wil leren.
2: Je hebt hier 3 opdrachten bij en dat moeten we open krijgen.
3: Hoe moeilijk is het?
2: Heel moeilijk. Ja. Hoe is 2 hier?
5: Nee, dat is
2: het. Nou, dan is dit een 4. We moeten kijken naar welke taal deze zin is geschreven. En dan staat er, er staan er 2 talen onder. En er is ook een cijfer bij onder. En als ze, en dan... Is het zoals de ene taal, moet je het cijfer dat eronder bij zetten.
1: Je ziet dat er in deze generatie spreekt bijna niemand meer Gronings. Dus het is heel goed als ze wat interesse voor de taal krijgen. Zodat ze dan ook aan hun opa en oma vragen. Van, kun je wat Gronings met mij praten?
3: Er zijn heel veel dingen in het Gronings volgens mij. Wat vind je daarvan?
2: Leuk, want wij wonen in Groningen. We moeten ook goed Gronings leren.
3: Kun je het een beetje?
2: Ja, prima. Wel verstaan, daar ben ik best goed in.
3: En praten?
2: Daar ben ik niet zo goed in. Zou het wel graag willen kunnen.
1: Ja, normaal gesproken zijn er altijd wel een paar leerlingen die eigenlijk niet zo actief meedoen. Maar nu was de hele klas super enthousiast. We hebben ongeveer een paar 100 scholen in Groningen. Dus we willen eigenlijk wel in een periode van een jaar of 5... dat we al die scholen wel een keer, tenminste degene die dat willen, dat we daar wel een keer lang zijn geweest.
0: Bijzondere hoogleraar Martijn Wieling. Nee, hoogleraar Neder-Saxisch aan de Rijksuniversiteit. Is hier. Hij zei dat tegen verslaggever Marco Grimon. En zometeen een bezoekje aan de suikerfabriek voor ons lopend vuur. En het zoete thema van onze top 3. Wat zal het zijn?

0: Cat's Eye zit in Amerika, maar verleden uit alle hoeken van de wereld. Cuba, India, China, Zuid-Korea. Dit is een hit uit van dit moment. Het heet Animal.
1: Top 3.
0: Ja, onze top 3 gaat over de campagne van de suikerfabriek. Oh, dat is gisteren natuurlijk begonnen. Volop aandacht daarvoor. Straks ook nog trouwens. In ons lopend vuur hebben we het er ook over. Maar er valt ook muzikaal genoeg over te zeggen. We zoeken plaatjes waar suiker in voorkomt. Het wordt een hele zoete top 3.

0: Ja, dat is een hele goede suggestie inderdaad. Net als deze van Robin Schulz. Sugar heet het nummer. En lang geleden waren ze erachter dat als je het over suiker hebt, dat het best eens een hit zou kunnen worden. De Rubettes. Daar komen Klaas en Richard mee. Sugar Baby Love. Ja, en als je iemand hebt die alles voor je betaalt, dan noemen ze dat...
1: Sugar Daddy.
0: Een Sugar Daddy, jazeker.

0: Jay, Zeitse Seringa en Zinnenhollepoeg.
1: Lopend vuur.
0: Ja, als lopend vuur gaat vandaag over de geur van de suikerfabriek. Hoort dat nou bij Groningen? De bietencampagne is gisteren weer begonnen natuurlijk. In 3 maanden tijd wordt de hele suikerbietenoogst verwerkt. En daarvoor wordt er dag en nacht doorgewerkt op de akkers in de fabriek. En door de chauffeurs dit jaar voor het eerst ook 7 dagen per week. Joyce hoorde je gisteren al tussen de bijten. Nou, NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel ging ook maar eens kijken in de suikerfabriek van Kozen in Hoogkerk.
2: Vrachtwagens vol met die dikke, modderige, witte suikerbieten komen aanrijden.
3: Ja, we gaan op normaal reguliere productiedagen naar 1000 vrachtwagens per dag. Dus dat is ongeveer elke 1,5 minuut een vrachtwagen van 30.000 kilo. Dus dat gaat heel hard.
2: Jurjan van den Akker is de fabrieksdirecteur. Hij leidt me rond.
3: Daar is onze wastrommel en dan worden dus alle bieten eerst gewassen.
2: Wat gebeurt er in al die enorme silo's?
3: Ja, we kijken nu uit op de verdamping. Om de suiker uit de bieten te krijgen, maken we eerst dunsap. En dan wordt het langzaam zeker diksap. En uiteindelijk blijven de suikerkristallen open.
2: En hier ruik je met sterks die weeige, zoetige geur die afhankelijk van de wind tot ver in de omgeving 3 maanden lang te ruiken is.
3: Het is ook al 130 jaar, hè? Dus het is ook echt wel iets van deze regio.
2: Zo lang staat die fabriek hier?
3: Ja.
2: Chauffeurs staan te wachten tot ze aan de beurt zijn om te lossen. Het is weer begonnen?
4: Ja. Jammer genoeg wel.
2: Waarom?
4: Dan moet ik op tijd naar bed.
2: Ja, hoe laat begint u?
4: Ah, rond 5:30, 6:00.
2: En dan hoeveel uur rijden?
4: 12.
2: Hoeveel bieten vervoert u zo in die 3 maanden?
4: Ah, ik denk 1000 vrachten.
2: 1000 keer op en neer?
4: Ja.
2: Gaat de bak omhoog. En rollen al die bieten op de grote berg. Wat zegt u?
5: Het is begonnen, ja.
2: Wat betekent dat voor u?
5: Oh, het is altijd niet te paard. Doet al 25 jaar, dus als het over is, vind je het mooi.
2: Het is 3 maanden buffelen.
5: Ja.
2: En dat nachtwerk?
5: Ja, is op zich wel lekker.
2: Het moet allemaal in 3 maanden. Want het moet voor de vorst en je moet het na de oogst zo snel mogelijk verwerken. Je kunt het niet opslaan, want anders gaat het suikergehalte snel achteruit.
3: Ik was gisteren bij een wijkvereniging toevallig. En ja, wat je daar merkt is dat de campagne echt bij de mensen hier in de omgeving ook enorm leeft. Ze vragen wanneer gaan jullie starten, wat verwachten jullie van de suiker? Ja, ontzettend veel passie en enthousiasme over de campagne. Het was echt heel mooi om te zien.
2: Ze klagen niet over de geur?
3: Nee, zeker niet. Mensen die associëren het echt met ja, de campagne is weer begonnen.
2: Markeert het seizoen?
3: Absoluut, ja.
2: En dan komt er weer een langsrijden, een vrachtwagen vol met bieten. Terwijl het een kleinere oogst is dan andere jaren, door de droogte.
3: Ja, het begin van het seizoen begon echt wel goed, het groeiseizoen. Maar ja, in de zomer hebben we allemaal gezien, is heel droog geweest. Dus dat zie je ook terug in de groei van de bieten en daarmee ook de suikeropbrengst. Dat klopt.
2: Een hal vol met ketels, buizen, zoemende machines. Een hal die tot gisteren helemaal stil was.
3: Ja, klopt. Een enorm verschil, dat klopt. Ja.
2: We komen aan in een grote glazen kooi midden in de fabriek.
6: Als we de bieten komen, dan moet ook alles weer opgestart worden.
2: Om 24 uur per dag te draaien.
6: 3 maanden lang inderdaad.
2: Arjen Dop, die werkt hier in de controlekamer, waar al die processen in de gaten worden gehouden. Wat betekent het voor u, de bietencampagne?
6: Ja, er is wel weer een stukje reuring natuurlijk. Er werd geluid, de geur en ja, typische herfstgeur inderdaad. Ja.
2: Loopt het allemaal goed? Ik zie nergens rode vlakken knipperen.
6: Nee.
2: Te schermen.
6: Nee, klopt. Het gaat redelijk goed. Ja, we zijn nog aan het opstarten natuurlijk. Dus op dit moment zitten we halverwege het proces ongeveer.
2: Buiten wordt de druk gelost. Hoeveel uur tussen een biet en een suikerklontje?
6: Zo'n beetje 24 uur. Ja, 24 uur nadat de eerste biet is gesneden heb je ook je eerste suiker wat uit de pannen komt, zeg maar. Ja.
0: Bijdrage van Matthijs van der Wiel. Ons loopt het vuur luidt. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 91% van de stemmers is het ermee eens. Na 9:30 meer over ons lopend vuur.

0: Aretha Franklin. Nou, er komen leuke plaatjes binnen trouwens over thema suiker.
1: Ik wil klapper, klappermelk met suiker.
0: Stanteline, hè, Wieteke van Dort.
2: Ja, ga door.
0: Klappermelk met suiker en ook Harry Styles wordt genoemd. Watermelon sugar. Suiker is het thema van onze top 3. 050-3188-288. Om 9:30 het Groningse nieuws. Wat zit daarin, Rob?
3: Extra beveiliging rondom het provinciehuis. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Naar Rihanna.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Het is alweer 9:30 op deze woensdag. Hier is het nieuws. Goedemorgen Rob.
11: Goedemorgen. Op de N366 tussen Nieuwe-Pekela en Alteveer is een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de achterste truck raakte bekneld en is door hulpdiensten uit zijn cabine bevrijd. Over zijn toestand is niets bekend. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en ook een traumahelikopter is aanwezig. De N366 is nog altijd in beide richtingen volledig afgesloten. Bij een ongeluk op de Scheemde Zwaag in Scheemda is een fietser gewond geraakt. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Het is onduidelijk of iemand anders betrokken was bij het ongeval. Op het provinciehuis wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over het onteigenen van 31 hectare land van een boerenfamilie in Lucaswolde. De provincie wil de grond gaan gebruiken voor een nieuwe waterberging. Het gaat om een politiek gevoelig debat, omdat de coalitiepartij BBB terugkomt op eerdere instemming met de onteigeningsplannen. De provincie houdt rekening met protesten, vertelt verslaggever Robert Pastoor.
12: De beveiliging is hier toch wel enigszins opgeschroefd rondom het provinciehuis of bij het provinciehuis. Ik sta hier nu op het Martini-Kerkhof voor de ingang van het provinciehuis. Nu is hier nog helemaal niemand te zien. Net liep een statenlid naar binnen toe. Die zei van ja, waar is nou iedereen? Ik zie alleen maar een journalist en dat zijn de gevaarlijkste. Nou, vind ik prima, geen enkel probleem. Maar er wordt hier nog wel altijd rekening gehouden met mensen die de boerenfamilie, want die zullen hier vandaag ook zijn, gaan ondersteunen op de publieke tribune.
11: Er is vandaag bovendien nog een tweede debat dat gevoelig ligt. Dat gaat over de bouw van een windpark in de Eemshaven. Raadsleden in Oldambt zijn ontstemd over het niet doorgaan van de Duitse dagen in Winschoten. Eergisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente over aanvullende eisen aan het evenement. Daarop besloot hij een streep te zetten door de Duitse dag van 3 oktober en door 7 andere evenementen die hij organiseert. Erg jammer en onnodig vindt Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
13: Ik kan me voorstellen dat de gemeente zegt van bij evenementen er moet wat strenger gekeken worden naar de regels. Maar wij zijn geen Amsterdam of Rotterdam, wij zijn Oldambt. En je weet ongeveer welke organisaties iets gaan organiseren. Roep die mensen bij elkaar aan het begin van het jaar en leg je regels uit. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Maar niet 2 of 3 weken van tevoren dat je iets gaat organiseren. Dat kan er bij ons niet aan.
11: Meer praktijkscholen in onze provincie krijgen geld om leerlingen in armoede te ondersteunen. 2 scholen deden hiervoor de afgelopen jaren al mee aan een proef van het Jeugdeducatiefonds. En vanaf dit jaar kunnen 6 extra scholen aansluiten. Via het project kunnen ouders met weinig geld aanspraak maken op een vergoeding voor hun kind, vertelt Sander Klaassen van praktijkschool De Bolster in Groningen.
14: Dat betekent dat het inderdaad soms zo kan zijn Dat het thuis misschien niet altijd mogelijk is om inderdaad een werkschoen te kopen. Om te zorgen dat als je bril stuk is, dat die wordt vervangen. Of zelfs als je gehoorapparaat verloren is en geen verzekering is die je dan kan helpen. Of dat je ouders niet verzekerd zijn. Dat wij dan zonder weinig regels zelf kunnen bepalen wat dan goed is om uit te geven. Zodat onze leerlingen naar school blijven gaan, naar een stage blijven gaan. En zo mee kunnen blijven doen.
11: En op de N993, de Boersterweg, bij Ten Boer is gisteravond een landbouwvoertuig in brand gevlogen. De oorzaak is niet bekend, de rook was van ver te zien. En het voertuig raakte door de brand zwaar beschadigd. Vanwege opruimwerkzaamheden is de weg tussen Bedum en Ten Boer momenteel dicht, meldt de ANWB. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel, Rob. Zometeen reacties op de stelling en het lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. En suiker is ook het thema in onze top 3.
15: Baby, baby, sugar me. Gotta get my candy.
10: Ja, Lindsay de Bol komt binnen. Via Els bijvoorbeeld en Alex.

0: plaatje gemaakt over suiker.
1: Want er is nog steeds iets mis. En ik weet niet wat het is. Maar het zal wel iets van suiker zijn.
0: Iets van suiker? Nee, ik ken hem ook niet. Hij komt meerdere keren binnen, grappig. En wat dacht je van die Archie? Nou, 050-3188-288. Geef ze nog maar door, die plaatjes. Hier is Harma met het weer.
2: Vroeg is het wisselend bewolkt met soms wat zon. En met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken vanuit het noordwesten buien over. Mogelijk met onweer. Vannacht kloot weer op met een minimum van 10 tot 15 graden. En morgen is de zon er weer bij. Blijft bepaald door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
3: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films? Rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
4: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
5: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
6: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
7: Goedemorgen, Edwin.
8: Goedemorgen.

0: op zoek naar een andere liefde dan gewoon je eigen vrouw tegenkomen. In de noten op het verhaal van Rupert Holmes en Escape the Pina Colada Song.
1: Lopend vuur.
0: Gaat vandaag over de suikerfabriek. Gisteren is de campagne begonnen. De komende 3 maanden gaan al die bieten gaan weer naar de suikerfabriek toe. We hebben de eerste vrachtwagens al weer zien rijden natuurlijk. Dat gaat af en aan 24 uur per dag met die geur die daarbij hoort. Onlosmakelijk verbonden aan Groningen of niet. Want dat is de stelling in het lopend vuur. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Sergej, wat dan wel binnengekregen aan reacties?
2: Ben Breukelman die heeft jarenlang op steenworp afstand van de suikerfabriek gewoond. En die zoete geur die markeerde een periode in het jaar. Het hoorde en hoort nog altijd bij de stad. Jan Land die woont daar in Hoogkerk en zegt, ja, ik ben ook zelfs tegenover de suikerfabriek geboren. Ik ben altijd blij als die bietencampagne weer begint. En we krijgen ook nog de groeten uit Hoogkerk.
0: Maar dat is wel mooi. Dat brengt hem terug naar zijn jeugd dus eigenlijk. Ja,
2: ja, nou ja, en tot nu toe zijn dat allemaal een beetje de reacties. Is er dan niemand die het wat minder prettig vindt? Ja hoor, Peter Huizinga. Die zegt smerige stinkerij. Die houdt er niet zo van. En Jaap Kooistra zegt, het hoort bij Hoogkerk. Al meer dan 100 jaar is dat zo. En de mensen die klagen in Hoogkerk, in elk geval zijn het vaak de import-Hoogkerkers. Die hebben er vaak last van. Maar de echte Hoogkerker, die houdt er gewoon van. Alice Hofman, zeker weten, het hoort erbij. Maar ik kan niet zeggen dat ik het een lekkere geur vind. Het is een bekende geur van Groningen in deze periode. Dat dan wel. Trainie ten Berge, die heeft werkelijk geen idee, want ze woont er niet. Nou ja, dan heb je er in elk geval geen last van, Trainie.
0: Maar leuk dat je reageert.
2: Dank je wel daarvoor. En Peter Haaksma, die is opgegroeid in Vinkhuizen en heeft het eigenlijk nooit een vervelende geur gevonden. Eigenlijk wel lekker, zoals Niemeyer, de tabaksfabriek, tot een aantal jaren geleden. Dat vond hij ook wel een lekkere geur en ook iets wat echt bij de stad hoorde. Ria ter Veld zegt, ik woon in Eelde, dus ik ruik het niet wanneer ik thuis ben. Maar als ik in de stad ben en ik ruik het dan wel, vind ik het zeker niet stinken. Bea Smilda zegt ook, ja, het is onlosmakelijk verbonden en het hoort erbij met de stad, zeker weten. Karin die zegt, de oude geur is er helaas niet meer, maar het hoort er wel gewoon een beetje bij. Ja, hoe rook het vroeger dan? Was dat anders?
0: Ja, dat zou ik echt niet weten.
3: Sterker.
2: Intenser?
3: Ja? Sterker en vaker.
2: Ja. Ja. Oké, nou ja. Dat dus.
0: Vergelijk geuren maar eens door de jaren heen. Dat is best lastig eigenlijk.
2: Ja.
0: Ja. Ik zit nog even te kijken op de bietenradar waar we gistermorgen over spraken. Het is een beetje nu ten noordoosten, noord-noordoosten eigenlijk van Hoogkerk. Daar waar je het nu op dit moment het meeste ruikt. Wind komt uit het zuiden.
3: Ik zal straks mijn neus even in de lucht steken.
0: Ja, we horen het wel op morgen hoe het geweest was. De geur van de suikerfabriek hoort bij Groningen. Kun je opstemmen, dat kan de hele dag via rtvnoord.nl en de app van Noord. Even kijken hoor. Ja, overgrote meerderheid. Ja, dat is bij de reacties in. 91% van de stemmen zegt eens.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

Het is best een spannende dag en we weten het pas om 11 uur vanavond. Krijgt Groningen en Drenthe het WK wielrennen in 2032. Als je het wil weten, volg het vanavond laat. Via de app en de site van RTV Noord. En anders zeker morgen vroeg vanaf 6 uur luisteren naar de Ochtendploeg. We gaan je er alles over vertellen. Morgen vroeg hebben we in 2032 een wereldkampioenschap wielrennen in Groningen en Drenthe. Of moeten we toch naar India om dat te bekijken? Vanavond om 11 uur weten we het. Het is een spannende dag. Top 3. En voor al die mensen die een plaatje ingestuurd hebben voor onze top 3. Dan waren het weer een hoop. Is het ook een spannend moment. Wat komt je plaat dan voorbij in onze top 3? Nou ja, zeker zeg ik tegen Klaas, Tanja, Jan, Erwin, Richard en Peter. Want die zijn die Archies. MUZIEK.

0: veel.
1: Richo kwam met Roxy Dekker. Roxy Dekker. Roxy. Ja. Nou, in ieder geval één iemand die het heel leuk vond.
2: Och, ik vind het geweldig.
1: Top 3.
3: Ik ook hoor.
1: Goedemorgen Femke.
2: Goedemorgen.
1: Nou, lekker gedanst op Sugar Daddy.
2: Ja.
1: Want dat past zeker in onze top 3 als het over suiker gaat. En zometeen de ochtend door. Het zonnetje breekt door, dat is fijn. Wat voor, heb je zonnige muziek voor ons?
2: Jazeker. Ja, ook ja, weer hele fijne muziek vandaag. Ja.
1: Ja?
2: Ja, eigenlijk okay. Wel. Ja, niet dat de zon, nou ja.
1: Ah, wij zijn er maar één. Okay.
2: Kan, zou wel toepasselijk kunnen zijn. Ja, zeker wel.
1: Nou, komt u maar door.
2: Deze Romeinse godin doet niet langer geheimzinnig. Maar ik vond jouw omschrijving over die zon ook wel passend eerlijk gezegd.
1: Oké. Wat? Wat?
2: Hè?
3: Romeinse godin.
2: Ja, jullie staan 2-0 voor, dus ik moet wel eventjes...
3: Ja, ik ben niet zo op de hoogte van de...
2: Van de Romeinse mythologie niet.
1: Nee. Nog één keer?
2: Deze Romeinse godin.
3: Ja.
2: Is ook een hele bekende naam trouwens hoor.
1: Ja.
2: Doet niet langer geheimzinnig. En wat jij zei over die zon,
1: ja?
2: Dat is ook wel echt toepasselijk voor de titel van de plaat.
1: Hè?
3: Wacht.
1: Nee, ja. Oh, jij gaat nu Romeinse godinnen googelen. Ja.
3: Nee.
1: Oh?
3: Oh, nee.
1: Nee, ik weet het niet. Nee, jullie?
3: Ik dacht geheimzinnig. Ja, nee. Madonna zat ik al even aan te denken. Maar ja, nee, ik dacht aan Irene Cara.
2: Nee.
3: Dat is toch ook een godin?
1: Zeus? Nee, ook, nee, ik weet
2: nee
1: het
2: maar
1: niet.
2: Het is wel een familie. Oppergrond. Het is wel een dochter daarvan. Oh. Of een, ja, is het een dochter van Zeus? Volgens mij wel.
1: Ja, weet niet. Welke artiest bedoel je?
2: En dan kan ik het even van een zus van Pallas Athene.
1: Oké, okay, we houden ermee op.
3: Hoor die lijnen maar open.
1: 050-3188-288. En nog één keer de omschrijving.
2: Ja, deze Romeinse godin. Ja, ik ben nou helemaal in de war. Deze Romeinse godin doet niet langer geheimzinnig en de zon komt tevoorschijn. Zo.
1: Hé, oké. Okay. Ja. 050-3188-288. Ik hoor het zometeen heel graag bij jou, Femke Dati. En ik heb er nog eentje in onze top 3. Die is van Maroon 5 en Hey Sugar. Mooie woensdag verder. Mooi.

0: Hey, jullie ook heel erg bedankt. Een fijne ochtend. Oké, okay, dag.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het komt voor dat u verdient.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Hey Remon!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
16: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
18: Nu het nieuws van 10 uur.
19: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
21: Moi, ik ben Via Buse. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer, nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everys in Zuid-Laren.
22: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
6: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even Prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
8: Radio Noord.
18: De Ochtend Door.
23: Met Femke de Wallen.
24: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Zometeen Bruno Mars, maar eerst die eerste plaat. Die Romeinse godin, dat is Diana Ross. En I'm Coming Out.

dit is toch wel een heel fijn begin van deze show. Bruno Mars en On My Soul op Radio Noord. En Diana Ross, I'm Coming Out. Een funky begin van deze zonnige woensdagochtend. Ja, en ik mag het nu echt zeggen, het is vandaag toch echt officieel herfst.

En ik weet niet wat jij vandaag aan het drinken bent op dit moment. Misschien zit je ook lekker aan de koffie, of aan de thee, of aan de fris, of wat dan ook. Ben je misschien wel heel erg hard aan het werk, of zit je lekker thuis. Wat je ook aan het doen bent, ja, die herfst is dan nu toch echt officieel begonnen. En wat is het een heerlijkheid. Ik noem dit altijd een beetje de Indian Summer. Daar ben ik niet de enige in. Dat is gewoon een bekende term. Maar ik vind het zo mooi. De geur in de natuur. Nog even wachten tot de kleur van de blaadjes ook echt wat meer rood en oranje kleurt. En dan is het echt herfst. En dan dit weer. Nou ja, wat wil je nog meer? Nou, misschien een fijne plaat. Een plaat die je doet denken aan de herfst. Een liedje om de herfst mee in te luiden. Dat doen we deze hele week al, zo rond de klok van 9:15. En er zijn echt wel prachtige suggesties binnengekomen. Maar misschien heb jij ook wel een liedje dat je nu te binnen schiet, waarvan je denkt, ja, dat doet mij echt denken aan de herfst. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Gerard Cox met Het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, heel toepasselijk natuurlijk. Maar misschien is er wel een heel mooi liedje waarvan jij zegt, ja, dat doet mij echt denken aan de herfst. Dan krijg je zo'n mooi herfstgevoel van. Laat me het dan nu weten, binnen nu en een paar minuutjes op 050 3188 288. En wie weet hoor je jouw favoriete herfstplaat dan zo

0: Dit is Noord.
1: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
0: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff.

0: hoort hem extra vaak deze week, want Mariska Hulshoff heeft de Gronings Goud van deze week te pakken. Ik hoor je stem nog. Ja, ik kreeg net een heel leuk appje en ik werd gewezen op iets waar ik vanaf nu gewoon vaker gebruik van zou maken van dat woord. Luister maar even mee.
1: Goedemorgen Femke. Ik hoorde net praten over een Indian Summer. Maar wat is de meest met een goudgever granaswoord? Holle wieven Summer.
0: Jesco, goedemorgen.
2: Goedemorgen Femke.
0: Hallo, de Holle wieven Summer. Ik ga hem onthouden.
2: Olle wieven, zeg maar, ja. Hoe dat voortkomt, dat weet ik ook niet. Maar als zeg maar het einde van de zomer er nog mooi weer is, dan wordt het olle wieven, zeg maar.
0: Ja, vind ik een mooie.
2: Dacht ik ook.
0: Ja. Hoe is het?
2: Ja, goud. En met die?
0: Ja, ook goud. Wat ben je dan down? Zit in de auto, hoor ik.
2: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik moet in Neuburger, daar bij Boetseng over de grens, maar ik maaisloot. Dat breng ik naar Tienallingen zo.
0: Ah. Mensen. Kijk aan. En is dat leuk waak?
2: Ja, mooi anders werd, hè? Ja, mooi anders werd.
0: Dat holt hij van de stroot.
2: Ja, holt hij die op de stroot, ja?
0: Ja, dat is ook waar. Ja, dat is ook waar, ja. Hé, hey, ik vrouw die of ze een hersploot wouden scheuren. Ja, dit, het zweet breekt me alweer uit. Elke keer weer. Maar toen zei jij, daar wat van Bert Hadders.
2: Ja.
0: En welke is het geworden, Jetsco?
2: Nou, ik vind Elvis, Keuning van de Bungemond, dat vind ik wel een schieflooi.
0: En waarom die plot?
2: Ja, ik ben geboren van koloniaal. Ik woon inmiddels al over de Joden in Amsterdam. Maar een berde natuurlijk, berde en ik bekend, maar gewoon een beetje. En vanuit iemand zwaans, daar heb ik ook aan metwerkt. En berde is er altijd een beetje inzet voor de granas voor de veenkolonies. En ja, het is eigenlijk een beetje een karikatuur van Aine wel uit de veenkolonisch kant. En dat vind ik wel grappig.
0: Ja, maar is het een echte haasplot? Niet echt, toch?
2: Nee, het is niet echt. Ja. Maar ja, wat is een haasplot?
0: Ja, dat is ook weer hoor. Ja. Nou, ik ga hem draaien voor die. Dankjewel voor de Olle Wievenzummer. Ik ga hem vaker gebruiken.
2: Nou, nou dat.
0: Hé, hey, succes op de weg.
2: Ja, dankjewel.
0: En schiere dag.
2: Ja, mooi.
0: Mooi.

0: Paul Kerk op Radio Noord en Don't Shed a Tear. Zometeen het laatste nieuws van 11:30 met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Dan vertel ik over een hardnekkig balpennenprobleem bij het UMCG.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
8: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
0: Het is 11:55 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het UMCG gooit elk jaar vroegtijdig duizenden uniformen weg vanwege inktvlekken. Dat bevestigt een woordvoerder van het ziekenhuis na berichtgeving van RTL Nieuws. Doordat pennen en stiften achterblijven in de zakken, komen de witte uniformen vol blauwe vlekken uit de wasmachine. Eén pen kan ervoor zorgen dat een hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd. Het probleem speelt bij meerdere ziekenhuizen in het land. Het UMCG begint een pilot om medewerkers erop te wijzen hun uniformen zonder pennen in de was te doen. Op het provinciehuis wordt vandaag opnieuw gedebatteerd over het onteigenen van 31 hectare land van een boerenfamilie in Lucaswolde. De provincie wil de grond gaan gebruiken voor een nieuwe waterberging in het Westerkwartier. Al in april gaven provinciale staten hiervoor groen licht. Maar het onderwerp blijft maar terugkeren op de agenda, vertelt verslaggever Robert Pastoor.
11: Eigenlijk is het helemaal niet zo'n groot politiek punt. Maar ja, de BBB die zit een beetje met de vingers tussen de deur. Die partij heeft eigenlijk een beetje een rare zet gemaakt als je kijkt naar de idealen van die partij. Want die hebben natuurlijk voorop staan, wij gaan niet onteigenen. Wij gaan een boer niet onteigenen. En helemaal niet voor nieuwe natuur. Maar wat heeft de BBB hier gedaan? Die heeft weliswaar verdeeld, maar uiteindelijk wel in meerderheid ingestemd om over te gaan tot onteigening. Dus die partij die komt er nu eigenlijk keer op keer op terug, omdat ze de boel een beetje willen redden.
1: De BBB heeft al meerdere keren een debat aangevraagd, maar dat werd steeds afgewezen. Nu komt er op verzoek van Groningen Belang alsnog een debat. Op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer is een vrachtwagen achter op een andere vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de achterste truck raakte bekneld en is door hulpdiensten uit zijn cabine bevrijd. Over zijn toestand is niet bekend. Meerdere hulpdiensten zijn ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De N366 is in beide richtingen volledig afgesloten. Op de N993, de Boersterweg bij Ten Boer, is gisteravond een landbouwvoertuig in brand gevlogen. De oorzaak is niet bekend, de rook was van ver te zien. Het voertuig raakte door de brand zwaar beschadigd. En vanwege opruimwerkzaamheden is de weg tussen Bedum en Ten Boer momenteel dicht, meldt de ANWB. En er heerst grote verbazing bij raadsleden in de gemeente Oldambt over het niet doorgaan van de Duitse dagen. Eergisteren liet de organisator weten er niet uit te komen met de gemeente. Daarop besloot hij de Duitse dag op 3 oktober af te schaffen, net als 7 andere evenementen die hij organiseert. Erg jammer, vindt Jan Kenter van de Verenigde Communistische Partij.
12: Ja, als ik dan ook de reacties lees, bij wijze van spreken op de social media, dan is het gewoon ontzettend jammer dat er op deze manier gaat gebeuren. Ja, en dat is verschrikkelijk zonde. Want ik bedoel, het zijn gewoon gigantische drukke dagen. En ik bedoel, als ik zelf bij wijze van spreken windschoon inga, dan ga ik eventueel lopen toch met de fiets, maar ga niet met de auto windschoon in. Want het is gewoon giga druk.
1: Meerdere partijen in de gemeenteraad hebben het college vragen gesteld over de kwestie. Meer nieuws vind je op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel. Krijg je nog wat weer van Harma Boer.
13: Vroeg is het wisselend bewolkt met soms wat zon en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken van nu het noordwesten buien over, mogelijk met onweer. Vannacht kloot weer op met een minimum van 10 tot 15 graden. En morgen is de zon er weer bij, blijft bepaald door een enkele verdwolde bui en met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
0: Dankjewel. Ja, welke drie getallen ga ik zo meteen dobbelen om ervoor te zorgen dat jij kans kan maken op dat hele leuke dobbelspel Vief Geliek. Je hoort het zo meteen, want we gaan weer dobbelen.
14: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Ja, dat is nou het Raatsveld-effect. Want André Raatsveld en zijn team zijn al 40 jaar goed. Zeg maar gerust heel goed voor kunststofkozijnen en dakkapellen waar iedereen blij van wordt. Zeg maar gerust heel blij. Ook heel blij worden? Kijk op raatsveld.nl.
17: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
18: winkelen.nl.
17: Raatsveld is een loyaal familiebedrijf. Dat voelt en ziet u terug in het resultaat. Dus ook heel blij worden van een Raatsveld kunststof, kozijn of dakkapel? Kijk op raatsveld.nl.

0: Ja, past toch ook wel een beetje bij de herfst, toch? Halloween komt er weer aan. Dit is dan een typische, beetje scary Halloween-plaat. Ja, misschien een beetje oneerbiedig om te zeggen. Maar ik vind hem wel bij de herfst passen. Michael Jackson en Thriller. En daarvoor die parel van een plaat van Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, we gaan weer dobbelen. Ik heb hier weer zo'n leuk bakje. En er zitten op dit moment nog 5 dobbelstenen in. Daar ga ik eens even 2 uithalen. Maar zometeen dan ga ik dobbelen en er komen er 3 getallen uit. En als die 3 getallen in jouw telefoonnummer zitten, en dat bedoel ik dus achter de 06, dan mag je bellen. En als jouw telefoonnummer dan die 3 getallen bevat, willekeurige volgorde, volgorde maakt namelijk echt niet uit, als er alle 3 maar in zitten, 1 of meerdere keren, dan maak jij dus kans op dat hele leuke, grunnige dobbelspel, Vief Geliek. En het leukste is, heel veel mensen die ik heb gesproken, die protten ook echt grunnigs. Toes, het leukste is om het natuurlijk ook in het grunnigs te spelen. Dat zou ik dan wel hartstikke leuk vinden, maar dat is optioneel. Dat is geen voorwaarde of zo. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb wel zin om te dobbelen. Ik heb er dus 3 in. Er zit ook nog een 6 in. Zal ik even uitleggen hoe dat werkt? De 6 hebben wij veranderd in het woordje mooi. En dat betekent dat wij dat zelf mogen veranderen in de 0, de 6, de 7, de 8 of de 9. Dus ik hoop dat hij er weer in zit. Gisteren had ik hem er wel in en eergisteren ook. Toen had ik de 8 en de 9 gedaan. Nou, misschien kunnen we er nu eens een 0 of een 6 in gooien. Even kijken wat voor getallen ik heb staan. Nee, het is een 1, een 3 en een 3. Ja, dus 2 drieën. 2 drieën en een 1. Heb jij die getallen in jouw telefoonnummer zitten? Dan mag je nu bellen naar 050-3188-288. Om dus kans te maken op dat hele leuke spel Vief Geliek. 2 drieën zoek ik en een 1. En als er... Ja, er wordt gebeld. Kijk eens even aan. Ik denk als er niet wordt gebeld, dan ga ik gewoon nog een keer dobbelen. Goedemorgen met wie?
3: Henny Sugar.
0: Dag Henny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
3: Nou, ik heb wel last van mijn rug en van mijn been, dus een rust eraan.
0: Ach, hoe heb je dat nou gehad?
3: Ah, ik top er al heel lang mee, hoor. Ik sta onder controle bij de fysio.
0: Oké. En is er wat tegen te doen? Of moet je bepaalde oefeningen doen?
3: Ik heb alles al geprobeerd. En dan heb ik bij de fysio en die leest het mij. En die met naalden nu.
0: Oké. En helpt dat ook?
3: Nou, het helpt wel, maar ik moet wel elke maand heen.
0: Oké. Nou ja, goed, als het helpt, prima. Dan elke maand even naar de fysio, toch?
3: Ja, er zijn ergere ziektes niet.
0: Nou, zo is het ook. Zo is het ook. Hey Henny.
3: Ja?
0: Ben jij wat van het spelletje spelen?
3: Nou, mijn kleindochter, die woont een eentje verderop. En die heeft een speciaal schuur heeft daar. Dus zit altijd met heel veel kinderen.
0: Ach, wat leuk.
3: En daar zijn ze altijd aan het spelletje spelen.
0: Ja, nou zie ik dat jij in het Friese Surhuisterveen woont.
3: Ja, klopt.
0: Hoe is haar grunnigs?
3: Nou, ze praat gewoon vloeiend Nederlands, vloeiend Fries. En ze begint ook wel een beetje grunnigs te
0: roepen. Ah, kijk aan. Nou, dat komt helemaal goed.
3: Ja.
0: En met dit spel kan je het alleen maar beter leren.
3: Ja, dat vind ze prachtig.
0: Ja,
3: dat
0: leuk.
3: Ze zegt vast mij, oma, als er spelletjes komen, dan moet je bellen hoor.
0: Nou, ik mag jou feliciteren. Jij mag je kleindochter zo even bellen. Dat het is gelukt. Want jij hebt inderdaad 2 drieën en een 1 in je telefoonnummer.
3: Ja, klopt.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Als je even aan de lijn blijft, dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt. En dan mag jij dat binnenkort aan je kleindochter geven.
3: Ja, dat zou ze fantastisch vinden.
0: Hoe heet ze?
3: Chantal.
0: Nou, hartstikke leuk. Gefeliciteerd Chantal. Henny, ik wens je nog een hele fijne dag.
3: Ja, dankjewel.
0: Goed zo. Zometeen Kenny Loggins op Noord. Maar eerst Jonas Blue. Emma.

0: Kenny Loggins op Radio Noord en Whenever I Call You Friend. Ja, en zometeen dan mag je weer aan de bak voor Tel en Bel. Ik heb weer een plaat voor je klaarstaan. Welke het is en wat je kunt winnen. Je hoort het zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 11 uur.
13: Van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
15: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Bouw of metaalproject?
18: Staaldigitaal.
17: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
17: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
20: Hey, waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
22: Radio Noord.
23: De ochtend door.
24: Met Femke de Wallen.
0: Met zometeen Alex Warren op je radio, maar eerst de J. Gales Band. Dit is Centerfold in de ochtend door.

Alex Warren en Passenger op Radio Noord. Tell him bell. Ja, eigenlijk zou ik nu eventjes heel stil moeten zijn. Want dat heeft alles te maken met de plaat die we zo meteen gaan tellen. En ook het woord dat we gaan tellen. Ik laat je even wat horen. Mag jij raden wel?

0: draait maar door.
1: Ja, dit is natuurlijk van Dik Hout en Stil in Mei. En we gaan ook het woordje stil tellen. Dus als je zometeen weet hoe vaak het woordje stil voorbij komt in deze plaat van Dik Hout, dan mag je bellen met 050-3188-288 om kans te maken op die hele leuke schoudertas, die fanny pack van Radio Noord. Hij is donkerblauw, staat mooi op, hartstikke leuk ding. Dus als jij daar kans op wil maken, dan zou ik zeker meetellen met het woordje stil. Hoe vaak komt hij voorbij in Stil in Mei? Ik wens jou heel veel.

0: 053-188-288 is het nummer dat je nu kunt bellen. Hoe vaak komt stil voorbij? Krijg je dan een appje van Theo die denkt 18 keer. Nou, dat kan ik alvast verklappen. Dat is niet het juiste antwoord. Maar wat is dat wel? Je mag dus nu bellen. Goedemorgen, met wie?
1: Ja, hallo, met Jenny.
0: Dag Jenny.
1: Ik denk 14 keer.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal het goede antwoord.
1: Oké. Ja, fijn.
0: Ja, dat dacht ik ook. Gefeliciteerd.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hoe gaat het met je?
1: Prima. Ja hoor. Ja hoor. Alles gaat gewoon zijn gangetje. Ja.
0: Goed zo. Nou, fijn om te horen. Hé, als je even aan de lijn blijft, dan ga ik zorgen dat dat hele leuke heuptasje jouw kant op komt.
1: Dankjewel. Oké.
0: Oké. Spreek ik je zo.
1: Jo, bedankt.
0: Nou, weer een tevreden klant. Het is weer gelukt. De fanny pack, de schoudertas, gaat vandaag naar Jenny. Misschien is hij morgenochtend wel voor jou. Dan gaan we natuurlijk weer een nieuwe plaat tellen in Tell & Bell. Welke dat is, vertel ik natuurlijk morgen. Zometeen Jonas Brothers, maar eerst Swing Out 7.

De broertjes Jonas op Radio Noord, Only Human in de ochtend door. Zometeen dan mag je even de voeten van de vloer doen, want de beweegplaat komt eraan. Na Julien Clerc en Si on chante.

0: Omega en Mambo Number 5. En zometeen dan hoor je het laatste nieuws uit onze provincie van Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zo in?
1: Nou, dan hoor je waarom de provincie Groningen zichzelf een tik op de vingers geeft.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
8: Het is 1 minuut voor 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws. Met Mark Bogema. Mark, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Bij het treinstation in Emmen hebben handhavers gisteravond een automobilist uit Stadskanaal aangehouden. De 23-jarige man reed door het stationsgebied, wat niet is toegestaan. Bij een controle bleek dat de knolster onder invloed was van drugs en geen geldig rijbewijs had. Reden voor de politie om de man een rijverbod op te leggen. De provincie Groningen geeft zichzelf een tik op de vingers over het storten van baggerslip in het Lauwersmeer. Dat meldt Omroep het Hoge Land. De provincie stopte afgelopen maart met het storten van baggerslip uit het Reitdiep. Volgens de natuurorganisatie zijn voor het storten van slip in een Natura 2000 gebied aparte vergunningen nodig en die had de provincie niet. De natuurorganisaties wilden dat de provincie handhavend zou optreden, bijvoorbeeld door middel van een dwangsom richting het eigen bestuur als het storten toch doorgaat. Dat gaat niet gebeuren. De provincie houdt het bij een waarschuwingsbrief. Meer praktijkscholen in onze provincie krijgen komend jaar geld om leerlingen te ondersteunen. Het gaat dan om leerlingen die geen geld hebben voor bijvoorbeeld werkkleding tijdens een stage. Twee scholen in Groningen deden al mee aan een proef van het Jeugdeducatiefonds. En vanaf dit jaar kunnen 6 extra scholen aansluiten. Een aanrader, zo vindt directeur Sander Klaassen van praktijkschool De Bolster in Groningen. Hij heeft goede ervaringen met de proef.
10: De bureaucratie vraagt vaak ook wat meer tijd, hè, zorgvuldigheid, om tot wel of niet bij regelingen te komen. Nou, daar kunnen onze leerlingen gewoon niet altijd op wachten. Dus wij hebben een gelukkig een pot ter beschikking dat we snel kunnen inzetten zonder een heleboel regelgeving daaromheen, waardoor het toch mogelijk wordt voor leerlingen om naar school te gaan.
9: Op de N366 tussen Nieuwe Pekela en Alteveer is een vrachtwagen achterop een andere vrachtwagen gebotst. De chauffeur van de achterste truck raakte bekneld en is door hulpdiensten uit zijn cabine bevrijd. Over zijn toestand is niets bekend. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook een traumahelikopter werd opgeroepen. De N363 werd afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer open. De N993, de Boersterweg bij Ten Boer, is nog wel dicht. Dit in verband met bergingswerkzaamheden nadat daar gisteren een landbouwvoertuig in brand vloog. En het UMCG gooit elk jaar vroegtijdig duizenden uniformen weg vanwege inktvlekken. Doordat pennen en stiften achterblijven in de zakken, komen de witte uniformen vol blauwe vlekken uit de wasmachine. 1 pen kan ervoor zorgen dat een hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd. Het probleem speelt bij meerdere ziekenhuizen in het land. Het UMCG begint een pilot om medewerkers erop te wijzen hun uniformen zonder pennen in de was te doen. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: Zou het toch makkelijk moeten zijn om dat op te volgen, zo'n simpele instructie, zou je zeggen?
9: Je zou denken van wel, maar goed, ze hebben het druk natuurlijk.
8: Ja, we wachten het af. Dankjewel, Mark. Zometeen gaan we eens eventjes kijken naar de Noord-9. Maar eerst krijg je nog het weer van Harma Boer.
11: Vroeg is het wisselend bewolkt met soms wat zon. En met een motige zuid-zuidwestenwind wordt niet 10 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken vanuit het noordwesten buien over, mogelijk met onweer. Vannacht kloot weer op met een minimum van 10 tot 15 graden. En morgen is de zon er weer bij, blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
8: Dankjewel, Harma.
12: Bouw- of metaalproject. Staal Digitaal. staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
15: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
16: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.

0: De zon schijnt op deze woensdagochtend 23 september. Casey and the Sunshine Band and Give It Up.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar de onderkant van de Noord 9. De hitlijst van Radio Noord. Ik ga zo meteen de nummer 7 voor je draaien. Maar niet voordat ik je heb verteld dat Sylvia Romy deze week de nummer 9 heeft te pakken met Prima Donna.

Ja, en dan de mannen die wekenlang ergens boven in de lijst stonden, maar nu toch echt aan het zakken zijn. Het liedje blijft wel echt heel fijn. Bronsema en Staal. En had ik je maar nooit laten gaan.

0: Lost Frequencies en Bastille en Head Down op Radio Noord. In de ochtend door, zometeen. Tussen 12 en 2 is het tijd voor Tussen de Middag met Nivino Geertsema. Nivino, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het?
1: Goed.
0: Mooi.
1: Ja, we gaan er weer flink tegenaan, want er is genoeg te bespreken, genoeg te doen. Ik ga eerst eens eventjes, want het is vandaag wel een belangrijke dag voor alles en iedereen die wel van wielrennen houdt of van een sportfeestje. Want vanavond rond 11 uur wordt bekendgemaakt of WK wielrennen 2032 bij ons in mooie Groningen en Noord-Drenthe wordt gehouden of niet.
0: Maar dat is dat nog spannend? Want alle tekenen die wijzen op India.
1: Ja, ja, maar goed, misschien dat het daarom juist... Ik weet niet, het feit is wel dat wij dan op zo'n... Daar neem ik je dan nu even in mee. In zo'n journalistieke organisatie moet je met alles rekening houden.
0: Dat is waar.
1: Dus wij hebben twee scenario's, wel of niet. En bij wel, ja, moet er heel wat gebeuren. Dus daar zitten we nu middenin. Maar dat geeft niet, dat maakt het werk ook leuk. Maar ik vind het wel leuk om dan eventjes, naar aanleiding van vanavond, het moment, om toch even met het sportgeweten van het Noorden, Dick Heuvelman, even terug te blikken op 2002. We hebben het al wel eens besproken, maar ik heb hem er nog niet over gehoord deze week. De Giro begon toen, de ronde van Italië, in Groningen, op die grote markt. Mooie Mario Cipollini met een tijgerpakje volgens mij. Het was één groot feest was het. En dat was slechts één dag, hè. Dus kun je nagaan wat voor spektakel ons eventueel staat te wachten. Nou, ik ga even met Dick terugblikken op 2002. En vooral ben ik ook wel benieuwd wat hij nou denkt. Want hij zit nog steeds scherp bovenop alles. Dus ik denk dat hij ook wat een en ander te zeggen heeft over... of het naar Groningen moet komen of niet. Wat het ons zou kunnen brengen. En wat hij denkt.
0: Ja.
1: Ja, dus daar gaan we het over hebben. Het is de week... hoe moet je dat zeggen? Week van het pesten of week tegen het pesten? Week tegen het pesten is het. En dat is een zwaar onderwerp, maar ik wil toch proberen om daarin altijd wat anders met iedereen over te praten. Want misschien ben je wel eens gepest, ben je wel eens opgekomen voor iemand die wordt gepest. Misschien heb je wel eens iemand gepest, dat kan. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen daarover en wat voor gevolgen dat allemaal heeft gehad op mensen hun levens. Want het kan nogal wat gevolgen hebben.
0: Nou, ja, dat heeft, volgens mij werkt dat door in je hele leven.
1: Dat kan, ja. Dat kan. Ik ben heel benieuwd. Nogmaals, ik snap dat de drempel hoog is om het hierover te hebben op de radio. Maar ik wil toch iedereen uitnodigen om dat wel te proberen.
0: Ja.
1: Ja, dus dat.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Dat je er aandacht voor hebt.
1: Bedankt.
0: Ja. Hartstikke mooi. Dat dus allemaal straks tussen 12 en 2. En vooral tussen 12 en 1.
1: Als het past allemaal.
0: Ja, dat is aan jou en aan Rozemarijn om dat voor elkaar te krijgen.
1: Eens.
0: Maar dat komt vast goed.
1: Ja.
0: Ik heb alle vertrouwen in jullie.
1: Dank jullie wel.
0: Goed zo. Dat dus allemaal straks tussen 12 en 2. Ik zit hier morgen weer rond een uur of 10.
1: Ja, leuk.
0: Toch maar wel.
1: Toch. En dan tot 12 dan?
0: Ja, zoiets.
1: Oké.
0: Ja.
1: Leuk.
0: Als het mag.
1: Dat is niet origineel, hè, wat je nu draait.
0: Nee, I know.
1: Dat het er een keer over gaat.
0: Ja, dat is een cover inderdaad.
1: Zou nooit weer gebeuren, zei je.
0: Oh ja, sorry.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
2: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Steen, even oud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Persave, vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nu de hoofdpunten van het Groninger Nieuws. Mark Bogema, goedemiddag.
12: Goedemiddag. De provincie Groningen geeft zichzelf een tik op de vingers over het storten van baggerslip in het Lauwersmeer. Volgens natuurorganisaties zijn daarvoor aparte vergunningen nodig, omdat het om een Natura 2000 gebied gaat. De provincie gaat niet handhavend optreden, maar houdt het bij een waarschuwingsbrief. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe Holland Casino in Eelderwolde zijn gestart. Het nieuwe casino wordt gebouwd ter vervanging van het pand aan het gedempte Kattendiep in Stad, dat in augustus 2017 is afgebrand. Het nieuwe casino moet in 2028 opengaan. En bij het treinstation in Emmen hebben handhavers gisteravond een automobilist uit Stadskanaal aangehouden. Bij een controle bleek dat de knolster onder invloed was van drugs en geen geldig rijbewijs had. Meer nieuws om 12:30.
11: Dankjewel. Tot half 1.
13: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
14: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
15: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
13: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Radio Noord.
21: Tussen de middag.
22: Met Nivino Geertsema.
11: Goedemiddag. Vanavond horen we of de WK wielrennen naar Groningen komen. We gaan zo herinneringen ophalen naar die keer dat de Giro in Grun begon.

0: The Time Bandits, I'm Specialized in You. 12:08 is het, mooi dat je er weer bij bent. Een nieuwe tussen de middag en op een mooie dag, een bijzondere dag. Want over ongeveer 23 uur, dan weten we het, komen de WK wielrennen in 2032 naar Groningen en Noord-Drenthe. Gisteren heeft de Groningse delegatie, die nu in Canada zit, haar definitieve plannen gepresenteerd. En vanavond maakt de Internationale Wielerbond UCI vervolgens bekend of wij het gaan krijgen of India de enige andere concurrent. Ja, en de laatste keer dat er zo'n groot wielerevenement naar het noorden kwam was natuurlijk in 2002. Toen de Giro d'Italia, de roze ronde van Italië, in Groningen begon op de Grote Markt. En grote kartrekker toen was sportjournalist Dick Heuvelman. 80 jaar jong is hij. Dick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Rivinho.
0: Wat is je mooiste herinnering aan die tijd, Dick?
1: Nou, een heleboel. Een reeks van de reddingen. Al onze lobbyreizen met weer mensen naar Italië. Waar we allerlei leuke mensen tegenkomen. Daar hebben we ook mooie dingetjes hebben gezien van Italië. Dus echt de sfeer en alles geproefd van Italië. En uiteindelijk mondde dat uit in een geslaagde lobby. En dat werd gevierd op het Sint-Pietersplein. En audiëntie bij Paus Johannes Paulus II. En dat was natuurlijk uniek.
0: Ja.
1: De Groninger delegatie gelukt. En daarnadien ook nog niet. Dus wij zijn wat dat betreft nog steeds uniek.
0: Ja, en daar zat, zat jaren werk in, Dick, dat weten we. Maar wat is nou doorslaggevend geweest dat de Giro zei, oké, jongens, we willen van het gezeur af zijn, we komen naar Groningen?
1: Nou, de hoofdmoot was, mijn plan was om de invoering van de euro te laten samengaan met de start van de Giro in Europa, elders in Europa dan in Italië. Dus we waren een keer in 1967 was er ook een keer een euro Giro. Dat was toen aan de hand van de 25 jaar bestaan van de EGKS, Europese Gemeenschap Keulen en Staal. Maar Nederland kreeg maar een heel klein stukje uit die koe. En die andere landen wel het volledige programma. Ja. En toen heb ik dat aangekaart bij de directie van de Giro. Onze motief om bij de Euro Giro. Veel architectonische Italiaanse architectuur in Groningen. En ook nog fietsstad van de Nederlands.
0: Ja.
1: Nou, en daar is men uiteindelijk voor gezwicht.
0: Daar vielen ze toen voor. En zie jij nu in het verhaal wat men nu heeft om het hier naartoe proberen te krijgen, zie jij ook zo'n aspect dat je zegt van, nou, daar zouden ze nog wel eens voor kunnen vallen?
1: Nou ja, ik denk dat wij het aspect is waar ook bij Klompien is geland, als kwartiermaker van Leibekun, is dat Groningen tegen die tijd weer een nieuw elan heeft en daar uit wil stralen en weer een trots gevoel geeft aan de bevolking hier. Want
0: ja,
1: als ik me goed herinner van de Giro en aan mijn herinnering, maar ik weet niks nog, dan was het een groot volksfeest geworden. Niet alleen in de stad, maar ook in Veendam, Winschot, zelfs Zandberg, bij Mussenkanaal. Haren werden de bomen roze geschilderd. Er waren prachtige cultuur eromheen, met Zucchero en een Italiaans concert van het NNO in de Flycom van het voorstation. Dus een heleboel leuke dingen eromheen. Ja, en er kwamen op die tijdrit, in het proloog, kwamen zo bijna 100.000 mensen af. Een dag later stonden die ook weer aan de kant richting Münster, daar waar de eerste etappe heen ging.
0: Ja, dus dat zijn dingen die we hier mogelijk zouden kunnen verwachten. Maar wat denk jij? Wat gaan ze vanavond zeggen? Wat zal het oordeel zijn?
1: Nou ja, je hebt ook wel de wandelgangen gelezen. Het begon vorige week bij de New York Times. Die meldde dat het al beslist was en dat India het WK zou krijgen. Mm-hmm. Ter promotie van de wielersport. Deze vandaag, actueel, heb ik gelezen in het AD dat er een compromis gesloten is met de bemiddeling van het UCI-bestuur tussen India en Groningen-Drenthe. Dat Groningen en Drenthe opschuift naar 2034. Met 88
0: Dus dat we vanavond horen van de UCI, India, jullie krijgen het in 2032. En twee jaar later, 2034, komen we langs in Groningen. Dat is het verhaal.
1: Dat verhaal gaat in de wandelgang. Dat heb ik dus niet. Dat weet ik. Kijk, ik heb contact gehad met Klompien en die is gewoon heel optimistisch dat Groningen het krijgt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat kan dus eventueel 2 jaar later. Ja.
0: Hey, en Dick, India, hè, we lijken er niet omheen te kunnen met z'n allen. Hoe lang probeert India zich al te mengen in die internationale wielerwereld?
1: Nou, toen wij bezig waren met de lobby voor het Giro in 1998... troffen wij meneer Singh, dat was een hoge functionaris van de Indiase wielersport... in Verona, waar het WK toen was. En bij de accreditatie was het voor mij geen probleem, want ik was journalist. Maar Wim Mensen, mijn begeleider daar, die had niks. En ik zei, Wim, jij kan niks voor je zorgen. Maar die Wim Mensen maakt gemakkelijk contacten. En die schoot een man met een tulband aan. En dat was meneer Singh.
0: Ja.
1: En die zorgde ervoor dat Wim Mensen een accreditatie kreeg. Die ver boven die van mij uitzei. Hij mocht overal komen. Allerlei fitruimtes en zo.
0: Ja.
1: Diners. Dus, en nou, die meneer Singh, die kwam later tegen Valkenburg bij het WK. En nou, daar zijn nog meer geweest. Ronsen. Dus overal daar liep meneer Singh ook rond. En de dag iedere keer aan die ontmoeting met Wim Mensen. Die toen een mooie accreditatie kreeg.
0: Ja.
1: Helaas kan Wim Mensen dat niet navertellen. Maar hij is onlangs overleden.
0: Ja. Ja, maar die meneer Singh, die is nu ook dus bezig voor India om het daar te krijgen. Dus,
1: dat neem ik aan van wel, ja.
0: Ze probeert al 30 jaar, zeg maar. Ja. Laatste ding, Dick, want er is wat discussie over, hè. Nijbegungeld, 20 miljoen. Het is gedekt voor 20 miljoen. De ene kant zegt, ja, maar daar is dat niet voor bedoeld, dat geld. En de andere kant zegt, jawel, want het Nijbegungeld is bedoeld om bijvoorbeeld Groningen te promoten, het zelfbewustzijn weer te laten groeien. Hoe sta jij daarin?
1: Ja, de laatste uiteraard. Want, en bovendien, dat is ook terecht. Want mensen klagen over 20 miljoen. Maar het is maar een piepklein percentage van die miljarden die de komende 30 jaar naar Groningen stromen. Nog geen 1% is voor het WK wielrennen. En dat is inderdaad naadloos in het economische deel van Nijbekund. Dus het opkalefaten van de geest in Groningen, de economische vooruitzichten. Kijk, wielrennen is een geweldige sport, geen betere sport voor uitstraling en exposure dan welke sport dan ook. Want het komt allemaal in beeld. Je kunt het torentje van Spijkbergen zien, je kunt alles, de ballen of veld, weet ik veel wat, alles kun je uit en na een week lang zien. En kijk, die mensen die tegen zijn, die lezen waarschijnlijk geen krant. Maar nu al, de New York Times, het Telegraaf, NAD is je druk bemoeid met het wanneer of Groningen er nou wel of niet krijgt. Dat zegt genoeg over de interesse. Dat is een van de meest begeerde sportevenementen van het jaar, dat wielrennen. Dus niet voor niks de komende 8 jaar verzegd. Iedereen wil zo'n WK wielrennen hebben. En dat past precies ook wel bij Groningen. Een keer 30 jaar naar de Giro, dat weer zo'n spectaculair evenement die je krijgt.
0: Ga jij het nog meemaken, Dick? Want
1: dat hoop ik, maar ik heb nog helemaal geen klachten, ook lichamelijk niet. En dat voel me prima. Dus ik ben alleen een beetje doof, maar ik kan het niet zeggen. Het kan allemaal wat gebeuren, hè, maar ik klop nu op de tafel af van hout. Dus eerst zou ik 86 zijn als het in 34 is. Als het 32 zou zijn. En dan ben ik 88 in 2034.
0: Gaan we halen, Dick.
1: Moet kunnen. En
0: komt
1: met
0: goed.
1: Jullie erbij, met jullie steun.
0: Ja.
1: Moet dat lukken.
0: Dick, bedankt. Leuk.
1: Graag gedaan.
0: Tot volgende keer. En vanavond is een spannende avond. Ook in Huizen Heuvelman. Is dat dan ook in Huizen Boer dan zo spannend vanavond? Want misschien komen ze ook wel door Noord-Brouck, hè?
2: Ja, dat zou kunnen, hè? Ja, wel zal zeggen. Ik heb geen idee.
0: Nee. We gaan het afwachten. Eerst maar even iets verder gewoon naar het recente leven. Hoe ziet het weer eruit?
2: Nou, op dit moment wel goud. Tenminste, het oosten van de provincie heeft lekker weer wat zon. We zitten aan de andere kant van een warmte frontje waar we hadden. En we zoeken dat er vanmiddag wel nu voor wat zon is overal. In Geleidingen aan wordt de kans op een aantal buien groter omdat er een koolfront aan zit te komen. Maar dat koolfront dat trekt even om over. Dus hebben we in principe al geen last meer van. Wel een noordwestelijke wind omdat er om dat lege drukgebiedje wat dus richting Denemarken den trekt met het koolfront eromheen, dat er in een noordwestelijke wind komt te stoom, dus legere temperaturen. Op vrijdag is het allemaal weer wat rustiger en dan zeg ik in het weekend op zondag misschien een enkel buitje in geleidelijk aan die al verder touw neemt de zuidelijke stroming. En met een zuidelijke stroming betekent het dus regelmatig dat die warme lucht ons aandoet. Intussen hoge druk boven het oosten van Europa Europa in lege drukgebieden tussen op de Atlantische Oceaan en de Britse eilanden. Hebben dus die zuidelijke stroming een aangeduurd in. Ja, dit worden in aantikt, maar het zucht er zeker nooit slecht uit. Zeker qua temperatuur nooit. En op dit moment is 17,5 groot. In Winschoot volop zon, wat sluier bewolken. Slochten 18 groot en de barometer stand tussen 22 millibar. En in Roodschaal 3,5 uur de zon. Op dit moment half bewolkt, 18,5 groot. En er staat een zwakke tot motige zuidelijke wind. Nou, voor vanmiddag. Er is regelmatig zon. En voor de rest, die temperatuur loopt nog wat verder op. Met een motige zuid-zuidwestelijke wind, 19 of 20 graad. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. In Vernoorden trekt er vanuit het noordwesten een buienlijn over. Mogelijk met onweer vannacht en weer opklaart. Minimum 10 tot 14 graden. Maar is er weer zon. Voor de rest blijft het beperkt tot een enkele verdwolven bui. Maar de temperatuur wel een stuk leger omdat die motige tot krachtige wind uit het noordwesten komt. En er wordt maar zo'n 10, 18 graden. Vrijdag begint met miskansen. Door een frisse nacht met 5 tot 8 graden als minimum. En in hebben we dreuven hier met 18 tot 20 graden. Zondag misschien een enkel buitje. En zondag maandag, ja, zo gauw als droog. En die temperaturen 21, 22 graden.
0: Heerlijk. Nou, dankjewel. En we horen je zo over een paar minuutjes weer.
2: Oh, kijk eens aan.
0: En dan weet je wel waar ik het over heb, hè?
2: Dat zal dit beste skin.
0: Oké, mooi. Yo.
3: Hallo, Geertsema. Ja, ik zeg maar Geertsema, want ik vergeet je naam weer een keer.
0: Dat geeft niet, hoor.
3: Dino of Dino.
0: Nivino.
3: Oh god, ik onthoud er niet, jongen.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Nu komt het, jongens, let op. In het UMCG worden maandelijks honderden uniformen afgekeurd omdat ze besmeurd zijn met inktvlekken. En op die manier dan helemaal bevlekt uit de wasseretten komen. En dat komt door vergeten balpennen die per ongeluk in de wasmachine terechtkomen. Het ziekenhuis gaat daarom zijn medewerkers aansporen beter op te letten als ze hun bedrijfskleding aan het eind van de dag inleveren. Aan de telefoon UMCG-woordvoerder Joost Wessels. Joost, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, het is natuurlijk een serieuze zaak ook voor jullie, maar ik moet toch ook een beetje grinniken als ik dit hoor. Hoe leeft dit bij jullie?
1: Ja, dit is natuurlijk wel een punt. Ik denk dat iedereen het ook van zichzelf wel herkent. Dat je enorm baalt als er in een van je eigen spijkerbroeken inktvlekken blijken te zitten. Ja. Eigenlijk is dat hier vergelijkbaar. En dat gaat dus echt om zo'n 200 tot 300 kledingstukken per maand. Nou ja, als je dat op een jaar berekent, zit je op zo'n 3000 stukken per jaar.
0: Ja, en wat. Dat zijn dus balpennen, maar ook andere voorwerpen die daar niet in thuis horen?
1: Ja, het zijn vooral balpennen. Dat is echt wel iets meer dan driekwart. Af en toe wat lippenstift wordt er ook nog wel eens aangetroffen. Of een stuk kauwgom, ook nog wel. Ja. Maar het overgrote deel is door inktvlekken van balpennen veroorzaakt.
0: Kauwgom moet je toch onder de tafel plakken?
1: Doen jullie dat op de redactie?
0: Nee, dat doen we niet. Dit is wel zoiets van, je zegt het al, het gebeurt thuis ook, kan de beste overkomen. Maar jullie doen dus geen laatste controle in die wasseretten, begrijp ik?
1: Nou, daar wordt het altijd wel opgemerkt. Maar inktvlekken zijn ongelooflijk hardnekkig. Er eigenlijk niet meer uit te krijgen. En dan is er dus geen andere mogelijkheid dan het desbetreffende kledingstuk af te keuren. Ja. Heel spijtig. En ja, ieder kledingstuk is er één te veel.
0: Ja,
1: en
0: inderdaad.
1: Om dat ook wat tegen te gaan, beginnen we binnenkort ook met een campagne om het bewustzijn onder medewerkers wat te vergroten. En het aantal kledingstukken dat we op die manier moeten afkeuren om dat te verminderen.
0: Want 3000 kledingstukken minstens per jaar dus. Wat doen jullie daar dan mee, behalve weggooien?
1: Ja, die worden gelukkig wel gerecycled. Daar kan nog bijvoorbeeld poetskatoen kan daarvan gemaakt worden. Ja. Maar ja, toch met relatief nieuwe uniformen die de mensen hebben, is dat natuurlijk hartstikke jammer. Ja. Die wil je gewoon langer kunnen gebruiken.
0: En duur? Enig idee wat dat kost?
1: Als bij elkaar loopt dit per jaar in de tienduizenden euro's. Dus dat is gewoon sneu geld. Dus als we ook dat kunnen verminderen, heel graag.
0: Hoe zien die campagnes eruit, Joost, die jullie gaan beginnen?
1: Nou, je noemde al, medewerkers die kunnen op het eind van de dag hun kleding op diverse punten inleveren. Bij die punten komt dan een poster met een ludieke tekst om de medewerkers aan te herinneren. Nog even in hun jaszakken te kijken of daar misschien iets is achtergebleven. Ja. En ook meer achtergrondverhaal zullen we op ons intranet publiceren. Maar dat is het vooral. Ja. Op de plaatsen waar de mensen de kleding inleveren, daar een ludieke poster.
0: En mag ik een van die ludieke teksten alvast horen?
1: Bijvoorbeeld pennen en stiften uit je zak, graag in een speciale afvalbak. En die staat er dan natuurlijk pal naast.
0: Ja. Vlekkenmiddel. Ik thuis heb ik het heel vaak, val ik mijn vriendin lastig met kun je daar nog even die vlek uithalen? Die bestaan wel natuurlijk. Is dat ook nog een optie?
1: Nee, dat blijkt in de praktijk toch geen soelaas te bieden. Inktvlekken zijn erg hardnekkig en krijg je er ook met krachtige vlekkenverwijderaars toch niet uit. Dus helaas biedt dat geen oplossing.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het aanslaat inderdaad, wat je zegt. Het is ook gewoon zonde van het geld en van de kleding. Dat probleem moet verholpen worden. Hebben jullie nog een ziekenhuisomroep?
1: Nee. We doen het met ons intranet. En op die manier weten we alle medewerkers wel te bereiken.
0: Oké. Nou, daar hebben wij nu een stukje ziekenhuisomroep gedaan. Maar succes, Joost. En dank voor jouw verhaal.
1: Oké.
0: Yo, hoi. Joost Wessels van het UMCG was dat. En ik had Harma opnieuw beloofd dit half uur. Nou, hier komt ze met Martin Blok.

0: Mooi man, Martin Blok met de zingende weervrouw Harma Boer als het in de zomer snijdt. Dat zou nieuws wezen. Nou, over nieuws gesproken. Zometeen nieuws met Mark Bogema. En daarna altijd wat anders over, ik zei het al, een gevoelig onderwerp. Ik kan me voorstellen dat de drempel ook wat hoger is om te bellen. Maar in de week tegen het pesten wil ik het vandaag graag hebben over pesten.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
3: Hey Remo!
4: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
8: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
9: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: 1 over half 1, Noordnieuws, Mark Bogema, goedemiddag.
14: Goedemiddag. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe Holland Casino langs de A7 in Eelderwolde zijn gestart. Het nieuwe casino wordt gebouwd ter vervanging van het pand aan het gedempte Kattendiep in Stad dat in augustus 2017 is afgebrand. De jaren na de brand was er veel te doen over de locatie van het nieuwe casino. De stad wilde het casino graag behouden en stelde een plek dichtbij de Euroborg voor. Toch besloot Holland Casino dat het nieuwe pand op het businesspark Ter Borg in het Drentse Eelderwolde moest komen. Het nieuwe casino moet in 2028 opengaan. Volgende maand begint de gemeente Groningen met de herinrichting van het oude casinoterrein. Het is nog onduidelijk wat de precieze invulling gaat worden. De provincie Groningen heeft zichzelf op de vingers getikt over het storten van baggerslip in het Lauwersmeer. De provincie stopte afgelopen maart met het storten van baggerslip uit het Reitdiep. Volgens natuurorganisaties zijn aparte vergunningen nodig voor het storten van slip in een Natura 2000 gebied. En die had de provincie niet. De natuurorganisaties wilden dat de provincie zou optreden, bijvoorbeeld door middel van een dwangsom richting het eigen bestuur als het storten toch doorgaat. Dat gaat niet gebeuren. De provincie houdt het bij een waarschuwingsbrief. Meer praktijkscholen in onze provincie krijgen geld om leerlingen in armoede te ondersteunen. Twee scholen deden hiervoor de afgelopen jaren al mee aan een proef van het Jeugdeducatiefonds. En vanaf dit jaar kunnen 6 extra scholen aansluiten. Via het project kunnen ouders met weinig geld aanspraak maken op een vergoeding voor hun kind, vertelt Sander Klaassen van praktijkschool De Bolster in Stad.
15: Dat betekent dat het inderdaad soms zo kan zijn dat het thuis misschien niet altijd mogelijk is om inderdaad een werkschoen te kopen. Om te zorgen dat als je bril stuk is, dat die wordt vervangen. Of zelfs als je gehoorapparaat verloren is en geen verzekering is die je dan kan helpen, of dat je ouders niet verzekerd zijn, dat wij dan zonder weinig regels zelf kunnen bepalen wat dan goed is om uit te geven, zodat onze leerlingen naar school blijven gaan, naar een stage blijven gaan en zo mee kunnen blijven doen.
14: Op de N993, de Boersterweg bij Ten Boer, is gisteravond een landbouwvoertuig in brand gevlogen. De oorzaak is niet bekend. De rook was van ver te zien. Het voertuig raakte door de brand zwaar beschadigd en vanwege opruimwerkzaamheden is de weg tussen Bedum en Ten Boer nog altijd afgesloten, meldt de ANWB. En volgende week verschijnt een boek over de Groninger avonturier Hendrik Bolhuis. De man uit Witte Wierum werkte als kok op de Titanic en kwam net als 1500 andere opvarenden bij de scheepsramp om het leven. Auteur Karin Sitalsing besloot zijn verhaal op te tekenen in het boek De Kok van de Titanic. Daarvoor kreeg zij de beschikking over een teruggevonden koffer van de scheepskok, met dank aan zijn achternicht Han Slager Bolhuis.
6: Dat waren de spullen die mijn grootouders dus gevonden hebben in de koffer die bij hen werd bezorgd. Nou, en ik denk meer dan 3 maanden nadat het Titanic gezonken was, want heel lang hebben ze ook gewoon niet geweten dat Henny was overleden met de ramp van de Titanic.
14: Later in deze uitzending hoor je meer over deze Groninger avonturier.
0: Klopt helemaal, dankjewel Mark. Dan gaan we naar Harma.
16: Vroeger is het wisselen bewolkt met soms wat zon en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken vanuit het noordwesten buien over, mogelijk met onweer. Vannacht kloot weer op met een minimum van 10 tot 15 graden. In Mun is de zon weer bij, blijft bepaald door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
0: 5 over 1/2 is het in de week tegen het pesten. En deze week wordt er daarom extra aandacht aan besteed. Ook hier in Alten wat anders. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal rondom pesten. Want ben je ooit een keer gepest of stond jij juist aan de andere kant? Was jij zelf een pester? En hoe kijk je daar nu op terug? Misschien ben je wel opgekomen voor iemand waarvan je zag van hey, die wordt gepest, die zit niet goed in zijn of haar vel. Laat het dan hier ook weten. Alle verhalen zijn welkom en misschien heb je wel een hele mooie boodschap voor alle andere luisteraars. 050-3188-288. De lijnen zijn geopend.
17: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
18: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
19: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
20: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
21: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
22: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
23: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, hey, Radio Noord.
0: 050-3188-288. Altijd wat anders op deze woensdag in de week tegen het pesten. Een week waarin extra aandacht is voor mensen die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van pestgedrag. Maar ook voor mensen die zelf pesten. Nou, kijken op school, moet ik altijd even aan denken. Jeugd. Jeugd is heel leuk, maar jeugd kan ook heel gemeen zijn. Zeker onderling, tegen elkaar. En er werd nog wel wat gepest vroeger op school. Is dan mijn persoonlijke herinnering. Hoe is dat bij jou? Ook in je latere leven overigens. Ook volwassenen pesten onderling. Ja, en ik denk dat het goed is om het daarover te hebben. Het is wel een wat zwaarder onderwerp in de zin van dat ik me goed kan voorstellen dat de drempel om hierover te bellen, dat die drempel wat hoger is. Want ja, als jij bent gepest of wordt gepest, kan ik me voorstellen dat je daar ook niet graag over praat. Aan de andere kant denk ik dat het misschien ook juist anderen weer kan helpen. Want hoe verwerk je dat? Hoe ga je daarmee om? Het kan weer inspiratie zijn voor andere mensen die met hetzelfde zitten. Of misschien heb jij zelf vroeger of latere leeftijd wel mensen gepest. Ben jij een pester geweest? En hoe kijk je daar nu op terug? Ook daar hoop ik bijzondere verhalen over te horen. Want ook die verhalen kunnen weer een inspiratie zijn voor andere mensen. Misschien heb je het in je omgeving gezien dat mensen zijn gepest, kinderen zijn gepest en ja, ben je voor ze opgekomen. Wat heeft dat gedaan met jou en met het leven van de slachtoffers in het pesten? Ik ben heel benieuwd. Nogmaals 050-3188-288. ga naar Houtenhagen. Johan Laansa, goeiedag Johan.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hoi Johan. Ben jij wel eens gepest of heb jij wel eens gepest?
1: Ik heb wel gepest, maar ik ben zelf nooit gepest. Want ik had 30 jaar geleden had ik wolf in mijn tanden. Tenminste, vanaf mijn geboorte al. Dus ik had zwarte tanden.
0: Oh, oké. Okay.
1: Afgebrokkelde tanden en alles.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben er nooit door gepest, gelukkig. Of niet gemerkt dat ik zo sterk was van... Laat het maar van me afglijden.
0: Ja.
1: Dus dat is een geluk. Maar dan zag ik afgelopen zondag... Ja, leuk op de televisie natuurlijk... een film te kijken. En die heb ik al vaker gezien. En dat is Spijt.
0: Spijt?
1: En eigenlijk moeten ze die op een lagere school gelijk draaien.
0: Wacht even, Spijt, dat is dat boek van Carrie Slee, toch?
1: Ja, precies. En
0: ja?
1: Daar is een film van gemaakt. En als ze die zien... Nou, dan is het beste wel gebeurd, want die jongen... En dat was een hele goede pianist.
0: Mm-hmm.
1: Maar hij werd gepest omdat hij te dik was. Ja, okay. en dan ga je wel even denken van ja, waarom?
0: Ja, ik zit helemaal... Je brengt me helemaal terug in mijn jeugd, Johan. Dus ik, want dit is natuurlijk een boek dat ik ook heb gelezen. Al die

0: blijft hij komt aan.
1: Ja, want jij zei net aan het begin van het gesprek, Johan, zei jij, ik heb wel eens gepest.
0: Ja, ik heb wel eens gepest, ja zeker. Ja, dan ga je met de groep mee natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat is het hoe moet je dat noemen?
1: Mm-hmm. Ja, je wordt meegezogen. Dus
0: meegezogen en dan ga je erin mee.
1: En heb jij dan ook, zeker, om even in Carrie Slee-termen te blijven, ook spijt daarvan?
0: Ja, zeker, ja. Had nooit moeten gebeuren, maar ja.
1: Want hoe ging dat dan? Wil je daar iets over vertellen? Wat deed je dan of wat zei je?
0: Ja, maar dat zeg ik, dat is 30 jaar geleden. Dus ja, hoe ging het? Hoe is het ontstaan? Ja, het begint met een grapje en het eindigt. Ja, tenminste, dat persoon in kwestie, die bleef thuis natuurlijk. Ja. En die was dan continu ziek.
1: Ja, ja. En heb je het nog wel eens op latere leeftijd gehad met diegene over wat jij dan deed?
0: Nee, ik heb die persoon in kwestie nooit weer gezien.
1: Oké.
0: Okay. Dat gaat dan zo, hè. Dan ga je van een hogere school af en tenminste van de LTS.
1: Mm-hmm.
0: En dan verwatert dat en dan zie je de persoon, ja, misschien ergens in een winkel, maar dan denk je van, ja, nee, is dat ze of is hij dat of is zij dat?
1: Ja.
0: Dus ja, nee.
1: En zou je diegene nog wel eens willen ontmoeten of nog wel eens willen spreken? Wat zou je diegene dan zeggen?
0: Ja, dat we dan, nou natuurlijk, dan komen we weer op die film van spijt. Ja. Zeker, ja.
1: Ja.
0: Sorry, dat had nooit moeten gebeuren. Nee. Maar het is wel zo, we hebben het toen, dat herinner ik me nog wel. We moesten toen wel van een lerares een brief schrijven aan die persoon. Hoe het is ontstaan en waarom.
1: Mm-hmm.
0: En dat we onze betrokkenheid eigenlijk moesten delen.
1: Ja. Op zich is dat goed, hoor.
0: Het moet gebeuren. Dus dat was wel een drempel van... jongens, jullie moeten stoppen.
1: Ja, ja. Johan, wat mooi dat je dit zo open vertelt. Bedankt daarvoor.
0: Ja, zeker. Zeker, daar moet je open over zijn.
1: Ja, nee, daar ben ik mee eens. Maar ik kan me voorstellen dat het ook moeilijk is. Maar bedankt, Johan. Tot volgende keer.
0: Helemaal goed.
1: Oké, kerel. Hoi.
0: Helemaal leuk. Hey, fijne uitzending.
1: Hoi. Gaan we naar Sinus. Mooi, Sinus.
2: Mooi, Nivino.
1: Mooi. Ja, jij stuurde ons wat, hè?
2: Ja.
1: Vertel hem. Ik laat zo een stukje horen. Nou, wacht maar even. Dat doe ik dan nu direct wel even. Dat vind ik wel mooi. Jij stuurde ons een nummer dat jij had gemaakt. Even een stukje daarvan.

0: En dit ben jij dus?
1: En ja. Voel mij nietig en ook klein. Vervlogen is reeds al mijn moed.
0: Ja, en dit gaat dus over, als ik het een beetje goed heb... ik heb niet de tijd om hem helemaal af te draaien... maar dit gaat over pesten. Waarom heb je een nummer gemaakt over pesten?
2: Was het zo, ik heb 10, 12 jaar met kinderen... met een lichamelijke of geestelijke beperking... die heb ik naar scholen gebracht. Daar was het veel onderwerp. Ik zat toen amateurtoneel in onze regisseur... die was coördinator van een scholengemeenschap. En daar speelde dat pesten ook zo. En die zei, hij wist dat ik vaak liedjes schreef. Hij zei van, god, Sinners, kun jij geen tekst maken over het fenomeen pesten?
0: Oh.
2: Ja. Ik zei, ik vind dat zo belangrijk, dus dat wil ik wel. Mm-hmm. Dus daar heb ik gedaan, niet met een bedoeling. En heb ik hem gestuurd. Hij heeft daar aan die schoolleiding laten horen. En toen hadden ze een keer een groot event daar. Daar waren iets van 250 kinderen. En toen zei je, wil je dit hier live komen zingen? Dat het even goed duidelijk wordt voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat heb ik gedaan. Later ben ik nog naar scholen in de omgeving geweest om dat daar te zingen. Om toch maar duidelijk te maken hoeveel invloed dat het pesten op een leven kan hebben.
0: Wat goed, Sinners. En heb je ook enig idee hoe daar, nou ja, hoe dat binnenkwam bij die kinderen? Heb je het idee dat het helpt?
2: Ja, heb ik, ja. Ik vind, daar kun je niet genoeg aandacht aan besteden. En net als die meneer die hier voor me was, die zegt van, vaak is het groepsgedrag.
0: Ja.
2: En als kinderen het heel vaak horen en ook inzien wat het met een leven van een medeleerling kan doen, dan ben ik ervan overtuigd, als er maar genoeg aandacht aan wordt besteed, dat ja. dat...

0: zeker gaat helpen.
1: Hey, en nou ben jij zelf ook jong geweest, Sinus? Ah, ik ben nog steeds jonger, kerel, maar hoe was dat voor jou vroeger? Ben jij zelf gepest of heb je misschien wel eens gepest?
0: Nou, ik heb zelf nooit gepest. Of het echt pesten is, ik bloosde vroeger nog wel, zoals veel jeugd wat doet.
1: Ja.
0: En daar werden wel eens vaak opmerkingen over gemaakt. En daar heb ik ook, eigenlijk moest daar ook veel meer aandacht aan zijn. Dan mensen die niet blozen, weten niet wat voor gevoel dat geeft. Hoe raar dat je je dan voelt. En dat je daar min of meer dan ook nog mee gepest wordt.
1: Ja, nou, ik ben wel benieuwd, Sinus, hoor. Hoe voelde dat dan?
0: Ja, je bloost en daardoor, ja, hoe moet ik even uitdrukken, wordt je gezicht warm. En daardoor ga je onzeker voelen. En als mensen je ook nog zeggen, oh, zeg maar van, hé, daar staat die stoplicht ook. Ik noem maar zoiets. Mm. Dan ga je nog onzekerder voelen.
1: Ja.
0: Dan weet je je geen houding te geven. En ik denk dat dit bij de mensen die blozen een heel bekend fenomeen is.
1: Ja, ja.
0: En daar is maar een klein detail, maar daar zou ook veel aandacht aan besteed moeten worden.
1: En hoe lang heb jij daar last van gehad dan nog?
0: Wat zei je?
1: Hoe lang heb jij dan last gehad van het feit dat dan steeds tegen jou werd gezegd?
0: Ja, niet zo vreselijk lang.
1: Oké. Okay.
0: Jij vraagt nu, ben jij gepest? Nou, daar is dan, ja, nou, wie dat dan pesten noemt.
1: Ja, ja. Maar het is niet leuk.
0: Nee.
1: Want kinderen kunnen ook keihard zijn, hè, tegen elkaar.
0: Ik zeg altijd, oude mensen, bejaarden en kinderen, dat zijn de grootste groepen met pesten. Als je ziet...
1: Oh, bejaarden ook?
0: Ik zing geregeld in bejaardenshuizen. Als ik die verhalen hoor, die mag niet bij die zitten. En daar is hetzelfde gedrag als op scholen.
1: Ja. Hey, en Sinus, dan speel jij dat nummer zeker dan ook in bejaardenshuizen, of niet?
0: Nee.
1: Zou ik doen?
0: Nu je het zegt, nee, ja. Dat heb ik nooit gedaan.
1: Laat ze maar eens hem luisteren dan.
0: Ja, dat zou wel iets zijn, ja.
1: Ja. Oké, kerel. Nou, bedankt voor jouw belletje. En jij hebt het dus door muziek geprobeerd om er wat aan te doen.
0: Ja, we kunnen met elkaar nooit genoeg en nooit te veel aandacht aan besteden.
1: Nou, ben ik het mee eens. Sinus, bedankt.
0: Oké,
1: mooi.
0: Divino, succes met je uitzending.
1: Mooi, Sinus was dat. Gaan we naar de volgende bellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Mooi. Ja, hier staat op mijn blaadje, op mijn documentje staat geen naam. En dat kan natuurlijk. Is dat bewust of heb je gewoon je naam per ongeluk niet doorgegeven?
2: Nou, ik denk dat het dan misverstand is, maar ik heet gewoon Jan Westerwolde.
1: Ah, mooi. Oké. Nee, helder. Nee, maar ik kan me voorstellen dat met zo'n onderwerp het soms ook wel eens fijner is om dan hem niet te vertellen wie je bent. Maar dat is bij jou niet het geval. Wat wou jij melden over het pesten?
2: Nou, ik ben tussentijds al wat ouder, ook gepensioneerd. Maar toen ik een jaar of 53 geleden lagere school, middelbare school, werd ik wel gepest. Ik heb een rechterhand die niet helemaal normaal is als een linkerhand. Dus ja, dan ben je al heel oud het mikpunt, hè?
1: Ja, ja. En wat werd er dan gezegd?
2: Ja, van alles en nog wat. Krabbenpoot, hanenpoot, weet ik het veel.
1: Ja.
2: En dat, ja, dat konden ze maar eentje zeggen trouwens. Dan was het al klaar weer.
1: Ja, dan haalde je uit met links of met rechts?
2: Met links.
1: Ja. Ja, want inderdaad, was dat jouw manier om dit tegen te gaan? Gewoon meteen de boom op?
2: Ja, ik strafte het direct af toen de tijd. En dan was het meteen klaar. En dan had ik er ook geen last meer van.
1: Nee. Maar het is wel, lijkt me heel vervelend, zeker als je kind bent.
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb het ervaren. En eigenlijk heb ik me er nooit zo druk om gemaakt of het binnen laten komen, eerlijk gezegd.
1: Oké. Ja, maar dat is moeilijk, hè? Want ik denk, nou, het is jou dus gelukt in die zin. Maar ik kan me ook voorstellen dat bij veel kinderen juist... Ja, dat gewoon je leven gaat beheersen. Wat zou je daartegen kunnen doen?
2: Ja, wat je er tegen kan doen is... Ja, je moet jezelf weerbaarder opstellen. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Niks van aantrekken, denken ze weten niet beter... En je weerbaarder opstellen. En ik kan ook zelf slecht tegen als iemand anders wordt gepest. Dus.
1: Ja.
2: Eigenlijk wel dan.
1: Ja. Hey, en nou zei Sinus net. Die zei: kinderen en bejaarden. noemde die dan even, gewoon ouderen. Daar is pestgedrag het hoogste onder, die twee groepen. Nou, hoor ik jou volgens mij net zeggen dat jij gepensioneerd was ondertussen?
2: Ja, tussentijds wel.
1: Ja, dus jij gaat ook richting die groep, zeg ik even met een glimlach, richting de ouderen. Merk jij daar ook iets van, dat onder ouderen ook gebeurt?
2: Nee, daar heb ik totaal geen van. Nee, dat heb ik niet.
1: Ja, want verwacht je dat dan misschien weer gaat gebeuren? Ik kan me voorstellen dat jouw hand nog, gewoon nog ongeveer hetzelfde is.
2: Ja, een beetje groter, maar voor de rest hetzelfde.
1: Ja.
2: Maar ja, ik weet het niet. Ik verwacht het niet. En aangezien ik ben dan heel makkelijk daarin ben. En God wil niks meer aantrekken wat ze allemaal zeggen en wat ze doen.
1: Mm-hmm.
2: En als het zelf gekwetst is op dat moment, dan zeg ik er wat van.
1: Ja.
2: Plan doen we niet meer. Nee. Maar dan zeg ik er wat van en dan moet het afgelopen wezen.
1: Die tijd heb je gehad?
2: Ja, ik wel.
1: Oké. Hey, dankjewel voor het delen van jouw verhaal. Ik ga door naar Kropswolde, Margaret Vriezen. Hoi Margaret.
3: Hallo.
1: Hoi. Vertel.
3: Nou, ik heb rood haar. En vroeger werd je daarvoor uitgemaakt voor vieze, vuile rooien.
1: Oh, zo. Nou, ik moest helemaal aan dat liedje denken. Kijk, dat is misschien dan nog onschuldig.
3: Dat is hartstikke leuk natuurlijk, hè?
1: Ja, maar...
3: meisjes met rode haren kunnen...
1: Ja, ja. Maar bij jou ging dat dus zo ver meteen?
3: Ja hoor, ja, en je werd gewoon buiten de groep gezet. Ene keer mocht je wel meedoen, andere keer mocht je niet meedoen. Dat is maar net hoe hun pet op hun hoofd zat.
1: Ja, maar jij zegt hun, heb je het dan over...
3: Ik heb er nu geen last van hoor.
1: Okay.
3: Ik heb er nu geen last meer van.
1: Nee, maar dit werd gedaan door kinderen, Margaret?
3: Ja, op de basisschool.
1: Ja,
3: op de basisschool.
1: Dan is er natuurlijk ook een juf of meester die dat hopelijk ziet.
3: Nee, vroeger niet.
1: Nee?
3: Vroeger werd dat niet gezien. Nee. Het was allemaal heel anders. Vroeger waren we ook niet zo moeilijk daar. Waren de ouders ook niet zo moeilijk daarin. Zo van, nou, je redt je maar.
1: Ja,
3: de wereld is hard.
1: Ja.
3: Wordt ook wat harder.
1: Want wat zeiden jouw ouders dan? Zeiden die datzelfde?
3: Mijn moeder had ook rood haar, dus die is vroeger nog meer gepest.
1: Oh.
3: Dus ja, dat, en maar nu... Heel veel moeders die verven nu rood haar. Dus dat is ook weer zo raar.
1: Ja, dat het blijft bijzonder, hè?
3: Ja, toch?
1: Ja. Maar
3: zelfs 20 jaar geleden, ik ben nu 64, liet ik met mijn hond op gras, en jongens van de voortgezet onderwijs, nog steeds van, hé, rooie springers op groen. Weet je wat ik gedaan heb?
1: Oh jee. Ja, durf je...
3: Op gras staan springen.
1: Oh. Ja.
3: En toen keken ze mij aan. Ja, dat vroegen jullie toch, of ik op groen wou springen.
1: Ja, nou, dat vind ik heel
3: dus
1: goed.
3: Zo ga ik er nu mee om.
1: Ja, maar vroeger was dat natuurlijk nog wel ietsje anders. Maar
3: ja.
1: Nu probeer je er zeg maar met een, met een knipoog mee om te gaan.
3: Tuurlijk.
1: Ja. Hé, rode haar is toch mooi?
3: Ik ben trots op mijn rode haar.
1: Nou, ja, ik wou zeker zeggen. Ja.
3: Die zijn er niet veel meer hoor, echte rode mensen.
1: Nee. Maar klopt het wel van dat liedje, Margaret?
3: Jazeker.
1: Oké. Dankjewel, hè.
3: Oké,
1: doei. Joe,
3: graag gedaan. Doei.
1: Goed dat je hem belde trouwens. Ik ga naar Jesco als het goed is. Mooi.
4: Mooi, Nimi nou.
1: Zo, doe best vrolijk.
4: Altijd. Het is mooi weer, dus.
1: Terwijl het onderwerp niet zo vrolijk is, Jesco. Wat heb jij met het onderwerp pesten?
4: Eigenlijk niet zoveel. Ik heb zo op Lomschool gezeten. En door was het gewoon zo, door wij allemaal anders. Dus er kon een die kon wel pesten, maar dan wil je terug op pesten met je eigen zinnigheden.
1: Ja,
4: eigenlijk pas in het voortgezet onderwijs, dat ik in de brugklas, dat ik in contact kwam met het pesten. En ik heb er altijd zoiets roos van.
1: Ja.
4: Dat waarom doe je dat? Ik heb dat nooit begrepen. En wie deed dat? Dat was bij onze gewoonte.
1: Nee. Maar wat heb Jesco, Lomschool, even voor de mensen die dat nooit meer kennen, wat is Lomschool?
4: Ja, dat is ook geen kinderen in, zeg maar wel. Nou ja, een beetje leraren staan daar nog, maar eigenlijk zo goud in waren. Of,
1: ja.
4: Nou ja, zeg maar, ja, maar ja, er waren van allerlei. Ze kwamen ook overal voor. Er zijn kinderen bij mij in Klaas, van het Burger en Tropel en ook wel weer gewoon bij ons van Knol af. Maar.
1: Ja,
4: door mij gaan naar pers. Elke einde scheelde was.
1: Ja. En ja. Mordin, dit was de periode middelbare school. Jesco, wat gebeurde er toen? Wat zeiden ze tegen die?
4: Ja, ik zeg niet net zoveel. Kijk, ik ben van mezelf. Ik was altijd heel groot en graaf en fors. Dus ik was eigenlijk nooit Als je waar zijn, dan ga je reden om me te pesten. En ik zie ze al heus niet bang voor mijn wedstrijd. Nou, zo bedoel ik het niet. Maar doe wat wel makkelijker dan slachtoffers.
5: Ja, ja.
4: Zeg maar. Want ik heb dat huilen pesten heb ik nooit begrepen. Lolt er een sowieso of kinderen krijgen of tweede zoon. Die is scheel geboren. Die een oogafwikking en die ligt eigenlijk naar de ogen.
5: Ja.
4: En hij trilde gauw met al in ogen. Maar ik heb direct van begonnen van, vanaf dat het begreep, zeg maar, heb ik eigenlijk... Het jongetje lijkt mij echt best normaal, maar ik was wel eens, moet ik hem één doen schelen.
5: Ja.
4: En dat het er alvast een beetje in wennen kan. Want wie wil ze natuurlijk ook wel, als die jong daar met op legere school komt, dan had ze een vreselijk met klien.
5: Ja.
4: En hij kan niet met linker ogen, hij kan niet de rechter broekbussen kiezen.
5: Ja.
4: Maar daar hebben we eigenlijk van begonnen van en wil ik nog af en toe. Dan zeg ik moet dingen van, hé jong, schelen, kom eens hier. Of zo waar.
1: Ja, dus eigenlijk, op die manier probeer je het een beetje, ja, om vuur te bereiden op nou ja, wat er nog komen gaat.
4: Nou ja, en inderdaad, zou je op leger, op legere school kwam, dan vonden ze minder door, dan moet proberen op de testing. En dan zitten ze tegen hem van, hé jong, schelen. Ja. En dan zei jongens aan mij van, ja, maar doe eens mij wat te vertellen, wat ik wel weet.
1: Ja, ja. En hoe ging dat, dan Jesco, ik zit met hem voor te stellen, nou dat werkt op straat of zo. Dan loopt ze met die zoon op straat en doe zegt tegen die zoon, hé jong, schelen. Wat zeg mensen?
4: Ja, toen ben ik wel eens een mol, wat schuiven op aankijken. Maar nou ja, wie ons kinderen voelen door het handen natuurlijk niet altijd wel met hem. Okay.
1: Dat is ook weer zo. Jesco, bedankt voor het bellen. Ik ga nog hem snel deur, want we hebben er nog een. Maar bedankt, hè?
4: Niet meer nou, best, hè?
1: Mooi kerel, Jesco was dat. Dan gaan we naar iemand, inderdaad, die liever de naam niet wil zeggen. En ik kan me voorstellen waarom. Want wordt op dit moment nog steeds gepest, dat klopt toch?
6: Ja, dat klopt zeker. Als kind ben ik één keer gepest op school. Heb de tegenstander de haar uit de kop getrokken. Ben nooit van mijn leven weer gepest.
5: Mm-hmm.
6: En nou ben ik oud. En nou word ik al meer dan 2,5 jaar gepest. Ik ben er nou aan. En als ik haar me niet zie, dan voel ik me rustig. Maar als ik haar zie en ze trekt van die gekke koppen. Nou, ze wil mij onder de grond hebben. Ze heeft me rabarber vergiftigd. Ik mag niet over trailerpaard met scootmobiel. Nou weet iedereen al wie ik ben hier in de buurt.
5: Oh.
6: Dus alle instanties hebben wil naar tegen houden. En dat ze praten gaat met mij. Ja. Dat het dan redelijk rustig wordt. Maar dat helpt niet. Dat mag niet op particuliere grond. Zowel de politie, de bouw als de burgemeester. Alles, niemand doet er wat aan. En dan woon ik hier in een 60 kilometer gebied. Ze mogen je ook, als er uitkomt, hele weekend de vrachtauto voor de open zetten. Afgelopen weekend stonden er weer.
5: Ja.
6: Hele weekend kijk ik tegen de ding aan. Nou, dan draai ik mij om, want ik kan niet over dat verf met mijn ogen. Heb ik last van mijn ogen.
5: Maar het houdt niet op.
6: Nee. En je kunt alle instanties instakelen hier in Nederland. En daarom gebeuren er ook zoveel gekke dingen met kinderen. Ja. Als ze vermoeden hebben, zoals ik dan op televisie en radio hoor, dat die kinderen op school zitten en de omstanders die zien het wel, maar de instanties die grijpen niet in.
5: Dus
6: begrijp wel wat ik bedoel.
5: Ja.
6: Ik word zelf uitgemaakt, ik heb asbest onder de grond. Ik woon in een verbouwde boerderij. Nou, schone grondverklaring, alles is erbij, maar dat helpt niet.
5: Nee.
6: Ze wenst mij toe, even stop, dat ik onder de grond moet.
5: Ja, nee, dat moet men een ander niet toewensen.
6: Vind je daar nou van?
5: Nou,
6: ik
5: wat ik
6: me... eraan en ik negeer het mens.
5: Ja.
6: Maar
5: wat ik mij hem afvraag, mevrouw. Mevrouw, wat ik mij hem afvraag. Jullie zijn volwassen mensen, toch?
6: Ja, ik ben boven de 80.
5: Waarom gaat dit dan zo?
6: Ja, dat weet ik niet.
5: Nee.
6: Daarom moet die instanties met haar praten, waarom dat ze dat doet. Maar dan lacht ze overal om.
5: Ja.
6: Zelfs heeft ze een kennis van mij, alles over mij verteld, waar ik misschien wel 70 jaar mee omgegaan ben.
5: En
6: die man had dat geloofd. Die maakte mij voor alles uit.
5: Dus er wordt ook geroddeld.
6: Wat ben je van plan?
5: Ja.
6: En wat je toen te horen kreeg, dat ik dement was. Oh.
5: Het
6: was een verschrikking.
5: Ja, dat snap ik. Mag ik u sterkte wensen hiermee?
6: Ja, maar het helpt allemaal niks wat ik doe.
5: Nee. Nee, ja,
6: maar ik moet er maar mee leven, denk ik dan.
5: Ja,
6: Maar de fan, één keer de basketbal misschien wel.
5: Nou, dat, ja, maar goed, u zegt al...
6: Ik heb niet veel familie, maar tegen mijn zoon doet ze ook zo. En tegen mijn dochter is ze vriendelijk. Nou, hoe zit dat mens dan in elkaar?
5: Heel apart, ja. Ik snap het. Nogmaals, ik wens u sterkte en ik hoop dat u toch de kalmte kan bewaren. Maar over het algemeen moet dat volgens mij wel lukken. Dank u wel voor dit telefoontje. En dat zeg ik ook tegen alle anderen die hebben gebeld over nogmaals een gevoelig onderwerp. Maar ik vond het mooi dat men hier zo open over was. Dit was Altijd Wat Anders. Mooi.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
14: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
15: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
16: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
17: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
18: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
17: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
19: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. 3 kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van 2 bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen, om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer: op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
0: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
21: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
22: Hotel Faber in Hoogezand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
23: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
24: Hey, waar was jij?
25: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
26: Radio Noord.
27: Tussen de middag.
28: Met Nivino Geertsema.
29: Goedemiddag, een van de grootste films ooit, de Titanic. Dat verhaal heeft een Groningse link. Hoe dat zit, dat hoor je zo.

0: Prachtig. Wat een stem, joh. Shanna Spiro met Great Expectation. En daarvoor Prince. Ja, een beetje raar gezegd net misschien. De Titanic, een van de grootste films ooit. Maar dat natuurlijk allemaal als aanleiding dat het de bekendste scheepsramp ooit is. Wereldwijd, denk ik, weet iedereen wel wat de Titanic is. Op die boot zaten zo'n 1500 opvarenden. Ook de Grunniger Hendrik Bolhuis uit Wittewierum. Hij werkte als kok op het schip en kwam als 27-jarige om bij dat ongeluk. En over hem komt nu een boek uit. Schrijfster Karin Sital Singh reconstrueerde zijn korte en ook bijzondere leven op papier. Het boek heet De Kok van de Titanic. De familie heeft nog een aantal gevonden voorwerpen van meneer Bolhuis en zo ook zijn koffer met persoonlijke bezittingen die de schrijfster ter beschikking kreeg.
1: Op deze tafel zie ik foto's, brieven, ook een liefdesbrief, een ring liggen, zelfs een kookboek liggen. Dit waren de spullen die bij Hendrik Bolhuis hoorden?
2: Ja, dat klopt. Dat waren de spullen die mijn grootouders dus gevonden hebben in de koffer die bij hen werd bezorgd. Nou, en ik denk meer dan 3 maanden nadat de Titanic gezonken was, want heel lang hebben ze ook gewoon niet geweten dat Henny was overleden met de ramp van de Titanic.
1: Hij was 27 jaar toen hij overleed bij de scheepsramp. Jonge vent, in de kracht van zijn leven. Hoe is dat in de familie Bolhuis ontvangen? Hoe is daarover gesproken door de jaren heen?
2: Ja, eigenlijk heel weinig. Heel weinig. Dat hij een kok was. En zoals mijn oma, die had dan wel eens een keer, dan had ze een pudding voor hem en dan maakte ze er een pudding in. En dat was dan eigenlijk die ook Henny gebruikt had. En dat, dan kwam het even het verhaal op tafel. En voor de rest eigenlijk niet.
1: Men wist ook niet zo goed hoe men daarmee om moest gaan.
2: Dat denk ik ook. Dat was in die tijd, sprak je ook niet zoveel over dat soort zaken.
1: Nou, nu is het nogal in de openbaarheid. Er is nu een boek gekomen. De familiegeschiedenis is opgetekend. En hoe denkt u daarover?
2: Nou, ik vind het geweldig zoals Karin dat gedaan heeft. Ik kwam hier en moest er eerst ook even een beetje aan me wennen. Want ik dacht, dan heb je weer zo iemand die weer van alles van je wil. Het gebeurde dan op een waardige manier. Want dat was ook wel eens een keer een beetje anders gegaan. Dus toen had ik echt in het begin wel eventjes dat we dat even af moesten checken. Maar verder, toen in het verloop is het een heel plezierige tijd geweest samen met Karin. Toen zij het boek heeft geschreven.
1: En wat voor beeld reist er nu op uit dit boek van Hendrik Bolhuis?
2: Nou, ik heb eigenlijk ervaren door Karin dat zij dingen uitzocht over de tijdgeest. En dat was mij natuurlijk allemaal heel veel niet zo bekend. En daar heb ik wel veel van geleerd. Dat vond ik echt heel mooi en interessant. Dat gaf je een gevoel van, nou ja, dat is passend van die tijd. En dan geeft Henny ook een beetje het gevoel van dat dat toch, ja, een beetje persoonlijkheid is geworden.
1: En noemt u eens een hoogtepuntje uit het boek of uit dit avontuur?
2: Mijn hoogtepunt is eigenlijk dat Karin ervoor gezorgd heeft dat er in het Southampton in het museum zijn foto's komen te hangen. Dat was eerst nog een grijs beeld, om zo te zeggen, met een naam. En verder niet. En nu is er toch een foto bij geplaatst. En dat vind ik echt heel mooi voor de toekomst.
1: En is wat u betreft het boek over de Groningse kok, kunt u dat nu dichtslaan?
2: Ja. Ja, je komt ook op een leeftijd dat je, nou, eigenlijk met het laatste stukje van je leven bezig bent. En dan is het wel mooi dat dat rond is.
1: En waar gaan al deze spulletjes naartoe? Deze ring en nog een loopstok, die laatste foto's en het kookboek. Wat hoopt u waar dat terechtkomt?
2: Nou, het is de bedoeling dat dat naar het museum gaat in Groningen. Dus dat zou heel mooi zijn.
0: Zei mevrouw Slager Bolhuis, de achternicht van de Groningse kok Hendrik Bolhuis, die omkwam bij de scheepsramp, de Titanic. Het boek over meneer Bolhuis komt uit op dinsdag 29 september. Het was een reportage van verslaggever Remco in het Hof.

0: Hope of Deliverance op Radio Noord. Ja, heibel in de coalitie op het provinciehuis in Stad. Partijen zetten zich namelijk af tegen mede-coalitiegenoot BBB. En dat heeft alles te maken met een debat over een conflict tussen een boerenfamilie in Lucaswolde en de provincie. Inzet van het debat was 31 hectare landbouwgrond. Maar dat hele debat is nu uitgegroeid tot iets veel groters misschien wel. Collega Robert Pastoor is op het provinciehuis. Robert, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivino.
0: Ja, allereerst even, hebben we nog wel een provinciebestuur?
1: Ja, zeker. Er zit nog een provinciebestuur. Dus wees daar maar niet bang voor. Die zitten er nog gewoon.
0: Oké. Wat voor conflict gaat het om als we even kijken naar de provincie en die boerenfamilie?
1: Ja, nou, de provincie die wil in het Westerkwartier in Boerakker en Lucaswolde willen ze aan de gang met het creëren van een waterberging en nieuwe natuur. Dat is allemaal zodat daar water naartoe kan in tijden van, nou ja, dat het water nergens anders naartoe kan. Dus omdat iedereen droge voeten krijgt. Nou, dat is een groot project en daarvoor moet de provincie land in handen krijgen. En dat hebben ze grotendeels al. Maar er mist nog 31 hectare. En die 31 hectares, die zijn van een boerenfamilie, de boerenfamilie van de Veen in Lucaswolde. En ja, daar is de provincie al jarenlang mee in overleg om die grond te krijgen. Maar dat lukt niet en daarom heeft de provincie onlangs aan de Provinciale Staten gevraagd, nou, we komen er niet uit met elkaar, zouden jullie ons ook de mogelijkheid willen geven, staten, politici dus, om die grond eventueel te gaan onteigenen, want we willen dat project wel gaan voltooien. Nou, daar is toestemming voor gegeven. Maar ja, toen is ook het gedoe begonnen, want ja, die familie die wil niet van het land af en een oplossing die is er nog niet. En de BBB die stemde destijds ook voor die onteigening.
0: Ja, en nu is er dus een scheur ontstaan, lijkt het, in de coalitie. Want de BBB die dacht, wij lossen dit wel even op. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, de BBB die heeft denk ik vooral gedacht van, oh, wat hebben wij nou eigenlijk gedaan? Want die hebben heel veel over zich heen gekregen. Want de partij die staat natuurlijk voor het niet onteigenen van boeren. En ja, dat hebben ze hier wel gedaan. Dus hun eigen stemgedrag heeft hun min of meer ingehaald. En toen zijn ze eigenlijk al vanaf voor de zomervakantie heel erg hard bezig geweest om het onderwerp weer op de agenda te krijgen. Want ze zeiden, wij hebben nieuwe informatie waarmee nou ja, het een en ander toch misschien in een ander daglicht komt te staan. Alleen zij kwamen niet met die informatie over de brug. Waardoor de overige partijen, waaronder de coalitiepartijen, dus waar ze mee samenwerken, zeiden van ja, wat is dit nu allemaal? Jullie zeggen dat je nieuwe informatie hebt, maar we krijgen die informatie niet. Toen kregen partijen nog het verwijt vanuit de BBB, jullie moeten beter je huiswerk doen. Nou, dat ging allemaal in een soort van snelkooppan en dat kwam er vandaag uit tijdens het debat. En toen zei een meerderheid in de Staten, waaronder dus de coalitiepartners, van ja, allemaal lief, leuk en aardig BBB, maar wat jullie hier in de afgelopen tijd hebben gedaan rondom dit dossier, dat lijkt helemaal nergens op en dat schaadt de provinciale politiek en daarom diende ze, zo heet dat dan, een motie van afkeuring in. En daarmee zeg je eigenlijk, het gedrag wat jullie laten zien, daar zijn wij het niet mee eens. Maar ja, nee, dat zeggen ze wel tegen een partij waar ze mee samenwerken. Dus dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel binnen zo'n samenwerkingsclub.
0: Ja, en hoe gaat die verhouding tussen de coalitiepartijen dan verder?
1: Ja, dat is inderdaad de vraag. Er werd zojuist, want het is allemaal een uurtje geleden gebeurd, toen zei de BBB van nou, wij willen eerst eens even schorsen. Wij willen het hier met elkaar over hebben, want ze hebben natuurlijk van hun eigen coalitiegenoten een tik op de neus gekregen. Toen kwamen ze die schorsing uit. En dan wordt er gevraagd, nou, waar hebben jullie het over gehad? Wat wilt u er nog over zeggen? En toen was het antwoord van, nee, we laten het voor wat het is op dit moment. Waardoor de boerenfamilie, die ook aanwezig was vandaag bij het debat, die riep al vanaf de publieke tribune, wat ontzettend laf. Want die had natuurlijk wel hun hoop weer een beetje gevestigd op de BBB. Ja, dan is de vraag, hoe gaat het nu in die coalitie inderdaad? Ik heb al even aan wat mensen gevraagd eerder al van, ja, kan het zomaar zijn dat er geen provinciebestuur meer zit? Nou, dan zeggen partijen die in die coalitie zitten, wij trekken de stekker er niet uit, dat moet dan de BBB maar gaan doen. Nou, de BBB heeft dat vooralsnog niet gedaan, want ze zijn met elkaar in beraad gegaan. En ze gaan nu verder, dus het is eigenlijk nu een beetje een hele rare situatie, want er wordt gedaan alsof er net niks is gebeurd. Ze zijn ook aan het doorvergaderen. Maar ja, er is natuurlijk wel, kijk, als jij en ik dagelijks samenwerken en ik zeg tegen jou van ja, ik ben er helemaal klaar mee en dit kan niet wat jij hebt gedaan, ja, dan is de sfeer tussen ons is niet zo gezellig
0: dan
1: natuurlijk.
0: Dan moeten we het uitpraten.
1: Dan moeten we het uitpraten. Maar ja, ze moeten nu eerst hier nog gaan vergaderen. Alsof dit onderwerp nog niet genoeg was rondom die onteigening, staan er nog twee heikele punten op de agenda waarin de BBB ook anders denkt dan de coalitie. Dus dit is een dag die alle kanten op kan gaan en niemand weet hoe het gaat eindigen. Maar vooralsnog is het een heel diffuus gebeuren hier eigenlijk.
0: Ja, maar het is allemaal leuk en aardig. Maar dat hele conflict dus tussen die familie in Lucaswolde en de provincie. Dat hele verhaal, dat zou uitgesproken moeten worden. Dat is dus gekaapt eigenlijk door nu politieke onrust onderling. Hoe zit dat nou met dat verhaal dan?
1: Nou, de mensen, dus de boerenfamilie, want uiteindelijk gaat het daar natuurlijk om. Wat is de boerenfamilie er dan mee opgeschoten? Ja. Die is hier helemaal niks mee opgeschoten. Die zijn nog net zo ver als voor dit debat. Dat was, kon men ook wel aanzien komen, want de gedeputeerde had eerder al gezegd, dit is wat het is en we moeten er nou met elkaar uitzien te komen. En de BBB stelde een construct voor waarvan de eigen gedeputeerde gelijk al zei van ja, dat is niet mogelijk. Dus de BBB ging ook nog eens een keer de hele tijd tegen de eigen bestuurder in. Dat is ook wel opmerkelijk te noemen. Hè? Iemand van de eigen partij. Maar ja, onderaan de streep is de familie nog geen steek. Is die geen steek verder gekomen? De provincie dus ook niet. Want een oplossing is er nog altijd niet. Ja. Dus die onteigening die hangt nog altijd boven de markt. En die komt steeds dichterbij.
0: En die allereerste vraag die ik jou stelde net. Hebben we nog een provinciebestuurder? Als ik jou die vanavond stel, wat zal dan de antwoord zijn?
1: Ja, ik heb geen idee. Want ik vraag natuurlijk aan iedereen wat men ervan denkt. Hè? De mensen, de politici, die wel in die achterkamertjes komen waar wij niet zitten. En die zeggen ook, we hebben geen idee, maar wij trekken de stekker er niet uit. Dan moet de BBB dat gaan doen. En vooralsnog doet de BBB dat niet. Maar het kan snel gaan. Misschien over een uur hebben we alweer een heel ander gesprek.
0: Horen we jou over een uur misschien wel weer of later. Robert Passoor vanaf het provinciehuis, dankjewel.

0: Oh, vorige week was hij hier nog in de studio om het te hebben over Ede Staal. En nu hoorde je met dat leuke nummer, dubbel cassettedek. Jan-Henk de Groot was dat. Zometeen Noordnieuws, Mark, met daarin.
1: Nou, dan hoor je waar straks weer gerinkel komt als het nieuwe casino van start gaat.
0: Gerinkel? Oké, leuk. Ben benieuwd.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Eén over half twee is het Noordnieuws. Mark, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ja, je hoorde het net al. Op het provinciehuis is sprake van een crisissfeer. VVD, PvdA en GroenLinks hebben zich gedistanceerd van de handelwijze van mede-coalitiepartij BBB rondom de kwestie Lucas Wolde. Vandaag werd op verzoek van de BBB gedebatteerd over het onteigenen van 31 hectare land van een boerenfamilie in Lucas Wolde. De provincie wil de grond gaan gebruiken voor een nieuwe waterberging in het Westerkwartier. En tijdens het debat diende de BBB een motie in om stukken land van de provincie te ruilen tegen het land in Lucas Wolde. Volgens de BBB-gedeputeerde Leo Wenniger is dat geen optie, omdat de voorgestelde ruilgrond ook onderdeel uitmaakt van de plannen van de provincie. De overige coalitiepartijen vinden dat de BBB te solistisch handelt en hielpen een motie van afkeuring richting hun coalitiepartner aan een meerderheid. De gevolgen voor de coalitie zijn op dit moment nog onduidelijk. Ondertussen blijft de provincie zoeken naar een oplossing voordat de grond wordt onteigend. Het UMCG gooit elk jaar vroegtijdig duizenden uniformen weg vanwege inktvlekken. Doordat pennen en stiften achterblijven in de zakken van de witte uniformen, komen die vol blauwe vlekken uit de wasmachine. Eén pen kan ervoor zorgen dat een hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd, vertelt UMCG-woordvoerder Joost Wessels.
12: Het is echt om zo'n 200 tot 300 kledingstukken per maand. Nou ja, als je dat op een jaar berekent, zit je op zo'n 3000 stukken per jaar. Toch behoorlijk wat.
11: Het probleem speelt bij meerdere ziekenhuizen in het land. Het UMCG begint een pilot om medewerkers erop te wijzen hun uniformen zonder pennen in de was te doen. De voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het nieuwe Holland Casino langs de A7 in Eelde-Wolde zijn gestart. Het nieuwe casino wordt gebouwd ter vervanging van het pand aan het gedempte Kat en Diep in stad dat in augustus 2017 is afgebrand. De jaren na de brand was er veel te doen om de locatie van het nieuwe casino. De stad wilde het casino graag behouden en stelde een plek dicht bij de Euroborg voor. Toch besloot Holland Casino dat het nieuwe pand op het businesspark Ter Borg in het Drentse Eelde-Wolde moest komen. Het nieuwe casino moet in 2028 opengaan. Volgende maand begint de gemeente Groningen met de herinrichting van het oude casinoterrein. Het is nog onduidelijk wat de precieze invulling daarvan gaat worden. Bij het treinstation in Emmen hebben handhavers gisteravond een automobilist uit Stadskanaal aangehouden. De 23-jarige man reed door het stationsgebied, wat niet is toegestaan. Bij een controle bleek dat de knolster onder invloed was van drugs en geen geldig rijbewijs had. Reden voor de politie om de man een rijverbod op te leggen. En in het Canadese Montreal maakte de Internationale Wielerbond, de UCI, vanavond bekend of de wereldkampioenschappen wielrennen in 2023 in Groningen en Drenthe worden gehouden. De enige andere kandidaat is India. De Gronings-Drentse delegatie heeft gisteren haar plannen gepresenteerd aan de UCI. De laatste keer dat er zo'n groot wielerevenement naar het noorden kwam was in 2002 toen de Giro d'Italia in Groningen begon. Sportjournalist Dick Heuvelman was toen de grote kartrekker en ziet vergelijkingen met de huidige aanvraag.
13: Dat Groningen tegen die tijd weer nieuw elan heeft en daar uit wil stralen en weer een trots gevoel geeft aan de bevolking hier. Want als ik me goed herinner van de Giro en aan mijn herinnering, maar ik weet niks nog, dan was het een groot volksfeest geworden. Niet alleen in de stad, maar ook in Veendam, Winschoten, zelfs Zandberg bij Mussenkanaal. De haren werden de bomen rood geschilderd.
11: De verwachting is dat de bekendmaking door het UCI-bestuur vanavond rond 11 uur Nederlandse tijd is. Meer daarover op rtvnoord.nl en in onze app.
10: Dankjewel, Mark. Gaan we naar Harma.
14: Vanmiddag is de zon, er komt storig aan vanuit het Westermeer. Bewolking en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op bui groter. Vanochtend trekken vanuit de noordwesten een aantal buien over, mogelijk met onweer. En vannacht weer opklots met 10 tot 14 graden als minimum. Morgen is de zon er weer bij, het blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt 17 of 18 graden.
10: 2:05 is het, tot 2 uur nog tussen de middag. En ik ga het zo hebben over het Mooi Festival.
15: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
16: Blokhut of tuinmeubel. De Vierkeien.nl.
17: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
18: De Winter Rioolservice
19: lost elke verstopping en lekkage snel op.
18: De Winter Rioolservice.
19: Kijk op uriool.nl.
20: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
21: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
22: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

0: Oh, lekker relaxed. Bob Marley en The Wailers. Could you be loved? Jong en oud kunnen zaterdag ontdekken hoe waardevol streektaal is. De eerste editie van het Mooi Festival is dan aan de gang. En dan draait alles om luisteren, spelen, maken en beleven. Met één duidelijk doel, namelijk de jongste generatie trots laten worden op hun eigen taal en cultuur. Ik ga het erover hebben met projectcoördinator Kato Piek. Mooi.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hoeveel mensen gaan die dag mooi tegen elkaar zeggen? Wat denk je?
1: Heel vaak. We hebben überhaupt binnen het project dat ook heel veel iemand het woord mooi wil gebruiken, met dubbel O. Dat iemand dan reageert, ja, mooi. Hey, heel voorkomende grappen.
0: Nou is dit de eerste keer dat jullie dit doen, hè? Waarom doen jullie dit?
1: Het is een onderdeel van een groter project wat Mooi heet. Dat staat voor meertalig onderwijs in Groningen en Drenthe. Waarin we ons bezighouden met Gronings en Drenthe een plekje te geven in het basisonderwijs. Maar ja, het Gronings moet natuurlijk niet alleen op scholen gesproken worden. Dus willen we ook heel graag de omgeving meenemen van de kinderen. En daarom organiseren we dus ook het Mooi Festival.
0: Ja, want het is een onderdeel van zo'n breder project met allerlei scholen. Wat gebeurt er nog meer op dit gebied?
1: We hebben dus lesmaterialen voor in de klas. Maar daarnaast hebben we ook dat we cursussen organiseren voor de ouders en de grote ouders. En evenementen organiseren in het dorp. Dus we doen er van alles aan om te zorgen dat het Gronings en Drenthe weer normaler is om te gebruiken. En voornamelijk ook met de volgende generaties.
0: Ja, want het gaat dan om eventuele bevordering van de spreektaal, het Gronings. Hoe kun je met zo'n festival dat dan doen?
1: We proberen op een hele laagdrempelige manier gewoon een hele leuke middag neer te zetten waar het Gronings en het Drenthe een onderdeel van is. Dus dat het niet alleen maar gaat over de geschiedenis, maar gewoon op een normale manier het gebruik ervan te normaliseren. We willen laten zien dat het kan, dat het mag, dat het leuk is. Daar zetten we heel erg op in.
0: Ja, en die trots op het Gronings. Hè? Ik heb het idee dat het wel steeds meer groeit, juist ook onder jongeren. Wat merk je daar zelf van?
1: Ja, dat merk ik zelf ook. Ik ben natuurlijk zelf 28, dus ook wel aan de jongere kant om Gronings.

0: te spreken. Ik denk dat het iets is, wij hebben het natuurlijk allemaal nog half meegekregen via onze opa's en oma's, maar niet meer per se van onze ouders. En dat het dan toch wel wordt gezien als een gemis. Iets wat specifiek bij deze regio hoort, wat uniek is voor ons als Groningers. En dat je dat eigenlijk niet uit het oog wil verliezen. Tenminste, zo ervaar ik het zelf. En dat hoor ik ook wel in mijn omgeving.
1: Ja, wat kunnen we dan doen en zien en proeven en horen op dat festival?
0: Ja, we hebben best wel ik vind het een heel erg leuk programma neergezet, waarin we de kleine zaal van de Oosterpoort elke keer iets hebben waar je echt heen kan, waar je kan luisteren, maar ook kan meedoen. Zoals er theater, door Theater Pannenkoek. Maar er is ook muziek door TikTok Tammo en Martijen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Klauk en Loos van RTV Noord en RTV Drenthe. Dus daar in de kleine zaal is altijd wel wat te doen. En dan daarbuiten hebben we echt een beetje een festival neergezet met allemaal verschillende stands waar een speurtocht kan worden gedaan. Je kan zelf tegeltjes maken, knutselen. En buiten kan je bijvoorbeeld ook voetballen met FC Groningen. Alles wel met een Gronings tintje of met een Drents tintje.
1: Ja, mooi. Je noemt TikTok Tauma al. Dat is wel iemand die een grote rol heeft volgens mij in de bewustwording van het Gronings ook onder jeugd.
0: Ja, het is hij doet ook het op een hele laagdrempelige manier en op een hele leuke manier. En dat het niet allemaal, zo schrijf je het Gronings. En het hoeft allemaal niet zo heel serieus, maar het kan juist iets fijns zijn en iets herkenbaars. En ik denk dat hij dat heel erg goed doet. Ja.
1: Nou, en dan is het ook nog tijd van de bietencampagne. Dus dan kunnen we niet anders dan dit gesprek afsluiten. Dankjewel, Kato. En heel veel plezier. We sluiten hem af met TikTok Tammo. Dikke bak met biet.
0: Dankjewel.
1: Mooi, hè?
0: Mooi.
2: Mooie mensen, dat is een dikke bak met bieten.

0: Douwe Bob, Note to Self.
1: Nou, dat heeft Erik net ook gedaan, volgens mij, Note to Self. Je zit helemaal te oefenen, hè, met die dobbelstenen.
2: Ja, ik moet er heel verdacht op zijn. Ik heb hier twee bekertjes staan. Eén met 5 dobbelstenen van Vief Geliek en eentje van de koffie.
1: Oh,
2: dat is,
1: van de koffie?
2: Ja, ik heb ook een bekertje met koffie. Dus je moet er wel erg verdacht op zijn waar je mee gaat schudden.
1: Ja. Ja,
2: kom ik achter.
1: Dat zou ik sowieso altijd zijn, maar zeker in dit geval, ja.
2: Maar het is leuk.
1: Maar doe eens dan, want ik weet niet eens hoe het spel werkt.
2: Ja, Vief Geliek natuurlijk straks, hè. Dan gaan we 3 dobbelstenen gooien. En als je de 3 cijfers in je telefoonnummer hebt, dan mag je bellen, dan maak je dus kans. Dus het is een beetje, kijk, ik ga nu even, dit is even voor de nep, hè.
1: Ja, ja.
2: Dus stel dat je een 1, een 3 en een 4, stel dat je dat in je telefoonnummer hebt zitten.
1: Mm.
2: Dus dan mag je bellen. Dan maak je kans. Dus dat houd dan straks ook in de gaten.
1: 050-3188-288.
2: Nee, daar moet je dan naar bellen. Maar
1: okay.
2: In je eigen nummer.
1: Ja, okay.
2: Ja. Dus heb jij een 1, 3 en een 4, Nivino, in je eigen nummer?
1: Nee.
2: Ja, je moet zelf altijd nog een beetje over nadenken, ja, wat je dan ook hebt. Maar dus, straks gaan we het echt spelen. Okay. Dat is nu al wat aan het oefenen. Maar eerst straks ook nog natuurlijk een plaatje over. En dan geven we een doos worsten weg.
1: Oh.
2: Heeft niks te maken met dobbelstenen, maar is ook lekker en leuk.
1: Het water loopt me letterlijk in de mond nu. Dus,
2: bij mij de koffie. En dat is het goede bekertje. Anders heb ik 5 dobbelstenen achter in mijn keel. Dat is ook niet alles.
1: Zit er koffie op je trui?
2: Of is het een dobbelsteen?
1: Nee, heel veel plezier. Erik zometeen dus met de middag door. We gaan eruit met deze mooie van Stevie Dan. Tot morgen. Mooi.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey! Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thierse. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 2 uur.
14: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
16: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
17: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl. Radio Noord.
21: De middag door.
22: Met Erik Hogeboom.
23: Een hele goede woensdagmiddag. Straks zijn we weer met heerlijke droge worsten. En ik neem je met goede muziek de middag door.

Hij zegt het al goed, Mr. Know-it-all. En daarvoor hoorde je natuurlijk Cool and the Gang met Ladies Night. Ik wens je een hele, hele goede middag zo op deze woensdagmiddag. En weet je wat het fijne zo is van zo'n woensdagmiddag? Je zit nu echt over de helft van de werkweek. En denk maar eens na, 5 werkdagen in een week. Maandag tot en met vrijdag. En dan is woensdag natuurlijk de middelste dag. En daar zijn we nu echt over de helft van de woensdag. En als je dan een beetje logisch gaat nadenken, dan gaan we eigenlijk alweer richting het weekend. Hoe fijn is dat? Je kunt van het weekend afgaan op de maandag en dinsdag en de woensdagochtend. Ja, dat is toch wat minder. Maar nu, ja, als je denkt, ik heb even een opkikkertje nodig, misschien helpt dit je wel. En anders doe ik het wel gewoon met leuke muziek. Straks natuurlijk ook nog een paar worsten, die komen er ook nog aan. En ik zei het al, goede muziek. Gronings Goud straks ook, Mariska Hulshoff. Maar we gaan ook naar 1991, naar Bad English. Dat is een soort supergroep, die bestond uit leden van Journey en The Babies. En deze ontzettend grote hit, Time Stood Still.

Mariska Hulshoff hier op Radio Noord. En natuurlijk de dochter van zangduo Lucas en Gea Hulshoff. En eerste single hoor je hier, klinkt echt heel erg lekker. Wat fijn is dat als het zo goed gaat, hè? Hey, heb je vanavond nou misschien nog niet zoveel te doen? Of was je van plan om een boek te gaan lezen? Wist je dat ook met anderen kunt doen, maar dan gewoon in stilte met elkaar? Ja, dat gaat vanavond gebeuren in het Groningen Forum op de Nieuwe Markt, dus midden in de stad. Daar is namelijk de Silent Reading Party. En daar is vanaf 8 uur tot aan 9 uur een uurtje gezamenlijk met elkaar lekker een boek lezen met een hapje en een drankje in stilte. En dan om 9 uur dan wordt de stilte wat verbroken en kan er nagepraat worden. Of voor de mensen die zo lekker in het boek bezig zijn, kun je ook nog even doorlezen. Maar de bedoeling is dat je dan ook na kunt praten met anderen die boeken lezen. En wat dat betreft een bijzonder samen zijn eigenlijk wel. Ze zeggen zelf dat dit de happy hour is voor introverte mensen. Ja, misschien wel, maar misschien ben je wel heel extravert. En heb je af en toe gewoon die rust een klein beetje nodig, dan kun je vanavond zomaar misschien iets treffends vinden. Bij het Forum Groningen, vanaf 7:30 is de inloop. En tussen 8 en 9 wordt er gewoon rustig met elkaar gelezen tijdens de Silent Reading Party. Misschien wel iets voor jou. In ieder geval iets voor mij. Ja, Steve Winwood, Higher Love hier op Radio Noord. Over goede muziek gesproken.

0: wat een stem, hè. Mika, Grace Kelly hier op Radio Noord. Waar we alweer richting 2:30 gaan. Kijken wat er nieuws is uit Stad en Omland. Mark, wat heb je straks in het nieuws?
1: Nou, dan vertel ik waarom er vandaag een crisissfeer hangt op het provinciehuis.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
4: Interessant. Wat verdien jij dan?
3: Zo open bedoelen ze vast niet.
5: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
0: Het is alweer 2:30. Vlug kijken wat er allemaal in Stad en Ommeland is gebeurd. En dat weet Mark Boogma als beste. Goedemiddag, Mark.
1: Goedemiddag. Er hangt een crisissfeer op het provinciehuis. Coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks hebben zich gedistanceerd van de handelswijze van mede-coalitiepartij BBB rondom de kwestie Lucas Wolde. Vandaag werd op verzoek van de BBB gedebatteerd over het onteigenen van de 31 hectare land van een boerenfamilie in Lucas Wolde. De provincie wil de grond gaan gebruiken voor een nieuwe waterberging in het Westerkwartier. En tijdens het debat diende de BBB een motie in om stukken land van de provincie te ruilen tegen het land in Lucas Wolde. Dat is volgens gedeputeerde Leo Wenninger geen optie, omdat de ruilgrond ook deel uitmaakt van de plannen van de provincie. Daar komt bij dat de BBB beloofde extra informatie over Lucas Wolde te verstrekken, maar dat niet heeft gedaan, zegt verslaggever Robert Pastoor.
11: Toen zei een meerderheid in de Staten, waaronder dus de coalitiepartners, van ja, allemaal lief, leuk en aardig BBB, maar wat jullie hier in de afgelopen tijd hebben gedaan rondom dit dossier, dat lijkt helemaal nergens op en dat schaadt de provinciale politiek en daarom diende ze, zo heet dat dan, een motie van afkeuring in en daarmee zeg je eigenlijk, het gedrag wat jullie laten zien, daar zijn wij het niet mee eens. Dat zeggen ze wel tegen een partij waar ze mee samenwerken, dus dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel binnen zo'n samenwerkingsclub.
1: De gevolgen voor de coalitie zijn op dit moment nog onduidelijk. Ondertussen blijft de provincie zoeken naar een oplossing voordat de grond wordt onteigend. De politie heeft meerdere lachgasflessen in beslag genomen aan de sportlaan in Oude Pekela. De flessen werden aangetroffen op de parkeerplaats bij een kindcentrum en voetbalvereniging Noordster. Sinds 1 januari 2023 is het gebruik van lachgas als genotsmiddel verboden. De politie heeft de flessen meegenomen en zorgt ervoor dat ze op de juiste manier opgehaald worden. Of er iemand is aangehouden is niet bekend. De provincie Groningen geeft zichzelf een tik op de vingers over het storten van baggerslip in het Lauwersmeer. De provincie stopte afgelopen maart met het storten van baggerslip uit het Reitdiep. Volgens natuurorganisaties zijn aparte vergunningen nodig voor het storten van slip in een Natura 2000 gebied. Maar die had de provincie niet. De natuurorganisaties wilden dat de provincie zou optreden, bijvoorbeeld door middel van een dwangsom richting het eigen bestuur als het storten toch doorgaat. Dat gaat niet gebeuren. De provincie houdt het bij een waarschuwingsbrief. Vlak voor de Interland morgen in de Nations League tussen Nederland en Duitsland is er een minuut stilte om Martina Koeman te herdenken. De vrouw van voormalig international en bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De Groningse leed aan borstkanker. Voetbalbond KNVB schrijft het passend te vinden om haar te herdenken, omdat Martina tijdens Ronalds lange loopbaan als speler en als trainer altijd aan zijn zijde stond. De uitvaart is vanmiddag. Uit respect voor de familie Koeman werd daarom ook de persconferentie van bondscoach Xavi verzet. En aanstaande zaterdag staat de eerste editie van het Mooi Festival op de planning in de Oosterpoort. Op het festival kunnen ouders en kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Groningse taal en cultuur. Projectcoördinator Cato Piek legt uit wat het festival inhoudt.
12: Het is een onderdeel van een groter project wat Mooi heet. Dat staat voor meertalig onderwijs in Groningen en Drenthe, waarin we ons bezighouden met Groningse en Drenthe een plekje te geven in het basisonderwijs. Maar ja, het Gronings moet natuurlijk niet alleen op scholen gesproken worden, dus willen we ook heel graag de omgeving meenemen van de kinderen. En daarom organiseren we dus ook het Mooi Festival.
1: Onder andere TikTok Tammo en Theater Pannenkoek staan op het programma. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark. En gaat het nou regenen, komt de zon of blijft het zo grijs? Harma weet het.
13: Vanmiddag is de zon, er komt storig aan vanuit het Westermeer. Bewolking en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op bui groter. Vanochtend trekken vanuit de noordwesten een aantal buien over, mogelijk met onweer. En vannacht weer opklots met 10 tot 14 graden als minimum. Morgen is de zon er weer bij, het blijft beperkt door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel Harma, straks plaatje over. En dan kun je weer een doos met lekkere Groningse worsten winnen. En feest, want Benson Boone, die is er ook.
14: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
15: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
16: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelaren.nl.
17: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.

0: Benson Boone, de Sorry I'm Here for Someone Else. En
1: plaatje over.
0: Dat is niet voor iemand anders hoor, dat is helemaal voor jou. Laat Benson Boone maar praten wat dat betreft. Want ook vandaag spelen we weer plaatje over natuurlijk. Elke werkdag iets na 2:30 kun je weer een lekkere doos met Groninger worsten winnen. En ik zei het al, hè, we werken naar het weekend toe. We zitten in de tweede helft van de werkweek. Dus met dat in het achterhoofd kun je jezelf misschien al zien met een drankje, kaasplankje, een paar van die lekkere droge worsten erbij. Het leven kan goed zijn, hè? Dat kun je hier zomaar op de woensdagmiddag op Radio Noord winnen. Vandaag in plaatje over muziek van een oude legende die ook nog in Groningen heeft gestaan. Lionel Richie.
2: Zo klinkt de plaat. Oh.

0: En dit is De Vraag.
1: Ja, Lionel Richie dus. En op 18 juni 2023 stond hij nog zo fris als een hoentje in het Stadspark hier in Groningen. Maar op dit moment gaat het wat minder, want de 77-jarige zanger heeft een medische ingreep ondergaan. En de vraag voor vandaag is, wat voor ingreep was dat eigenlijk? Was dat A, een ingreep aan zijn hart? Was dat B, een ingreep aan zijn linkervoet? Ja, heeft hij wel nodig om te kunnen dansen natuurlijk. Of was het C, een ingreep aan zijn stembanden? Weet jij het antwoord? Wat voor een ingreep was dat? Aan zijn hart, aan zijn linkervoet of aan zijn stembanden? Geef het door aan Radio Noord. Ik hoor graag van jou wat het goede antwoord is. Dat kun je appen of bellen naar 050-3188-288. En dan win jij misschien wel een paar van die lekkere worsten. Wat is het antwoord op de vraag? Welke medische ingreep heeft Lionel Richie ondergaan als 77-jarige zanger? Een ingreep aan zijn hart, zijn linkervoet of aan zijn stembanden?
2: Plaatje over.

0: De Steve Miller Band, Abracadabra. Ja, we zijn bezig met plaatje over, hè. Dat is altijd spannend. Zijn de juiste antwoorden? Worden ze wel gegeven? Maar volgens mij gaat het vandaag vast wel goed komen. Er werd veel gebeld, dankjewel daarvoor. Volgens mij gaan we naar Rode, naar Wietse. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Hoe wordt Wietse?
1: Goed.
0: Ja, op deze woensdag. Heb jij ook zo'n midden van de week gevoel?
1: Ja, dan denk ik nog in 2 dagen en dan weer bij je dag.
0: Ja, dat bedoel ik. Het weekend komt er alweer aan, zou je kunnen zeggen, op deze woensdagmiddag.
1: Ja.
0: Ja, wat ben je vandaag wel aan het doen dan?
1: Ik ga straks een paadje rennen toen je in Roden is. Roden maakt in Roden, hè.
0: Oh, dat is altijd wel leuk, ja.
1: Dat is de feest van Noord-Drenthe, hè.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, er zullen ook vast wel heel wat Groningers naartoe gaan. Wat
1: kan ik wel Groningers heen, hoor. Dus,
0: ja, nee, dat komt wel goud. Wat vind jij daar zo leuk aan?
1: Dat is gezellig.
0: Ja, is ook zo. Zelfs met dit iets druilerige weer.
1: Ja, en dan ben je druiler.
0: Ja.
1: En het blijft wel droog.
0: Dat is het belangrijkste. Hey, we gaan het hebben over plaatje over. Even weer terug naar waar het ook allemaal weer over ging.
2: Zo klinkt de plaat. Oh.

0: Dit is de vraag.
1: Ja, we vroegen ons natuurlijk af hoe het met de gezondheid is van Lionel Richie. Hij heeft een medische ingreep ondergaan. Was dat een ingreep aan zijn hart? A, een ingreep aan zijn linkervoet, die hij nodig heeft om te kunnen dansen. Of een ingreep aan zijn stembanden, Wietse?
2: A, hart.
1: A, aan zijn hart. Heb je helemaal goed, want dat is inderdaad aan de hand. Hij heeft een ingreep ondergaan aan zijn hart vanwege boezemfibrilleren, oftewel een hartritmestoornis. Ja. Het is allemaal goed gegaan, zegt een woordvoerder. En hij heeft een operatie gehad waarbij wat littekentjes in het hart worden gemaakt om elektrische signalen die het hartritme verstoren te blokkeren. Zijn we hem helemaal bij. Betekent wel dat hij 3 concerten heeft moeten afzeggen. Maar goed, gezondheid boven alles, zeg maar, Wietse.
2: Ja, gezondheid is het belangrijkste, hè?
1: Dat is zeker het belangrijkste. Was jij er heel toevallig bij toen Lionel Richie in het Stadspark optrad?
2: Ik zou er wel heen, maar ik kon eigenlijk geen kaart gekregen. Dus,
1: Ah, dat is zonde, ja. Nou ja, ja. Hopelijk komt hij gewoon nog een keer langs. Blijft natuurlijk een ras-echte artiest. Het is op deze woensdagmiddag wel goed voor een doos worst, Wietse. Dus dat is wel lekker.
2: Ja lekker.
1: Ik wens je heel veel plezier op de markt straks met Pietje Ren. En een hele fijne woensdag nog, hè? Bedankt.
2: Dank je.
1: Tot de volgende. Mooi, mooi.
2: Tot de volgende keer. Dag.
1: En natuurlijk kunnen we niet anders dan Lionel Richie ook draaien hier op Radio Noord. All night long op deze woensdagmiddag. Fijn dat je erbij bent. Oh, oh, oh.

Beetje goede country muziek op Radio Noord. Ella Langley met Choosing Texas. Nooit iets mis mee. Straks hoor je het nieuws uit de rest van de wereld. Wat is er allemaal gebeurd buiten Groningen? Je hoort het zo. En mocht je vandaag denken, grijs weer, ik voel me niet zo heel lekker. Weet dan dat dit volgende plaatje echt ook over jou gaat. Dit is Hot Chocolate, You Sexy Thing, hier op Radio Noord.

0: De nieuwe Bed WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
11: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
13: Bouw- of metaalproject?
14: Staal digitaal!
13: Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Scootmobiel of rollator nodig? Nooit moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Winkelen in Winschoten.
14: deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
16: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
17: Radio Noord.
18: De middag door.
19: Met Erik Hogeboom.
20: Hele goedemiddag. We beginnen deze tweede helft van de middag met straks Bruno Mars. Maar eerst Softcell, hier op Radio Noord.

Carol G en Bruno Mars. Stil hier op Radio Noord. Ja, die tune die gaat vandaag wel weer op, hè? Want Nederland gaat dus toch wel weer meedoen met het Eurovisie Songfestival. Je hoorde het net ook al op het nieuws. De NOS en de NTR gaat het uitzenden. Nadat Avro Tros het dus niet wilde doen. Vorig jaar ook al niet. Heel gedoe, politiek gedoe allemaal. Maar het wordt dit jaar in Burgas georganiseerd. Omdat Bulgarije vorig jaar dus won op dat festival waar Nederland ook al niet aanwezig was. De halve finales die zijn op 11 en 13 mei en de finale op 15 mei. Maar... De grote vraag is natuurlijk, wie gaat er namens Nederland meedoen? Want ja, we moeten er wel iemand heen sturen. En dan zit je zo te denken, het is misschien wat vroeg nog. Hè? Ik bedoel, het duurt nog wel even een tijdje voordat het daadwerkelijk zover is. Ze kunnen een hele zoektocht gaan doen. Maar ja, je kunt ook misschien eens gaan denken van, hey, wie heeft zich al bewezen? Hè? Wie zijn misschien mensen die al eens een keer een songfestival hebben gewonnen? Ja, dan denk je toch een beetje. Ja. Ivan en Jeroen natuurlijk. Bij het laatste regio Songfestival waren zij de winnaar. Ja, dan denk ik, ja, waarom ga je niet gewoon lekker door naar het Eurovisie Songfestival? Iemand kan die even de NPO bellen, NOS, NTR. Wij hebben ze al, hoor. Ivan en Jeroen gewoon lekker naar Burgas in 2027. En ze hebben al een keer goud gewonnen. Alles is goud, kan niet misgaan, hè. Mijn stem hebben ze. Straks Steer van Jan op Radio Noord. Nu eerst de Rapid Eye Movement, R.E.M.

Steenvanger hier op Radio Noord natuurlijk. En net verscheen op onze site dat het UMCG per jaar 3000 uniformen afkeurt vanwege balpennen in de was. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar daar kwam ik met mijn moeder echt niet meer weg.

0: Call It Love hier op Radio Noord. En we gaan alweer richting half vier. Kan snel gaan. Dan is natuurlijk altijd de vraag, wat zit er in het Groningse nieuws, Mark?
1: Ja, dan hoor je de eis van het Openbaar Ministerie voor een poging tot moord in Paddepoel in juni vorig jaar.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
0: Het is exact 3:30, tijd voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland met Mark Bogema. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen een 27-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Zonnelaan in Stadswijk Paddepoel. Volgens het OM reed de verdachte op 7 juni 2025 in op een nu 25-jarige man, waarna hij het slachtoffer in zijn ogen stak. De verdachte sloeg op de vlucht, maar meldde zich een dag later op een politiebureau in Rotterdam. Het motief ligt volgens de officier van justitie in een relatie die beide mannen hebben gehad met een vrouw. De verdachte had in appverkeer aan de vrouw laten weten het slachtoffer te willen vermoorden. Ook was hij via Snapchat op zoek naar een vuurwapen. De verdachte zegt uit noodweer te hebben gehandeld, maar daar gaat de officier van justitie niet in mee. De rechtbank in Groningen doet over 2 weken uitspraak. Er heerst een crisissfeer op het provinciehuis. Coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks nemen afstand van de handelswijze van mede-coalitiepartij BBB rondom de kwestie Lucas Wolde. Vandaag werd op verzoek van de BBB gedebatteerd over het onteigenen van 31 hectare land van een boerenfamilie in Lucas Wolde. De provincie wil de grond gaan gebruiken voor een nieuwe waterberging. Tijdens het debat diende de BBB een motie in om stukken land van de provincie te ruilen tegen het land in Westerwolde. Lucaswolde moet ik zeggen. Dat is volgens gedeputeerde Leo Wenninger geen optie, omdat de ruilgrond ook deel uitmaakt van de plannen van de provincie. Daar komt bij dat de partij beloofde extra informatie over Lucaswolde niet heeft verstrekt. Er volgde een motie van afkeuring richting de partij die mede dankzij de andere coalitiepartijen werd aangenomen. Verslaggever Robert Pastoor.
11: Ik heb al even aan wat mensen gevraagd eerder al van, ja, kan het zomaar zijn dat er geen provinciebestuur meer zit? Nou, dan zeggen partijen die in die coalitie zitten, wij trekken de stekker er niet uit, dat moet dan de BBB maar gaan doen. Nou, de BBB heeft dat vooralsnog niet gedaan, want ze zijn met elkaar in beraad gegaan en ze gaan nu verder. Dus het is eigenlijk nu een beetje een hele rare situatie, want er wordt gedaan alsof er net niks is gebeurd. Ze zijn ook aan het doorvergaderen.
1: De gevolgen voor de coalitie zijn op dit moment dan ook nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen van bankhelpdeskfraude aan de Lange Straat in Noordhoorn gistermiddag. Tussen 4:30 en 5:00 werd het slachtoffer telefonisch benaderd door een persoon die zich voordeed als medewerker van een bank. Tijdens dit gesprek werd gevraagd of het slachtoffer waardevolle spullen in huis had. Kort daarna kwam een persoon bij de woning van het slachtoffer langs. Daarbij zijn meerdere sieraden buitgemaakt. De politie heeft meerdere lachgasflessen in beslag genomen aan de sportlaan in Oude Pekela. De flessen werden aangetroffen op een parkeerplaats bij een kindcentrum en voetbalvereniging Noordster. Sinds 1 januari 2023 is het gebruik van lachgas als genotsmiddel verboden. De politie heeft de flessen meegenomen en zorgt ervoor dat ze op de juiste manier opgehaald worden. Of er iemand is aangehouden, is niet bekend. 3000 uniformen verdwijnen jaarlijks vroegtijdig in de prullenbak bij het UMCG. De reden? Balpennen en stiften gaan per ongeluk mee de wasmachine in. Daardoor kunnen de witte uniformen vol blauwe vlekken te zitten. Ook andere ziekenhuizen in het land kampen met dit probleem. Eén pen kan ervoor zorgen dat een hele wastrommel met uniformen wordt afgekeurd, vertelt UMCG-woordvoerder Joost Wessels.
3: De inktvlekken zijn ongelooflijk hardnekkig. Er eigenlijk niet meer uit te krijgen. En dan is er dus geen andere mogelijkheid dan het desbetreffende kledingstuk af te keuren. Heel spijtig. En ja, ieder kledingstuk is er één te veel. Om dat ook wat tegen te gaan, beginnen we binnenkort ook met een campagne om het bewustzijn onder medewerkers wat te vergroten en het aantal kledingstukken dat we op die manier moeten afkeuren om dat te verminderen.
1: Ja, en hoe ze dat doen, dat lees je in het hele verhaal op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Dankjewel, Mark. Ik zie al 30, 40 jaar reclames voor wasmiddelen, hè?
1: Ja.
0: Dat is altijd, alle vlekken komen eruit.
1: Ja.
0: Hebben ze dan al die tijd gelogen, Mark?
1: Ja, wie weet of ze hebben nog niet het juiste wasmiddel gevonden daar.
0: Nee, niet voor penvlekken in ieder geval. Dankjewel. Nou, van vlekken gaan we naar het weer. Want Harma weet daar gelukkig dan weer alles van.
12: Vanmiddag is de zon. Er komt storig aan vanuit het Westermeer. Bewolking en met een motige zuid-zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden. Later vanmiddag wordt de kans op een bui groter. Vanochtend trekken vanuit het noordwesten een aantal buien over. Mogelijk met onweer. En vannacht weer opklots met 10 tot 14 graden als minimum. Maar is de zon er weer bij. Het blijft bepaald door een enkele verdwolde bui. En met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10 of 18 graden.
0: Dankjewel, Harma. Straks spelen we het weer het leukste dobbelspel van Groningen, Vief Geliek. De dobbelstenen liggen al te schudden in de bak. Misschien is jouw telefoonnummer wel een prijs straks waard.
13: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Friesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders
13: Meubeldorp. Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
15: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.

Leven is ook een achtbaan, hè, zingt Ronan Keaton hier op Radio Noord. En ja, het is er weer tijd voor. Ik weet dat je de hele dag er al naartoe hebt geleefd. Eerst bij Femke vanmorgen en nu hier weer Vief Geliek. We gaan weer dobbelen en ben jij natuurlijk super benieuwd of de drie nummers die de dobbelstenen laten zien ook in jouw telefoonnummer zitten. En dan, en alleen dan, mag je bellen naar 050-3188-288 en maak je kans op je eigen versie van het superleuke spelletje Vief Geliek. Met dus daarbij het Vief Geliek boekje, de dobbelstenen natuurlijk, de pennen om alles op te schrijven in dat boekje dus. En allemaal superhandig in een mooi etuietje verpakt, zodat je het makkelijk weg kunt leggen, maar net zo makkelijk ook kunt pakken. Want je wilt altijd een spelletje Vief Geliek kunnen spelen. Dus handig zo'n tweetje. Genoeg gepraat, tijd om te dobbelen. Ik heb de beker erbij gepakt. Ga één schudden. En dan, dan hier op de desk waar ik nu zit te werken, gooi ik het gewoon maar even neer. Even kijken. 3, 2, 1. Oké, daar zijn ze. Zitten deze getallen dus in jouw telefoonnummer, dan mag je bellen. Het gaat om de, ja, ik heb het wel mooi gedaan, de 2, de 3 en de 4. De 2, de 3 en de 4. Zit alle drie die getallen er dus in jouw telefoonnummer, dan mag je bellen. Dan maak je kans op die prijzen. Heel veel succes. Ik zie zo wat er binnenkomt. Ik ben heel benieuwd. Een 2, een 3 en een 4. 050-3188-288 maak je kans op Vief Geliek. We horen zo wie de winnaar is. Nu eerst Upside Down, Diana Ross, hier op Radio Noord. Een 2, een 3...

0: Diana Ross, Upside Down hier op Radio Noord. Ja, we waren lekker een spelletje aan het spelen op deze woensdagmiddag. Vief gelijk natuurlijk en ik heb net gedobbeld en er kwamen 3 nummers uit. De 2, de 3 en de 4 en er werd massaal gebeld, moet ik zeggen. Er zijn heel wat mensen, Groningers, met een 2, een 3 en een 4 in hun telefoonnummer. Maar we gaan toch naar Zuidhorn, naar mevrouw Wegman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe maakt u het?
1: Goed hoor.
0: Ja, u bent in Zuidhorn op deze woensdag ook nog leuke dingen aan het doen of hoe... Hoe is uw dag?
1: Nou, ik moest naar de praktijk om een steunster. En toen ben ik naar Albert Heijn geweest. En ik zat nou even op de laptop.
0: Oh, dus u bent wel actief vandaag?
1: Ah, valt mee.
0: Het kan actiever misschien. Houdt u wel van een spelletje?
1: Jawel hoor.
0: Ja, wat voor spelletjes vindt u dan leuk, behalve Vief Geliek?
1: Oh, ik heb heel veel spelletjes wel die ik leuk vind...
0: Noem er eens een paar.
1: Kast, ik heb een ding met Sudoku. Dat is meer puzzelen. Maar ja. Dan kun je op een plank zeg maar letters zetten. En met de kinderen wel. Die vinden bijvoorbeeld... nou kan ik even niet op de naam komen. Schule vinden ze heel leuk.
0: Oh, dat is wel oldschool.
1: Ja,
0: dat is wel echt,
1: en ze hebben bijvoorbeeld het spel Wie is het? Dat vinden ze ook heel leuk.
0: Ja, dat is ook allemaal wel heel leuk. De oude spelletjes zijn ook weer een beetje aan het terugkomen. Je hebt allemaal Jeu de Boel, banen die weer in zijn. En ik zag laatst in Utrecht, liep ik rond, was er ook een Jules Café. Dus het begint weer...
1: Oh, wat leuk.
0: Het wordt allemaal weer een beetje hip.
1: Ja.
0: Ja. Dus nou, misschien is het ook een keer wat voor u. De Sjoele werd natuurlijk vroeger ook heel veel gedaan. Thuis en
1: ja,
0: in het café en zo.
1: Ja, maar dan moet je zo ver weg, hè?
0: Ja, dat is wel...
1: Ik heb voor de kinderen zo'n kindersjoelbak.
0: Ah, oh, dat is een kleinere.
1: Ja.
0: Oh, nou, daar heb ik
1: maar
0: niet.
1: Maar die kan ik hier mooi... Ik heb ook nog wel een grote op zolder. Dan kan ik hem, die kleine kan ik mooi op de tafel kwijt.
0: Nou ja, en de volgende keer kunt u misschien met de kinderen... Vief Geliek spelen, mevrouw Wegman.
1: Oh, dat vinden ze vast leuk.
0: Ja, dat vinden ze vast leuk. Want u heeft gewonnen dus het boekje, de dobbelstenen, de pennen en alles in een etui. Komt uw kant op.
1: Super.
0: Dank u wel voor het meedoen. Ik wens je nog een hele fijne woensdag.
1: Ja, en heel hartelijk bedankt hoor.
0: Dank u wel. Tot ziens. Dag.
1: Oké. Dag.

0: de klanken van James Brown, Get Up. Ja, lekker is dat. Erik Bats hier natuurlijk aangeschoven. Straks na vieren. James Brown, klassiekertje dan toch?
1: Absoluut.
0: Ja, wat ga jij na 4 uur doen?
1: Nou, heb jij jezelf al eens betrapt op een stopwoordje, Erik?
0: Oh ja, vast wel. Ja, ik moet even nadenken wat het dan is. Kom niet gelijk terug, maar ik heb ze regelmatig. Ze veranderen ook nog wel eens een keer.
1: Ja, want men zegt ook heel vaak even, hè? Even dit, even
0: ja,
1: dat.
0: Even, of ja.
1: En dat vind ik op zich prima als je hem niet even zegt. Want dat, even. Vind ik, dat vind ik niet kunnen.
0: Ja, dat is wel.
1: En ik heb even uitgezocht welk woord er op de radio nou heel vaak gebruikt wordt. Ik ga nog niet verklappen welk woord het is, maar ik heb wel hier onze taalgids van Simon Reker bij me. Want dat woord is namelijk ook een heel. Ja, dat is een hele leuke variant van in Gronings. Meerdere zelfs.
0: Oh, daar ben ik wel benieuwd.
1: Daar gaan we het in Kom maar op over hebben. We hebben nog steeds dezelfde lach als vorige week, waar we mee gestart zijn vorige week. Dus je kunt weer meedoen, meeraden en er staan leuke prijzen op het spel. En Gronings Pijl. Zometeen, meteen na 4 al.
0: Oh, ben benieuwd wat het over gaat trouwens. Ik heb wel echt een ergerniswoordje in het Engels. Als van die influencers en zo dan de hele tijd. Yeah, like this. En like this. En you know, like.
1: Oh, ja, you know op zich ook, hè?
0: Ja, dat know. Is allemaal van die vertraagwoordjes zijn dat. Heel irritant. Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Straks na 4 uur dus genoeg bij Erik en Nadesse in dit geval. Veel plezier!

0: zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
0: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
5: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan Gronings Nieuws. De hoofdlijnen krijg je van Mark Bogema. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen een 27-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Zonnelaan in Stadswijk Paddepoel in juni vorig jaar. De rechtbank in Groningen doet over 2 weken uitspraak. Een inwoner van Noordhoorn is gistermiddag slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude. Iemand deed zich voor als een medewerker van een bank en maakte daarbij meerdere sieraden buit. En coalitiepartijen VVD en PvdA en GroenLinks hebben afstand genomen van de handelwijze van mede-coalitiepartij BBB rond de onteigeningskwestie in Lucaswolde. Zo kwam de partij beloftes over extra informatie niet na, zegt verslaggever Robert Pastoor.
12: Ik heb al even aan wat mensen gevraagd eerder al van, ja, kan het zomaar zijn dat er geen provinciebestuur meer zit? Nou, dan zeggen partijen die in die coalitie zitten, wij trekken de stekker er niet uit, dat moet dan de BBB maar gaan doen.
11: Dat is vooralsnog niet gebeurd. Meer nieuws om 16:30.
13: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
14: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
15: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
16: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
17: Winkelen in Winschoten.
18: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op
17: winkelen in Winschoten.nl.
16: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Radio
21: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
10: Goedemiddag. De astronomische herfst is vandaag officieel begonnen. Nou, of er nog een beetje nazomer in zit, horen we zometeen na Robin S.
20: Wat?

0: Show Me Love, Robin S. was dat. De situatie op de weg naar Des.
1: Het is woensdag en dat betekent dat je altijd wel lekker door kan rijden. Maar mocht je nou toch in de file staan, laat me dat dan even weten. 050-318-288.
0: En dan kijken we ook even naar het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi Erik.
0: Nou, officieel haaf vandoor.
2: Officieel haaf,
0: astrologie.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Ja, klopt. Nou ja, het was wat dat betreft allemaal geen slechte dag. Tot dusver. Dikke 20 en haven groot is worden in Nijbeerte. Lauwers ook kan niet verder dan 19 groot. Dikke 19 groot met door 3 uur dus in Nijbeerte een dikke vaaruur. En op dit moment zit er in het Lauwersmeergebied een buitje. En dat trekt eigenlijk een beetje van zuidwest naar noordoost. Dus daar kreeg het grootste gedeelte van de provincie niks van. En dan zit er nog een buitenlijn achter. En dat trekt van het noordwesten van over. En dat betekent dat we de eerste komende uur nog wel schier dreug hebben. Maar in de loop van de open, begin van de open denk ik al wel, nu of 7, dat we in die buiten over zullen komen. Er zijn best pittige buiten met kans op onweer doorheen. En de lote van open, dan kloot het weer op. En vannacht is dreug met 10 tot 14 graden. Maar een dag met nu weer wat zon. Nou, misschien een enkele verdwolde bui, maar ik denk dat het op de meeste plek dreug blijft. Maar wel weer een stukje frisser. Door de motige tot krachtige noordwestenwind, sub 10 of 18 graden.
0: Oké, Harma, dankjewel. Tot straks.
2: Jo, tot zo.

0: Als wij op de radio zeggen we gaan in bruisen, dan komt er een plaatje van Bruce Springsteen. Dat was ook zo. Hungry Heart. Op woensdagmiddag. Dat is goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Op de plek van Maatje, we hadden het nog niet gezegd volgens mij. Maar ze is even tussenuit.
1: Ze is lekker op vakantie.
0: Deze week nog. Maandag terug.
1: Oh, ben je met nou al zat?
0: Nee, dat zit ik nog niet.
1: Oké.
0: Rustig. Hey, Gronings Spel dadelijk. Waar gaat het over?
1: Nou ja, Ronald die was in Leek en die had eigenlijk de vraag: ben jij meer praktisch of theoretisch? En dat heeft eigenlijk alles te maken met kinderen die op verschillende basisscholen veel meer praktijkles krijgen. Dat is dan op de woensdagmiddag. En dat is vooral dan voor kinderen die moeite hebben met de schoolboeken. Dus even niet met het hoofd bezig zijn, maar lekker met de handen. En daardoor krijgen die kinderen dan hun zelfvertrouwen weer terug.
0: Maar ook belangrijk, want er is ook veel vraag naar mensen die van school afkomen met een praktische achtergrond, zeg maar.
1: Nou ja, en toen ik op het hbo zat, waren heel veel mensen die hadden allemaal doorgeleerd. En die kwamen vanuit het praktijkonderwijs of wat dan ook. En die moesten dan hun hbo-diploma ophalen, terwijl ik dacht, waarom?
0: Ja. Ja, en wat ik al zei, er is heel veel werk te doen voor mensen die met de handen kunnen werken. Dus niks mis mee, zou ik zeggen.
1: De wegenbouwers die hebben al tekort, de bouwvakkers hebben tekort, de kappers zijn tekort.
0: Ja, ja. Ben jij trouwens meer theoretisch of praktisch?
1: Nou, ik zou theoretisch moeten zeggen, maar ik ben niet zo'n leraar. Dus ik ga liever dingen doen dan dat ik echt...
0: Zitten wij wel op één lijn, denk ik. Ik heb wel een praktische opleiding gehad, maar het was meer omdat ik geen zin had om te leren.
1: Nou ja, dat is het.
0: Maar goed, uiteindelijk zie je het dan wel goed komen weer. Met jou ook, hè? Dus nee, wat dat betreft niks aan de hand. Maar oké, praktisch of theoretisch, dat is de vraag in ons Gronings Spel. De meningen van Groningers in Leek horen we dadelijk. Ronald is daar. Maar eerst horen we Cameron Withkamp en Kingdom of Fear.

0: Cameron Whitcomb was dat. Ja, kinderen die moeite hebben met schoolboeken, die krijgen een dagdeel per week les in de praktijk. Kinderen die moeite hebben met schoolboeken leren in de praktijk. Kinderen krijgen hun zelfvertrouwen terug. Nou, Practical Skills zorgt ervoor dat kinderen hun zelfvertrouwen terugkrijgen door te leren in de praktijk. Ronald is een leek en vroeg aan de mensen op straat: ben jij meer praktisch of theoretisch?
1: Werk jij liever met je hoofd of met je handen?
2: Oeh, dat is een complexe voor mij. Ja, ik heb een studie gedaan om met mijn hoofd te denken, maar ik werk nu met mijn handen. Ik ben op dit moment aan het werk.
1: Ja.
2: Maar ik heb wel even tijd. Liever met beide. Het is een lastige.
3: Mijn handen natuurlijk.
1: Natuurlijk.
3: Ja, zie je.
1: Ja?
3: Ik ben niet zo goed in leren.
4: Nou, ik denk ik toch liever wel met mijn hoofd. Ja, ik vind het op zich ook wel leuk om met mijn handen te werken hoor. Maar ik merk dat ik toch iets makkelijker met mijn hoofd werk, ja.
5: Liever met de handen.
1: Ja. Maar je werkt met het hoofd?
5: Ja, ook allebei. Maar het hoofd niet gebruikt, dan weet je niet wat ze doen.
2: Ik dacht altijd dat ik liever met mijn hoofd zou werken, maar nu doe ik het met mijn handen. Dat is ook wel lekker.
1: Je bent echt dus van de theoretische kant.
4: Ja, dat zou ik inderdaad wel zeggen. Ja, klopt.
1: En waar ben je goed in?
4: Op zich ook wel met oorzaak-gevolg en alles. En ook wel heel veel met rekenen en alles.
2: Ja, ik heb een studie gedaan waarin ik veel geleerd heb over klimaatverandering. En uit een ivoren toren eigenlijk alles beschreef. Tot een punt dat de conclusie eigenlijk altijd was dat het niet te fixen was. En nu kom ik met mijn sleutels en met mijn dingen bij mensen thuis. Kan ik ze ook echt helpen met minder verbruiken met de verwarmingssystemen. En dat vond wel fijn.
3: Op school was het prima. Maar thuis kon ik niet echt dat ik andere dingen te doen.
1: Nee. Dus je bent de praktische kant op gegaan.
3: Ja.
1: Wat doe je met je handen?
3: Ik verbouw veel.
1: Wat was het werkzaam leven?
5: Dat was kipslachterij, bouw, betonbouw. Dus van alles wat. Zeg maar.
1: Ja, dus wel heel praktisch.
5: Ja.
1: Ja.
5: Lichamelijk.
1: Als ik je een hamer geef en een zaag.
4: Nou, ik denk dat ik op zich wel mee overweg kan, maar het zou niet mijn favoriete ding zijn. Nee.
3: Ja. Ik heb er ook veel aan als ik bijvoorbeeld nu mijn moeder is net verhuisd, kan ik het hele huis verbouwen. Zelf, nou, ik heb heel veel hulp natuurlijk, maar de handige dingetjes kan ik wel even wat melden.
1: Je bent theoretisch onderlegd, maar ook praktisch onderlegd.
2: Praktijk is in het echte leven na de studie maar eens een keertje gekomen, ja. En toen was het wel fijn om dat ook erin te hebben. Voelt ik me daardoor capabeler dan door alle theorie die ik in mijn hoofd heb.

0: Simon Webb.
1: We horen weinig meer van hem. Ik heb nog even opgezocht op het World Wide Web. Maar niks gevonden over Simon Webb. No worries was dat. En inderdaad, no worries. Want we gaan nog prijzen weggeven. Maak je daar geen zorgen over. Natuurlijk straks met onze lachlijn. Maar ook de borrelplank natuurlijk. Want het is woensdag. En dan was het vorige week de hele week Ede-week. De week van Ede. Dus hebben we even de borrelplank overgeslagen. Maar deze week doen we hem gewoon weer.
2: Lekker.
1: Heerlijk. Dus heb jij vrijdag iets te vieren? En dan niet jij naar deze. Want
2: oh, jammer. Weer
1: vragen naar
2: dacht,
1: nee,
2: lekker.
1: Jij niet.
2: Want ik weet wat er allemaal op ligt. Verschillende soorten metworst, grillworst, kaas, saus. Ja, nee. Aan alles is gedacht.
1: Maar niet voor jou. We geven het weg aan een van onze luisteraars. Dus als jij thuis denkt van nou, ik heb vrijdag iets te vieren. Laat het dan aan ons weten. Wat je dan precies te vieren hebt vrijdag. En dan zorgen wij dat jij een borrelplank krijgt thuisbezorgd. Tenminste, we gaan uit alle inzendingen gaan we er een leuke uit, ja, uitkiezen.
2: Dus stuur dan even een WhatsAppje met je reden naar 050-3188-288. En dan doe ik een soort roulette. Kijk ik even blind welke ik het leukst vind.
1: Dus waarom verlang jij komende vrijdag naar zo'n borrelplank? Laat het dus weten aan Ades op 050-3188-288. Zometeen het nieuws uit Groningen over 2 minuten.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
10: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
9: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
10: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
9: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
10: Oké, ga ik op letten.
9: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
10: Doe ik.
9: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
11: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
12: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Het is 16:30. Het belangrijkste nieuws uit Groningen krijg je van Mark Bogema. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. De organisatie van Noorderzon heeft geschokt gereageerd op 2 ernstige mishandelingen rondom het festivalterrein vorige maand. In de nacht van 29 op 30 augustus werd een 18-jarige man belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Hij belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Dezelfde avond werd ook een minderjarige jongen met 2 vrienden aangevallen. Hij liep een zware hersenschudding en een oogkwetsuur op. Ook werden de jas en een horloge van een vriend van het slachtoffer afgenomen. Noorderzon staat in contact met de slachtoffers en heeft alle informatie met de politie gedeeld. De politie is op zoek naar getuigen van bankhelpdeskfraude aan de Lange Straat in Noordhoorn gistermiddag. Tussen 16:30 en 17:00 werd het slachtoffer telefonisch benaderd door een persoon die zich voordeed als een medewerker van een bank. Tijdens dit gesprek werd gevraagd of het slachtoffer waardevolle spullen in huis had. En kort daarna kwam er een persoon bij de woning van het slachtoffer langs. Daarbij zijn meerdere sieraden buitgemaakt. Volgende week verschijnt een boek over de Groninger avonturier Hendrik Bolhuis. De man uit Wittewierum werkte als kok op de Titanic en kwam net als 1500 andere opvarenden bij de scheepsramp om het leven. Auteur Karen Zietalsing besloot zijn verhaal op te tekenen in het boek De Kok van de Titanic. Daarvoor kreeg zij de beschikking over een teruggevonden koffer van de scheepskok met dank aan zijn achternicht Hans Slager Bolhuis.
15: Dat waren de spullen die mijn grootouders dus gevonden hebben in de koffer die bij hen werd bezorgd. Nou, en ik denk meer dan 3 maanden nadat de Titanic gezonken was, want heel lang hebben ze ook gewoon niet geweten dat Henny was overleden met de ramp van de Titanic.
14: Het boek over Bolhuis verschijnt volgende week dinsdag. Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van 12 jaar geëist tegen een 27-jarige man uit Groningen. Hij wordt verdacht van poging tot moord op de Zonnelaan in Stadswijk Paddepoel. Volgens het OM reed de verdachte op 7 juni 2025 in op een nu 25-jarige man, waarna hij het slachtoffer in zijn ogen stak. De verdachte sloeg op de vlucht, maar meldde zich een dag later op een politiebureau in Rotterdam. Het motief ligt volgens de officier van justitie in een relatie die beide mannen hebben gehad met een vrouw. De verdachte had in appverkeer aan de vrouw laten weten het slachtoffer te willen vermoorden. Ook was hij via Snapchat op zoek naar een vuurwapen. De verdachte zegt uit noodweer te hebben gehandeld, maar daar gaat de officier van justitie niet in mee. De rechtbank in Groningen doet over 2 weken een uitspraak. En aanstaande zaterdag staat de eerste editie van het Mooi Festival op de planning in de Oosterpoort. Op het festival kunnen ouders en kinderen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Groningse taal en cultuur. Het festival is onderdeel van het bredere Mooi-project, waarbij Gronings en ook Drents een vast onderdeel wordt op scholen. Projectcoördinator Cato Piek legt uit waarom dat initiatief er kwam.
16: Wij hebben het natuurlijk allemaal nog half meegekregen via onze opa's en oma's, maar niet meer per se van onze ouders. En dat dan toch wel wordt gezien als een gemis. Iets wat specifiek bij deze regio hoort, wat uniek is voor ons als Groningers. En dat je dat eigenlijk niet uit het oog wil verliezen. Tenminste, zo ervaar ik het zelf. En dat hoor ik ook wel in mijn omgeving.
14: Onder andere TikTok Tammo en Theater Pannenkoek staan op het programma. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
1: Wat een goed initiatief is dat.
14: Ja, mooi.
1: Ja, mooi. Weet je wat ook kan?
14: Goeiedag.
1: Goeiedag. En ook. Dank je wel. We gaan even naar het weer. Hier is Harma.
17: Vanochtend was er nog wel redelijk wat zon, maar inmiddels is het op de meeste plekken bewolkt en een eerste buitje is inmiddels ook actief. Vanochtend vanuit het noordwesten een aantal buien die overtrekken, kans op onweer doorheen, loten vanochtend de opklodes en vannacht een minimum van zo'n 10 tot 14 graden. Maar een dag met nu weer wat zon, het blijft bepaald door een enkele verdwolde bui en met een motige tot krachtige noordwestenwind wat sub 10, 18 graden.
1: Zometeen de lachlijn, doe mee en maak kans op mooie prijzen. En kom maar op, zeggen we straks weer tegen jou, deze keer een woord dat we vaak gebruiken. Maar hoe zeggen we dat nou in het Gronings? En over welk woord het gaat, hoor je straks.
18: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
19: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
20: Ga nu naar Koken en Wonen.
21: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
20: Ga nu naar Koken en Wonen.
21: In het stadshart van Appingedam.
22: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
23: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
22: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.

0: inderdaad incredible te noemen. We gaan de lachlijn spelen in Studio Gun. Doen we elke werkdag zo rond, even na 4:30, zeg maar. Deden we gisteren ook. Gisteren hadden we trouwens een kandidaat die een leuk antwoord gaf, maar was helaas fout.
1: Ja, Gea die zei Eva Hulser. Nou, dat zou best heel goed kunnen, maar dat was het helaas niet. Het leuke is wel, Gea had stiekem nog een lach achter de hand, maar ze wilde ons niet vertellen wie dan die lach was die ze achter de hand had.
0: Nee, dus de kans is groot dat Gea opnieuw belt met een volgende
1: oplossing. En ik ben zo benieuwd wie dat dan is.
0: Ja, nou, voor ik de lach weer ga laten horen, ga ik je nog even vertellen wat je kunt winnen. Natuurlijk onze muziektegel van Studio Gun. Dat is een prachtig exemplaar. Kun je op je dressoir zetten thuis. Sieraad voor elke dressoir, dus ook die van jou. Maar desnoods mag je hem ook op je nachtkastje zetten.
1: Oh, nou vooruit.
0: Er komt muziek uit als je je telefoon ervoor houdt. En ook jouw eigen plaat kan daarin. Dus dan kom je in de galerij der winnaars.
1: Ja, jouw favoriete nummertje komt dan in onze lijst.
0: Precies.
1: En ja, ik heb ook nog zo'n geweldige pinspuut.
0: Ja, zijn ze er nog?
1: Ze zijn er.
0: Zolang de voorraad strekt, geven we ook die nog weg. Dus dat kun je winnen als je antwoord goed is. Maar dan moet je wel ons vertellen van wie deze lach is. Kan je alles over vertellen, maar dat doe ik niet. Want dan heb ik een ruzie meteen met Nades.
1: Ja, dan heb je wel een probleempje.
0: Ja, dan heb ik een heel groot probleem. Dus dat ga ik niet doen. Maar ik ga je hem nog wel één keer laten horen. Let op. Wie is dat? Wie lacht hier zo? Wil je gokken of denk je gewoon te weten? Ken je iemand? Dan moet je nu bellen. 050-318-288. Kom jij door en noem je de juiste naam bij ons. In de uitzending zijn er prijzen voor jou. 050-318-288. Wordt afgeteld door de New Radicals. You get what you give.

0: radicaliseren is nooit grappig natuurlijk. Tenzij je bij de New Radicals bent, dan is het altijd een feestje. You get what you give is dan ook wel weer heel toepasselijk. We gaan naar onze kandidaat voor de lachlijn. Uit Farmsum, Ali Bosch hier aan de lijn. Dag Ali.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag. Alles goed?
1: Ja hoor.
0: Is het trouwens Bosje met de SCH?
1: Dubbel SCH.
0: Dubbel SCH zelfs. De luxe uitvoering.
1: Ja, ja.
0: Ja. Zeg Ali, heb jij onze prijs al eens een keer gewonnen? De muziektegel?
1: Ja, twee keer.
0: Al twee keer? Huh? Heb je er al twee staan thuis?
1: Ja.
0: Dus je gaat voor de derde?
1: Ja, voor de testje, want ik ben peenspuur.
0: Oh, je gaat speciaal voor die peenspuren?
1: Ja.
0: Ja, maar wat doe je dan met die derde muziektegel die je dan ook wint?
1: Ja, dat was ook een man die wil hem heel graag hebben. Daar wil ik hem wel aan geven, maar ik weet niet wie dat is.
0: Oh, ja, dat weet ik wel. Dat is Sander Dunning. Hij hangt nu ook weer aan de lijn. Die belt elke dag en die wil hem zo graag. Dus stel,
1: ja, ik zeg dat tegen mijn vriend. Misschien mag hij hem alleen hebben. Moet je met drie of twee.
0: Dat vind ik wel heel nobel. Dus als jij hem wint dadelijk, dan gaat hij naar Sander Dunning.
1: Ja, dat mag hoor.
0: Ja. Nou, bij deze afgesproken. Maar ja, dan moet je nog wel even goed raden. Dit is de lach.
1: Ja.
0: Wie is het, Ali?
1: Enja van Kalken.
0: Oh, die werd bij de vorige lach ook al genoemd. Dan was het ook alweer even in het nieuws, hè, bij ons. Omdat ze stopt met zingen, hè? Ja.
1: Ja.
0: Tenminste, voorlopig, zei ze erbij, geloof ik, hè. Dus een comeback zit er nog in.
1: Dat kan.
0: Is ze onze lach vandaag? Nee, Jan.
1: Nee. Je hoort zo duidelijk, hè?
0: Ja, gek, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat horen we vaker. Maar nee, het is haar echt niet. En als je straks hoort wie het wel is, dan zeg je... Oh, ja, nou hoor ik het ook.
1: Dat geeft niet zo.
0: Nee, jammer voor jou, jammer voor Sander, maar geen prijs.
1: Oké, tot de volgende keer.
0: Top bedankt voor het meedoen, hè.
1: Ja hoor.
0: Dag Ali.
1: Kan ik nog wat vragen?
0: Jazeker.
1: Nee, ik wou vragen voor die alle figurine met die dobbelsteen, ja?
0: Ja.
1: Mag je dan ook het kengetal?
0: Nee, het gaat om het getal na je kengetal.
1: Oké, en ook na je 06.
0: Hebben wij u zo voldoende geïnformeerd?
1: Alsjeblieft.
0: Of we je zo voldoende hebben geïnformeerd?
1: Ja, is goed.
0: Oké.
1: Oké, doei.
0: Dag.

0: Erik Meesje van Toontje Lager en Net als in de film. Ja, we zijn weer zover. Hey, Olaf.
1: Mooi, Erik.
0: Mooi. Ja, Nadesh is er ook trouwens, hoor.
1: Mooi, Nadesh.
2: Mooi.
0: Ben je de kloofeur?
1: Ja, ik ben de kloofeur, jongens.
0: Oké. Okay.
1: Ben jullie de kloofeur? Dat is de vraag, hè?
0: Ja, hoor.
1: Hey, ik ben de kloofeur. Kom maar.
0: Ja, iedereen heeft wel een stopwoordje, hè? Ik heb het even uitgezocht. En dan ga ik gelijk al even uitgezocht. Het woordje even wordt heel vaak gebruikt. Let maar op, straks zeg ik het nog een keer. En inderdaad, straks. Het woordje straks gebruiken we ook te pas en te onpas. Het schijnt zelfs op de radio een van de meest gebruikte woorden te zijn. Straks hoor je dit, straks hoor je dat. Nu eerst dit, maar straks. Dus het woordje straks. Nou, in Grun hebben we voor het woordje straks heel veel leuke alternatieven. Denk daar maar eens over na. En ook heel veel verschillende alternatieven in onze provincie. Het hangt ervan af waar je woont. Dus heb jij een leuk Gronings woord voor het woordje straks? Zeg dan ook even waar je precies woont. Oftewel, waar kom jij weg? En dan gaan we dat even op een rijtje zetten en kijken hoeveel leuke alternatieven we hebben voor het woord straks. Nou, je kan straks bellen, maar ook gewoon nu. Reageer op 050-3188-288 of een spraakberichtje insturen is ook goed. Dus 050-3188-288, Gronings alternatieven voor straks.

Jams op Radio Noord. Ik zie dat het een 12-inch versie is. Nou, die duurt nog heel lang, Disco Inferno. Maar we hebben eerst even aandacht voor iets anders. Iets nieuws van Groningse bodem namelijk. Gisteren was het Wereld Alzheimerdag. En Groninger muzikant Arjan van der Linden verloor als kind na een ongeluk zijn herinneringen. Later zag hij van dichtbij ook wat dementie doet met een familie. En die ervaringen samen, die komen eigenlijk samen in een nieuw nummer dat hij schreef voor zijn band Van der Linden. En dat verscheen gisteren op Alzheimerdag, Wereld Alzheimerdag. Over herinneringen die verdwijnen en wat dit betekent voor de mensen om je heen. I think I slowly slip away. Van der Linden.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
2: Interessant. Wat verdien jij dan?
1: Zo open bedoelen ze vast niet.
3: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
9: Radio Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook kregen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mark, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een boete als de universiteit geen maatregelen neemt om de werkdruk te verlagen en ongewenst gedrag te verminderen. Uit onderzoek van de arbeidsinspectie blijkt dat 70% van de werknemers stress ervaart als gevolg van de werkdruk. Ook ervaren werknemers vaak ongewenst gedrag, zoals pesten. De organisatie van Noorderzon heeft geschokt gereageerd op twee ernstige mishandelingen rondom het festivalterrein vorige maand. In het weekend van 29 en 30 augustus werden een 18-jarige man en een minderjarige jongen aangevallen door groepen jongeren. Noorderzon staat in contact met de slachtoffers en heeft alle informatie met de politie gedeeld. En in het provinciehuis heerst vandaag een crisissfeer als gevolg van de onteigeningskwestie in Lucaswolde. Coalitiepartij BBB kreeg een motie van afkeuring te verduren vanwege haar handelen in het dossier. Die motie werd gesteund door de andere coalitiepartijen.
14: Dat zeggen ze wel tegen een partij waar ze mee samenwerken. Dus dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel binnen zo'n samenwerkingsclub.
13: Meer nieuws hoor je om 5:30.
15: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
17: Ga nu naar Koken en Wonen.
18: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
17: Ga nu naar Koken en Wonen.
18: In het stadshart van Appingedam.
19: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
20: Radio Noord.
21: Studio Grun.
22: Met Erik Bad.
12: Op woensdagmiddag, het gaat over het Nederlandse woord straks. Leuke Groningse varianten, ja, ze stromen binnen op dit moment. En die van jou komen er ook bij, dus...

0: 1987, Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. De Groningers keren langzaam maar zeker huiswaarts. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer, Nadesh?
1: Eén kleine vertraging, dat is op de N34 Zuidlaren richting Emmen. Dat is dan tussen Annen en Gieten. 7 minuten ben je daar langer onderweg.
0: Okay, en het weer vuil best mis vandoor, Harma.
2: Ja hoor, was niks mis met het dusver. Alleen er ging wel een buitje nou over het Lauwersmeergebied. Die gaat de koers resetten richting de Eemshoven. Daar komt er nou zo'n beetje aan. Dus toch was straks ook rekening. Er is dan weer wachten op wat neerbuien en buitjes. En die buien die worden vernoemd of een beetje actiever om een uur of half zeven. De volgende wat actievere buien, mogelijk met onweer vanuit het noordwesten. En die zal met loten vernomen ons weer verloten. En in Ebbenbaden eigenlijk een dag met een deurstolende frisse noordwestelijke wind. Dus legere temperatuur en wat dreug weer. En dan zag ik op vrijdag ook een dreuge dag. Zotraag misschien een frontje met een buitje. Ja, en geleidelijk aan dan zullen we die temperaturen weer omhoog gaan. Maar die 17, 18 graden is maar de dip. Nou, het begin volgende week zitten we op 21, 22 graden. Roosgaal, die had 4,5 uur de zon. En door met Werretse 19,5 groot. 1,5 millimeter is de verdampt. Het is nog dreug. Zwakke tot motige zuid-zuidwestelijke wind. En op dit moment bewolkt in 20 kilometer zicht. In Sibboden werd een warme dag. Een dikke 20 graden. En de barometer stand door zo'n 20 millibar. Nou, de komende uren. Van nu over, een uur of half zeven dus. De wel actievere buiten. En daar zitten we wel een paar uur onder. En om een uur of 10 vanochtend is alles zo'n beetje weer verdwenen. En dan kloort het op met vannacht een minimum van 10 tot 14 graden. En een stevige noordwestelijke wind. Maar een dag met zon. Een enkel verdwolkt buitje is nou je al wel uit te snoeten. De wind motor tot krachtig uur in het noordwesten brengt 17, 18 graden. S'nachts miskansen, ook een kolennacht. 5 tot 8 graden als minimum. Nou, dat is verder de provincie en het zal behoorlijk wel fris. En in vrijdag trekt de mist op. Komt er nu voor wat zon. 18 tot 20 graden zotrag. En een buitje, grootje of 19. En zondag morgen geregeld zon. En 21, 22 graden.
0: Hartstikke mooi. Harma, dankjewel en schier om, hè?
2: Ja, net zo.

0: Silver Lining.
1: Show me my silver
0: lining.
1: First
0: Aid Kids. Hey de band, we hebben het allemaal in huis, hè, zo'n First Aid Kids. Oftewel, in Groningen zeggen we gewoon verbandrommel. Ja. Ja, Nades, het gaat vandaag over het woordje straks. Voordat we even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Een heel bijzonder woord eigenlijk, het woordje straks. Het betekent, het komt eigenlijk van strak, recht toe, recht aan, zonder omweg. En straks betekende vroeger dan ook niets anders dan meteen, onmiddellijk.
2: Ik heb daar dus hele discussies over met Nick. Dat ik zeg, jij kan straks wel. Ja. Dan zegt hij, maar wat is straks? Is dat nu of is dat, wanneer is dat?
0: Dat zegt niks, het woord. Nee, nee. Ja, door de eeuwen heen hebben we blijkbaar minder haast gekregen. Want tegenwoordig, ik doe het straks, kan ook betekenen, vraag met vanavond nog maar een keer. Zoiets, hè?
2: Ja.
0: Maar goed, in Groningen maken we het nog ingewikkelder, want er zijn heel veel verschillende woorden voor.
2: Nou ja, en ze zijn al helemaal rond mijn oren geslingerd, want de telefoon die staat hier rood gloeiend.
0: Ja. Even een kleine opzomming wat er binnenkomt.
3: Met Dineke Nierenhuis. Hallo, ik hoorde jullie net praten over het woordje strak. En ik kom uit Pekel, Ole Pekel. En wij zeggen altijd dammeet. Met een T. Ik denk met een T. Ja, wij zeggen altijd dammeet.
4: Ja, goedemiddag, met Greet Vinken. Dat straks, dat is zomaar aan. Nou, ik ben een stadsgenoot school geweest, maar ik woon nu in Groningen. Ik weet eigenlijk niet wat ze dat, als ze dat nou hier in Groningen zeggen, of in stadsgenoot.
5: Goedemiddag, u spreekt met Nick Schutter. U vroeg een ander woord voor straks. Dat is daarmee. Ja, ik zeg het zonder T. Wij gebruiken het, ik kom uit Noord-Groningen, uit Zuidwolde, boven de stad Groningen. En daar werd het gebruikt.
0: Ja, we hebben heel strak gemonteerd dit trouwens. Naar deze reacties achter elkaar.
2: Ja, maar het is, dus we hebben nu al daarmee.
0: Ja.
2: Dammeet, met een T erachter. En ook al Zomerdijn.
0: Zomerdijn, ja. Ja. Ja, en ik hoor ook al Voddoorlijk.
2: Voddoorlijk heb ik ook al gehoord. Ik heb ook al Dommiet gehoord.
0: Dommiet.
2: Heb ik ook al gehoord.
0: Ja, het hangt er wel vanaf waar je woont in Grun. Hè. Dus zeg dat ook even bij. Waar kom jij weg? Dan weet je ook even precies van, nou, waar zeggen ze wat tegen straks. De reacties zijn altijd welkom op 050-388-288. De Bouwzaan.

0: geeft zich iemand uit op de piano. De hele zomer gehoord dit liedje van Bauza. De Bauza en Magnetic. Domme, om 6 uur is dit begonnen overlopen. En ik heb schokken met Noord TV en Noord vandaag ook gepresenteerd op Marcel Nieuwweg. Mooi Marcel.
1: Mooi Rick.
0: Ja, doe zes ook Domme, hè?
1: Ja, ik zeg Damme.
0: Damme, ja. Ja. Oh ja. Ja. Zoals genoteerd.
1: Ik heb eerst weten dat de buren bij mij op Knol weer heel braaf zeggen. In Pekel zeggen ze Damit. Ja. Dus ja, dat is het mooie van die Groningen Atol. Het leeft en dat we verschillende plekken wat aan uitsproken.
0: Nou, voordoor ook.
1: Ja, precies. Dan gaan we het hebben over Lucas Wol. Robert Pastoor, die staat nog op provincies. Rubili Doorzout. Afijn, dat kun je ook op radio horen. Daarmee even de beelden er ook bij. Die gewoon het ook nog even teruggeblikt naar 2002. Dan was de Giro hier in onze provincie. Fantastisch, was je nog wel. Ja. We maken zo de provincie bij Zandbaag langs. Ook zo'n prachtige mooie katholieke enclave waar de wielrenners langskwamen. En komen ze nou in 2032 wel of nooit hier naar touw het WK? Nou ben er ook al geluiden, hoor ik her en der, dat misschien wel 2035 wordt als inruilertje, zeg maar, voor 2035 dat ten naar India gaat. Afijn, dat wordt komende nacht bekendmaakt. Van oben gaan we even terug naar 2002. Ik hoef even, zeg maar, in de stemming dat het echt wel iets bijzonders is, hoor. Zo'n hele grote wielerwedstrijd in onze provincie. Ja. En weer gewoon ook nog verder terug in de tijd. De tijd van de Titanic. Er was namelijk een grunniger kok aan boord. System hier in beeld als de radio luistert via televisie. Indruk Bolhuis en Karin Sietalsing, die schrift een bouk over de kok van de Titanic. Vanochtend hebben we ook nog een familielid van Indruk Bolhuis in de uitzending zitten. Des te meer reden om te kijken vanochtend op naar Noord vandaag.
0: Indruk Bolhuis met een bolhout, zeg ik.
1: Ja, met een bolhout.
0: Ja.
1: Ja, en een stokkie.
0: Vanochtend de beeld.
1: Ja.
0: Marcel, bedankt. Succes straks.
1: Hoi. Doei.

0: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
1: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
0: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
2: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
0: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Half zes is het geworden. Tijd voor het nieuws uit Groningen.
14: Dankjewel, Mark Bovenma. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt een boete als de universiteit geen maatregelen neemt tegen de hoge werkdruk en ongewenst gedrag. Dat bevestigt de arbeidsinspectie na berichtgeving van de U-krant. De afgelopen jaren heeft de inspectie meerdere onderzoeken gedaan naar de werksituatie van universiteitspersoneel. Uit het meest recente onderzoek bleek dat 70% van de werknemers stress ervaart als gevolg van de werkdruk. Ook ervaren werknemers vaak ongewenst gedrag, zoals pesten. Als de situatie niet verbetert, kan er een boete worden opgelegd die kan oplopen tot ruim 13.000 euro. Ook de TU Delft, Universiteit Maastricht, TU Eindhoven en Universiteit Twente hebben een waarschuwing ontvangen. In het provinciehuis heerst vandaag een crisissfeer. Coalitiepartijen VVD, PvdA en GroenLinks hebben afstand genomen van de handelwijze van mede-coalitiepartij BBB rondom de kwestie Lucas Wolde. Vandaag werd op verzoek van die partij gedebatteerd over het onteigenen van 31 hectare land van een boerenfamilie uit Lucas Wolde. De BBB wil het ruilen tegen land van de provincie, maar dat is volgens gedeputeerde Leo Wenninger geen optie. Daar komt bij dat de partij beloftes over aanvullende informatie niet is nagekomen, zegt verslaggever Robert Pastoor.
16: Toen zei een meerderheid In de staten, waaronder dus de coalitiepartners, van ja, allemaal lief, leuk en aardig BBB, maar wat jullie hier in de afgelopen tijd hebben gedaan rondom dit dossier, dat lijkt helemaal nergens op en dat schaadt de provinciale politiek en daarom diende ze, zo heet dat dan, een motie van afkeuring in. En daarmee zeg je eigenlijk, het gedrag wat jullie laten zien, daar zijn wij het niet mee eens. Dat zeggen ze wel tegen een partij waar ze mee samenwerken. Dus dat zorgt natuurlijk wel voor wrevel binnen zo'n samenwerkingsclub.
15: De gevolgen voor de coalitie zijn op dit moment nog onduidelijk. De politie is op zoek naar getuigen van bankhelpdeskfraude aan de Lange Straat in Noordhoorn gistermiddag. Tussen 4:30 en 5:00 werd het slachtoffer telefonisch benaderd door een persoon die zich voordeed als een medewerker van een bank. Tijdens dit gesprek werd gevraagd of het slachtoffer waardevolle spullen in huis had. Kort daarna kwam er een persoon bij de woning van het slachtoffer langs, waarbij meerdere sieraden zijn buitgemaakt. De organisatie van Noorderzon heeft geschokt gereageerd op twee ernstige mishandelingen rondom het festivalterrein vorige maand. In de nacht van 29 op 30 augustus werd een 18-jarige man belaagd door een groep van 10 tot 15 jongeren. Hij belandde in het ziekenhuis en ook een vriend van hem raakte gewond. Dezelfde avond werd ook een minderjarige jongen met twee vrienden aangevallen. Hij liep een zware hersenschudding en een oogkwetsuur op. Ook werden de jas en een horloge van een vriend van het slachtoffer gestolen. Noorderzon staat in contact met de slachtoffers en heeft alle informatie met de politie gedeeld. Ja, en dan door naar een ander festival. Dit weekend staat de eerste editie van het Mooi Festival op de planning in de Oosterpoort. Op het festival kunnen kinderen en hun ouders op een laagdrempelige manier kennis maken met de Groningse taal en cultuur. Projectcoördinator Cato Piek legt uit wat het festival inhoudt.
17: Het is een onderdeel van een groter project wat Mooi heet. Dat staat voor meertalig onderwijs in Groningen en Drenthe, waarin we ons bezighouden met Gronings en Drenthe een plekje te geven in het basisonderwijs. Maar ja, het Gronings moet natuurlijk niet alleen op scholen gesproken worden, dus willen we ook heel graag de omgeving meenemen van de kinderen. En daarom organiseren we dus ook het Mooi Festival.
15: Ja, misschien komt het woord straks daar ook wel aan bod. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
13: Dankjewel, Mark. Gaan we door met het weer. Hier is Harma.
18: Vanochtend was er nog wel redelijk wat zon, maar inmiddels is het op de meeste plekken bewolkt en een eerste buitje is inmiddels ook actief. Vanochtend vanuit het noordwesten een aantal buien die overtrekken. Kans op onweer doorheen, loten vanochtend de opklodes en vannacht een minimum van zo'n 10 tot 14 graden. Maar een dag met nu weer wat zon. Het blijft bepaald door een enkele verdwolde bui en met een motige tot krachtige noordwestenwind wordt sub 10, 18 graden.
13: Ja, het woordje straks. We gebruiken het te pas en te onpas, maar in Grun hebben we daar een veel leukere woorden voor eigenlijk. Het hangt er wel vanaf waar je precies woont in onze provincie. We horen de verschillen. Hoe dat precies zit met die verschillen in die verschillende contraien, dat hoor je straks van onze grunoloog Olaf Vos. Dat is eigenlijk onze Groningse stuwste Vos. Als het gaat om tol en zulks wat meer.
19: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
20: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
21: Bouw of metaalproject?
22: Staaldigitaal.
21: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
23: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
24: Staal zagen, boren of lassen.

0: Sets op Radio Noord en How Do You Do. Het is woensdagmiddag en dan geven we altijd een borrelplank weg voor de vrijdag. Voor wie iets te vieren heeft. En dat is altijd eigenlijk is het een dankbare taak.
1: Het is een hele dankbare taak.
0: Jij moet altijd een hoop mensen ook teleurstellen die het niet geworden zijn. Maar
1: dat is waar.
0: Je hebt iemand uitgepikt.
1: Ja, ik had zin in wat gezelligs.
0: Gezelligs?
1: Gezelligs.
0: Boukje, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Boukje in Kloosterbuur.
2: Ja hoor.
0: Ja hoor. U hebt iets gezelligs vrijdag.
2: Ja, zeg maar je hoor.
0: Oh.
2: Ja.
0: Je hebt iets gezelligs.
2: Ja, we hebben een keer in de morgen bingo middag.
0: Een bingo middag? Op vrijdag?
2: Ja. Ja, wel vrijdag. Laatste vrijdag van de maand. Ja.
0: Oké, en dat is aankomend vrijdag?
2: Ja, dat is aankomende vrijdag.
0: Oh,
2: ja.
0: En ja, bingo, dan ben je altijd dikke prijzen te vinden zeker.
2: Die hond een beetje klein. Ja, gewoon een beetje normaal. Ja, ja.
0: Nou, doe eens ons een appje stuurt. Ja. Dat zal natuurlijk wel mooi zijn dat dan onze borrelplaat de hoofdprijs is van de bingo.
2: Nou, dat is wel prachtig, weet ik.
0: Ja, ja, toch? Ja.
2: Ja, toch?
0: Komen er veel mensen?
2: Nou, meestal zo rond de 20 ongeveer.
0: Dat mag geen ding, dan is het nooit. Of we moeten zo'n vechende.
3: Ja. Ik kan wel even kijken of we er 2 op kunnen sturen.
0: Oh, dat is wel helemaal mee. Oh.
3: Zullen we dat dan?
0: Ja, nou, bij hoge uitzondering, Dan. Dan lopen we gewoon 2 plank bezorgen.
2: Ja, wie gewoon akkoord.
0: Het komt wel op, hè?
2: Jawel hoor.
0: En waar is dat precies?
2: In Oldeheem in Kloosterbuur.
0: Okay.
2: Professor Postraat 1.
0: Nou wordt heel druk. Nou, Boukje, doe eens de borrelplank. Yeah! Nog even een ding, hè? Wat zegt u tegen het woordje straks? Tenminste, straks in het gras.
2: Ja, Marcel zegt altijd domme, maar dat zeggen we hier op Vogelaan nooit.
0: Nee, we zeggen ze op Vogelaan, hè?
2: Nou, straks.
0: Gewoon straks?
2: Ja, straks.
0: Oké, nou ik ben heel nieuwsgierig wat straks onze chronoloog Ola ervan vindt. Dat kunnen jullie gewoon straks zeggen. Blijf voor even luisteren.
2: Ja? Ja, oké.
0: Doei. Hoi. Boukje Kloosterbuurt was dat. En die hebben een vrijdagfeestje bij de bingo. Nou, met een borrelplank erbij. Zeg maar Des, wat komt er allemaal binnen op het woordje straks?
1: Nou ja, best wel veel. Dan mee. Dat zegt onder andere Cornelius. Uilt uit Veendam en Geert ook. Dan meten, dat hoor je dan weer in Pekel, zegt Joop. Nou ja, Maria Dam en Bert en Greta zeggen allemaal dan meet. Heb je nog dommee? Nou, dat zeggen bijvoorbeeld Der, Klaas, Jan, Rudy, Janneke. Komt Tjeerd nog met dommiet? Johan Neutel die zegt doorlijk.
0: Doorlijk.
1: Doorlijk. Zonder D heeft hij het mij gestuurd, dus doorlijk. Zomernijn, B de Winter uit Uithuizen. En Harm die heeft het over domit met een I. En dan heb je ook nog domt in het Westenkwartier. Dat zegt Henk.
0: Oké. Het is misschien handig als je even een kaartje maakt van de provincie. Dat je dan overal in alle contraien bijschrijft wat ze daar zeggen.
1: Nou, ik zou eens even kijken. Kijk eens aan het einde van elke arm, Erik. Wat zit er daar?
0: 2 handen.
1: Laat die eens even lekker zelf wapperen.
0: Je lijkt me nou een schooljuf wel. Nou, dat ga ik niet doen. Maar we gaan wel even onze groene loop vragen zometeen. Want ja, wat is goed? Ja, eigenlijk is alles goed, hè, wat je zegt. Het maakt ons niet zoveel uit. Maar wat hij ervan vindt als groene loop zijnde. Dat hoor je zometeen na Stella Leffert.

0: UB40, Where Did I Go Wrong? Het woordje straks gaat het vandaag over, wordt te pas en te onpas gebruikt. En ja, in het Gronings zeggen wij iets heel anders tegen. We gebruiken een heel ander woord voor het woordje straks. Laten we onze expert er even bij halen. Olaf.
1: Ja.
0: Hoi.
1: Mooi.
0: Mooi. Mooi. Nou.
1: Ja, straks. Daar reed het over, hè? Straks. En dat. Ja, dat is. Dat vind ik wel eens. Nou ja, ik ben weer nooit zo kritisch. Maar ik vind wel schade dat straks. Dat eigenlijk wel een beetje gewoon grunners wordt. Want ja, er zijn zoveel andere mooie woorden voor. Hè? Bijvoorbeeld op Togelaat zingen ze wel domt. Dommit, ken ook. Daarmee is ook prachtig. Daarmee, geen kolonials meer. Hè? Dommee, ken ook. Wat je ook nog wel eens hoort. Te mee, ken ook nog. Nou, en wat ik dan zelf als variant nog wel oorig vind, is doorlijk of voordoorlijk. Maar dat is dan meer direct. Hè? Dat is, nou ja, straks. Maar dan moet het eigenlijk wel doorlijk wezen. Nou, dat klopt trouwens bij pubers dan weer wel. Hè? Dan zeggen volk, ja, dat duikt doorlijk. En dat bedoelen ze dus weer straks. Ja. En dus nooit direct. Nou, het is allemaal wel duidelijk genoeg, dacht ik zo.
0: Ja hoor.
1: Succes verder.
0: Ja.
1: En nou, tot na de mol zeg ik. Yo, okay. Mooi.
0: Mooi, Jolan. Hartstikke bedankt weer, hè. Ja, en Domme, hebben we nog ons dagmenu, hè. We hebben nog te goud.

0: Coldplay bracht ons bij ons dagmenu vandaag. Het is bijna 6 uur. We gaan terug in de tijd. Het is 23 september, maar dan in het jaar 1999.
1: Vlak voor het millennial.
0: Ja, 1999 van Prince.
1: Was je al spannend? Vond je het al spannend nu door
0: nou,
1: deze periode?
0: Wij waren toen wel een beetje zenuwachtig van, komt dat met die computers allemaal goed? Want ze hadden een bug voorspeld.
1: Ja.
0: En we waren allemaal voorbereid. En het werd 2000. En
1: dat
0: er gebeurde helemaal niets.
1: Zo, dat zou je toch nou niet meer kunnen indenken, dat je dat dan zo gelooft.
0: Nou, ja, goed.
1: Ander nieuws van de dag, 23 september 1999. De Nederlandse dammer Harm Wiersema, die wordt in Hoge Zand Europees damkampioen. Hij was natuurlijk al eerder kampioen geweest in 1976, 79, 81, 83,
0: zo.
1: 84 en nu dus ook in 99.
0: In Hoge Zand was dat?
1: Ja.
0: Dat was een Hotel Faber geweest.
1: Denk. Kan niet anders.
0: Ja, Harm Wiersma, inderdaad. Nou, dat was op deze dag in 1999. Maar wat was de grote hit op dat moment?
1: Ja, dit is een van mijn guilty pleasures. Daar kan ik helemaal van voor naar achter mee zingen. Heel hard, heel vals.
0: Ik weet nog, ik zat toen natuurlijk al bij de radio. Dus Lou Bega kan ik me herinneren. Mambo number 5.
1: Ja, maar ik dacht, ik wil iets van eigen bodem.
0: Van eigen bodem?
1: Ja.
0: Ah, en een soort...
1: Ja, is ook een
0: gelegenheids... Ja, duo was het niet. Het was een trio,
1: ja, het was een trio, ja.
0: Trio. Ja, de Puma's.
1: Juist.
0: Ja, inderdaad. Mijn houten hart, hè.
1: Mooi.
0: Ja, oh. Nou, als het eten nou niet smaakt. Tot aan 6 uur hoor je hem. Eet smakelijk allemaal. Fijne avond. En we zijn er morgen weer. Mooi.

0: helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar awb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
12: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Deze zaterdag Fashion Event. Met de nieuwste trends, brillen en sieraden. Kijk op winkelen.nl.
18: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.
19: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
20: De winter, Riool Service.
11: lost elke verstopping en lekkage snel op.
20: De winter, rioolservice.
11: Kijk op uriool.nl.
21: Van Uffelen Broekenweek. Tweede broek, halve prijs. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
22: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk down, gewoon een scootmobielwinkel hebben. Meeste soort van Noord-Nederland, supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
23: Radio Noord.
24: Vandaag op Noord.
25: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Stel je voor, je begint aan je stage in de bouw, maar je hebt simpelweg geen geld voor werkkleding, gereedschap of vervoer. Voor veel leerlingen in het praktijkonderwijs zijn dit soort ogenschijnlijk kleine kosten een drempel. Praktijkschool De Bolster in Stad deed de afgelopen 3 jaar mee aan een proef van het Jeugdeducatiefonds om dit probleem aan te pakken. En inmiddels breidt het project zich uit naar 100 extra scholen in het land, waaronder 8 in Groningen. Sander Klaas is directeur van Praktijkschool De Bolster. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Dat project heet Van Pro naar Prof. Wat houdt het dan precies in?
3: Nou, wat het inhoudt is dat wij, precies zoals je zegt, hè, we hebben proberen onze kinderen die echt het beste leren door met hun handen te werken. Die bieden wij zoveel mogelijk kansengelijkheid, zodat ze mee kunnen blijven doen, ook op school en ook op hun stages. En dat betekent dat het inderdaad soms zo kan zijn dat het thuis misschien niet altijd mogelijk is om inderdaad een werkschoen te kopen. Om te zorgen dat als je brilstuk is, dat die wordt vervangen. Of zelfs als je gehoorapparaat verloren is en geen verzekering is die je dan kan helpen, of dat je ouders niet verzekerd zijn, dat wij dan zonder weinig regels zelf kunnen bepalen wat dan goed is om uit te geven, zodat onze leerlingen naar school blijven gaan, naar een stage blijven gaan en zo mee kunnen blijven doen.
2: Ja, want voordat dit project van start ging, gebeurde dat dus ook wel, dat kinderen inderdaad, leerlingen inderdaad, niet naar een stage konden omdat dit soort dingen in de weg zaten.
3: Absoluut, en dat gebeurt dus nog steeds. En daarom zijn we heel blij dat we gebruik kunnen maken van deze middelen. We gaan het eigenlijk structureel. Armoede kun je nooit hier helemaal mee oplossen. Daarvoor heb je zorgvuldige regelingen, maar die vragen vaak tijd. Daar is niet voor niks een bureaucratie die daar zorgvuldig naar kijkt van wikt en weegt om mensen te kunnen structureel te kunnen helpen. Maar daar zijn onze leerlingen niet bij gebaat, want dat kost gewoon heel veel tijd. En wij kunnen nu snel reageren, snel iets aanschaffen, waardoor het makkelijker wordt om mee te kunnen blijven doen met school, dan wel niet op je stage.
2: Ja, want hoeveel leerlingen hebben dat maken met de geldzorgen thuis dan bij u?
3: Exacte aantallen weet ik zo niet, maar we zien gewoon wel dat we bijna wekelijks wel gebruik van wordt gemaakt. En dat betekent dus dat het gewoon bijna een middel is dat we gewoon eigenlijk niet meer kunnen missen. We zien soms dat leerlingen om wat voor reden dan ook soms verzuimen, dus niet op school kunnen komen. En wat het ons heel erg leert is dat om ook achter de feiten te komen waarom soms een leerling niet op school is. En dat zit hem dus vaak helemaal niet in motivatie. Soms zit dat echt bijvoorbeeld in een beperkte mogelijkheid om er überhaupt te kunnen komen. Een mooi voorbeeld, mijn collega Rian, die dit al 3 jaar geleden heeft geïnitieerd, die gaf daar een mooi voorbeeld van hoe ook het aanschaffen van een fiets, wat heel iets kleins lijkt, enorm kan helpen om de drempel te verlagen om toch naar school te komen. Dus we zien dat leerlingen hebben het nodig om mee te kunnen blijven doen op stage en bij ons op school.
2: Ja. Nu wordt het project uitgebreid, ook extra scholen in Groningen kunnen er gebruik van maken. Moet je als school hier dan ook in investeren, tijd bijvoorbeeld?
3: Nou, wat je in ieder geval moet doen is, en dat hebben wij zo georganiseerd, dat elke leerling heeft een mentor, heeft 2 mentoren zelfs. En dat is de directe link met thuis. En die kunnen heel goed samen met de leerling uitzoeken waar zit nou eigenlijk de behoefte. En dat moet je denk ik als school gewoon heel goed organiseren. Dat je mentoren hebt die heel goed contact hebben met de leerling, heel goed contact hebben met de ouders en dan samen op zoek kunnen gaan nemen wat is er nou nodig om te zorgen dat je mee kan blijven doen op school of op stage. En als je dat goed weet, dan kan het dus ook daar de behoefte naar voren komen wat er dan soms heel kleinschalig nodig is om die drempel te verlagen om toch op school te komen of naar je stage te gaan.
2: Dank voor de uitleg. Sander Klaas is de directeur van Praktijkschool De Bolster in Stad.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Spelen de Wijs, het Gronings leren. Dat is precies wat ze op OBS de Driespan in Harkstede deden gisteren. Opdracht oplossen, samenwerken. Uiteindelijk konden ze dan de kist met de gouden munten openen. En dat leidde dan weer tot meer begrip en kennis van de Grunnige Tol. Onder andere een idee van Martijn Wieling. Hij is bijzonder hoogleraar Neder-Saksisch aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3: Het idee is dat de kinderen een grote schatkist van de Witte Wiem openen. Proberen te krijgen. En dat doen ze doordat ze zelf 6 kistjes hebben. Die zijn verdeeld over de klas. En in groepjes gaan ze die kistjes proberen open te maken. Zodanig dat er een grote puzzel komt die ze met de hele klas gaan oplossen. En dan hopelijk de grote kist kunnen openen.
4: Hier zien we steeds 1, 2, 3. Maar we hebben 4 dingen nodig om zo'n slot open te maken.
5: Dus... hoe moeilijk is het?
4: Best wel.
6: Best moeilijk, ja.
4: Ja, we snappen er helemaal niks van.
3: Centraal in de puzzel staat dat ze wat leren over het Gronings. En dat ze ook wat leren over taalverandering. Dus hoe het Gronings is ontstaan. En we hopen daarmee ook dat ze wat enthousiaster worden over de taal. En denken, hey, dat is iets waar ik meer over wil leren.
7: Je hebt hier 3 opdrachten bij en dat moeten we open krijgen. En
5: hoe moeilijk is het?
7: Heel moeilijk.
8: Ja. Hoe is 2 hier?
9: Nee, dat is
8: een... Nou, dan is dit een 4.
10: We moeten kijken naar welke taal deze zin is geschreven. En dan staat er, er staan er 2 talen onder. En er is ook een cijfer bij onder. En als ze... En dan... Is het zoals de ene taal, moet je het cijfer dat eronder bij zetten.
3: Je ziet dat er in deze generatie spreekt bijna niemand meer Gronings. Dus het is heel goed als ze wat interesse voor de taal krijgen. Zodat ze dan ook aan hun opa en oma vragen van, kun je wat Gronings met mij praten?
5: Er zijn heel veel dingen in het Gronings volgens mij. Wat vind je daarvan?
10: Leuk, want wij wonen in Groningen. We moeten ook goed Gronings leren.
5: Kun je het een beetje?
10: Ja, prima. Wel verstaan, daar ben ik best goed in.
5: En praten?
10: Daar ben ik niet zo goed in. Zou het wel graag willen kunnen.
3: Ja, normaal gesproken zijn er altijd wel een paar leerlingen die eigenlijk niet zo actief meedoen. Maar nu was de hele klas super enthousiast. We hebben ongeveer een paar 100 scholen in Groningen. Dus we willen eigenlijk wel in een periode van een jaar of 5... dat we al die scholen wel een keer, tenminste degenen die dat willen, dat we daar wel een keer lang zijn geweest.
2: Bijzonder hoogleraar Martijn Wieling. Hoogleraar Neder-Saksisch aan de Rijksuniversiteit. Hij zei dat tegen verslaggever Marco Grimon.

0: Vandaag op Noord.
1: Elke dag van 6 tot 7.
2: Nu komt het, jongens, let op. In het UMCG worden maandelijks honderden uniformen afgekeurd omdat ze besmeurd zijn met inktvlekken. En op die manier dan helemaal bevlekt uit de wasseretten komen. En dat komt door vergeten balpennen die per ongeluk in de wasmachine terechtkomen. Het ziekenhuis gaat daarom zijn medewerkers aansporen beter op te letten als ze hun bedrijfskleding aan het eind van de dag inleveren. Aan de telefoon UMCG-woordvoerder Joost Wessels. Joost, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
2: Ja, het is natuurlijk een serieuze zaak ook voor jullie, maar ik moet toch ook een beetje grinniken als ik dit hoor. Hoe leeft dit bij jullie?
3: Ja, dit is natuurlijk wel een punt. Ik denk dat iedereen het ook van zichzelf wel herkent. Dat je enorm baalt als er in een van je eigen spijkerbroeken inktvlekken blijken te zitten. Ja. Eigenlijk is dat hier vergelijkbaar. En dat gaat dus echt om zo'n 200 tot 300 kledingstukken per maand. Nou ja, als je dat op een jaar berekent, zit je op zo'n 3000 stukken per jaar.
2: Ja, en dat zijn dus balpennen, maar ook andere voorwerpen die daar niet in thuis horen?
3: Het zijn vooral balpennen. Dat is echt wel iets meer dan driekwart. Af en toe wat lippenstift wordt er ook nog wel eens aangetroffen. Of een stuk kauwgom, ook nog wel. Ja. Maar het overgrote deel is door inktvlekken van balpennen veroorzaakt.
2: Kauwgom moet je toch onder de tafel plakken?
3: Doen jullie dat op de redactie?
2: Nee, dat doen we niet. Dit is wel zoiets van, je zegt het al, het gebeurt thuis ook, kan de beste overkomen. Maar jullie doen dus geen laatste controle in die wasseretten, begrijp ik?
3: Nou, daar wordt het altijd wel opgemerkt. Maar inktvlekken zijn ongelooflijk hardnekkig. Er eigenlijk niet meer uit te krijgen. En dan is er dus geen andere mogelijkheid dan het desbetreffende kledingstuk af te keuren. Ja. Heel spijtig. En ja, ieder kledingstuk is er één te veel.
2: Ja,
3: en
2: inderdaad.
3: Om dat ook wat tegen te gaan, beginnen we binnenkort ook met een campagne om het bewustzijn onder medewerkers wat te vergroten. En het aantal kledingstukken dat we op die manier moeten afkeuren om dat te verminderen.
2: Want 3000 kledingstukken minstens per jaar dus. Wat doen jullie daar dan mee, behalve weggooien?
3: Ja, die worden gelukkig wel gerecycled. Daar kan nog bijvoorbeeld poetskatoen kan daarvan gemaakt worden. Ja. Maar ja, toch met relatief nieuwe uniformen die de mensen hebben, is dat natuurlijk hartstikke jammer. Ja. Die wil je gewoon langer kunnen gebruiken.
2: En duur? Enig idee wat dat kost?
3: Als bij elkaar loopt dit per jaar in de tienduizenden euro's. Dus dat is gewoon sneu geld. Dus als we ook dat kunnen verminderen, heel graag.
2: Hoe zien die campagnes eruit, Joost, die jullie gaan beginnen?
3: Nou, je noemde al, medewerkers die kunnen op het eind van de dag hun kleding op diverse punten inleveren. Bij die punten komt dan een poster met een ludieke tekst om de medewerkers aan te herinneren. Nog even in hun jaszakken te kijken of daar misschien iets is achtergebleven. Ja. En ook meer achtergrondverhaal zullen we op ons intranet publiceren. Maar dat is het vooral. Ja. Op de plaatsen waar de mensen de kleding inleveren, daar een ludieke poster.
2: En mag ik een van die ludieke teksten alvast horen?
3: Bijvoorbeeld pennen en stiften uit je zak, graag in een speciale afvalbak. En die staat er dan natuurlijk pal naast.
2: Ja. Vlekkenmiddel. Thuis heb ik het heel vaak, val ik mijn vriendin lastig met kun je daar nog even die vlek uithalen? Die bestaan wel natuurlijk. Is dat ook nog een optie?
3: Nee, dat blijkt in de praktijk toch geen soelaas te bieden. Inktvlekken zijn erg hardnekkig en krijg je er ook met krachtige vlekkenverwijderaars toch niet uit. Dus helaas biedt dat geen oplossing.
2: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het aanslaat inderdaad, wat je zegt. Het is ook gewoon zonde van het geld en van de kleding. Dat probleem moet verholpen worden. Hebben jullie nog een ziekenhuisomroep?
3: Nee. We doen het met ons intranet. En op die manier weten we alle medewerkers wel te bereiken.
2: Oké. Nou, dan hebben wij nu een stukje ziekenhuisomroep gedaan. Maar succes, Joost. En dank voor jouw verhaal.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Ik hoor je stem nog van Mariska Hulshoff.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Jong en oud kunnen zaterdag ontdekken hoe waardevol streektaal is. De eerste editie van het Mooi Festival is dan aan de gang. En dan draait alles om luisteren, spelen, maken en beleven. Met één duidelijk doel, namelijk de jongste generatie trots laten worden op hun eigen taal en cultuur. Ik ga het erover hebben met projectcoördinator Kato Piek. Mooi!
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hoeveel mensen gaan die dag mooi tegen elkaar zeggen? Wat denk je?
3: Heel vaak. We hebben überhaupt binnen het project dat ook heel eens iemand het woord mooi wil gebruiken met dubbel O. Dat iemand dan reageert, ja, mooi. Dat is heel voorkomende grap.
2: Nou is dit de eerste keer dat jullie dit doen, hè? Waarom doen jullie dit?
3: Het is een onderdeel van een groter project wat Mooi heet. Dat staat voor meertalig onderwijs in Groningen en Drenthe. Waarin we ons bezighouden met Gronings en Drenthe een plekje te geven in het basisonderwijs. Maar ja, het Gronings moet natuurlijk niet alleen op scholen gesproken worden. Dus willen we ook heel graag de omgeving meenemen van de kinderen. En daarom organiseren we dus ook het Mooi Festival.
2: Ja, want het is een onderdeel van zo'n breder project met allerlei scholen. Wat gebeurt er nog meer op dit gebied?
3: Nou, we hebben dus lesmaterialen voor in de klas. Maar daarnaast hebben we ook dat we cursussen organiseren voor de ouders en de grootouders. En evenementen organiseren in het dorp. Dus we doen er van alles aan om te zorgen dat het Gronings en Drenthe weer normaler is om te gebruiken. En voornamelijk ook met de volgende generaties.
2: Ja, want het gaat dan om eventuele bevordering van de spreektaal, het Gronings. Hoe kun je met zo'n festival dat dan doen?
3: We proberen op een hele laagdrempelige manier gewoon een hele leuke middag neer te zetten waar het Gronings en het Drenthe een onderdeel van is. Dus dat het niet alleen maar gaat over de geschiedenis, maar gewoon op een normale manier het gebruik ervan te normaliseren. We willen laten zien dat het kan, dat het mag, dat het leuk is. Daar zetten we heel erg op in.
2: Ja, en die trots op het Gronings. Hè? Ik heb het idee dat het wel steeds meer groeit, juist ook onder jongeren. Wat merk je daar zelf van?
3: Ja, dat merk ik zelf ook. Ik ben natuurlijk zelf 28, dus ook wel aan de jongere kant om Gronings te spreken. Ik denk dat het iets is, wij hebben het natuurlijk allemaal nog half meegekregen via onze opa's en oma's, maar niet meer per se van onze ouders. En dat het dan toch wel wordt gezien als een gemis. Iets wat specifiek bij deze regio hoort, wat uniek is voor ons als Groningers. En dat je dat eigenlijk niet uit het oog wil verliezen. Tenminste, zo ervaar ik het zelf. En dat hoor ik ook wel in mijn omgeving.
2: Ja, wat kunnen we dan doen en zien en proeven en horen op dat festival?
3: Ja, we hebben best wel ik vind het een heel erg leuk programma.

0: in Groningen. Alles wel met een Gronings tintje of met een Drents tintje.
1: Ja, mooi. Je noemt TikTok allemaal al. Dat is wel iemand die een grote rol heeft volgens mij in de bewustwording van het Gronings ook onder jeugd.
0: Ja, het is een hele, hij doet ook het op een hele laagdrempelige manier en op een hele leuke manier. En dat het niet allemaal, nou zo schrijf je het Gronings. En het hoeft allemaal niet zo heel serieus, maar het kan juist iets, nou ja, gewoon iets fijns zijn en iets herkenbaars. En ik denk dat hij dat heel erg goed doet.

0: je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: De nieuwe Bed 2 TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
11: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
10: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
12: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
10: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer, in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Noord.
14: De avond van Noord.
15: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

I and I to everyone.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
3: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
2: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
3: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
2: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
5: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

je deur, jou bewegen deur. Stroten en steken op hoog in een

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
4: Non-stop muziek voor wakker Groningen.